0: alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
0: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
0: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
0: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
0: Jij geeft er

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldieprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

0: is 3 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Alpen zijn de afgelopen dagen 7 bergbeklimmers omgekomen. Vlakbij de Mont Blanc, op een wand van de Mont Maudit, zijn zaterdag 2 klimmers dodelijk verongelukt. Nog geen 4 kilometer zuidoostelijker hebben reddingswerkers het lichaam van een dodelijk verongelukte bergbeklimmer gevonden op een gletsjer. En ook op de Matterhorn in Zwitserland kwam een klimmer om gisteren. Vrijdag al stierven nog 3 andere klimmers in de Italiaanse Alpen toen ze 100 meters naar beneden vielen. De Oekraïense president Zelensky wil de komende weken de diplomatieke gesprekken met bondgenoten opvoeren tijdens een reeks topontmoetingen. Volgende week gaat hij naar de G7-top in Frankrijk. Later gaat hij ook nog naar een EU-top in Brussel en een NAVO-top in Turkije. Zelensky wil nieuwe sancties tegen Rusland en hij vraagt ook nog meer militaire steun, zoals luchtverdediging en lange afstandswapens. De Oekraïense president wil ook proberen om de Amerikanen weer meer te betrekken bij vredesgesprekken. De Amerikaanse aandacht is de laatste maanden vooral naar de oorlog in Iran gegaan. Op het WK voetbal hebben Brazilië en Marokko 1-1 gelijk gespeeld in de eerste echte topaffiche van deze wereldbeker. Het verslag krijgt u van Tom Boudeweel.
1: Het was de eerste echte topaffiche op dit WK. En dat kon je vooral voor de rust merken. Veel intensiteit en snelheid, goed voetbal en 2 prachtige doelpunten. Saibari eerst, net voor de drinkpauze voor Marokko en na het oponthoud. De gelijkmaker van Vinicius Junior voor Brazilië, zeker even mooi. Marokko met de bekende namen El Canous en Talbi domineerde grotendeels de eerste periode. Na de rust hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Er viel ook veel minder te beleven. Brazilië, met ex-clubspits Thiago in de basis en zonder Neymar, dreigde nog wel een paar keer en Marokko 1 keer helemaal op het einde. Maar het bleef dus 1-1 en dat is een correcte uitslag.
0: En zometeen is er de wedstrijd Haiti tegen Schotland. Daar staan ze helemaal klaar om af te trappen. Dat zal zometeen gebeuren. En om 6 uur deze ochtend is er ook nog Australië tegen Turkije. Het weer nog is bewolkt vannacht, minimaal rond 14 graden de komende uren. De dag begint zonnig straks. In de loop van de dag krijgen we dan wat meer wolken, met mogelijk ook lichte regen, vooral in het noorden en noordoosten van ons land. Temperaturen gaan niet hoger dan 20 graden overdag. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alles over het WK voetbal natuurlijk in de app van Sporza.

0: bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw klanten.

0: uur. Goeienacht, 14 nieuws met Matthijs Pijnens. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zaterdag zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij een aanval in de buurt van de stad Jezine werd de lokale burgemeester gedood. Nog 4 andere mensen kwamen om bij aanvallen op een aantal dorpen in het zuiden. Sinds de oorlog tussen Israël en de door Iran gesteunde militie Hezbollah begin maart weer begon, hebben Israëlische aanvallen volgens het ministerie van Volksgezondheid in Libanon al het leven gekost aan meer dan 3.750 mensen. Ondanks een staakt het vuren tussen Israël en Libanon blijft Israël aanvallen uitvoeren op doelwitten die volgens Israël aan Hezbollah gelinkt zijn. In de Alpen zijn de afgelopen dagen 7 bergbeklimmers omgekomen. Vlakbij de Mont Blanc, op een wand van de Mont Maudit, zijn gisteren 2 klimmers dodelijk verongelukt. Nog geen 4 kilometer zuidoostelijker hebben reddingswerkers het lichaam van een dodelijk verongelukte bergbeklimmer gevonden op een gletsjer. En ook op de Matterhorn in Zwitserland kwam een klimmer om gisteren. Vrijdag al stierven 3 andere klimmers in de Italiaanse Alpen toen ze honderden meters naar beneden vielen. Op het WK voetbal speelt Haiti tegen Schotland nu. Bij de rust staat het 0-1 voor Schotland. Een goal van John McGinn. En de topmatch vannacht was toch Brazilië-Marokko. Ze speelden 1-1 gelijk. Het verslag krijg je van Tom Boudeweel.
1: Het was de eerste echte topaffiche op dit WK. En dat kon je vooral voor de rust merken. Veel intensiteit en snelheid, goed voetbal en 2 prachtige doelpunten. Saibari eerst, net voor de drinkpauze voor Marokko en na het oponthoud. De gelijkmaker van Vinicius Junior voor Brazilië, zeker even mooi. Marokko met de bekende namen El Canous en Talbi domineerde grotendeels de eerste periode. Na de rust hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Er viel ook veel minder te beleven. Brazilië, met ex-clubspits Thiago in de basis en zonder Neymar, dreigde nog wel een paar keer en Marokko 1 keer helemaal op het einde. Maar het bleef dus 1-1 en dat is een correcte uitslag.
0: En wie niet genoeg van het voetbal kan krijgen, om 6 uur deze ochtend is er ook nog Australië tegen Turkije. Vannacht is het bewolkt, minima rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan zonnig, met in de loop van de dag wat meer wolken. En mogelijk ook lichte regen in het noorden en noordoosten van het land. Temperaturen gaan niet hoger dan 20 graden vandaag. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK-nieuws in de app van Sporza.

De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.

0: en Pelman.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijne Waver, Zwijndrecht Olen en Pelkmans Turnhout.
0: O'Green en Pelkmans.
4: Voorwaarden in de winkel.
5: Radio 2 in Antwerpen, live.

Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Ben je nog wakker en helemaal klaar voor een nieuw uur met de beste muziek? Komt eraan, zometeen na het nieuws.

Het is 5:00 en heel goedemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij een aanval in de buurt van de stad Jezine werd de lokale burgemeester gedood. Nog 4 andere mensen kwamen om bij aanvallen op een aantal dorpen in het zuiden. Sinds de oorlog tussen Israël en de door Iran gesteunde militie Hezbollah in begin maart weer begon, hebben Israëlische aanvallen volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid al het leven gekost aan meer dan 3.750 mensen. Ondanks een staakt het vuren tussen Israël en Libanon blijft Israël wel aanvallen uitvoeren op doelwitten die volgens Israël aan Hezbollah gelinkt zijn. Intussen blijft het onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran echt snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran klinken tegenstrijdige geluiden. Zo verspreidde het Iraanse persagentschap Fars een video met daarop beelden van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi. Die had gezegd dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. Maar de betogers eisen zijn ontslag daarom. En de Republikeinse garde ontkende ook dat er plannen waren om dat akkoord vandaag te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump houdt vol dat de vredesdeal met Iran wel degelijk vandaag wordt ondertekend op zijn 80ste verjaardag. Dat schreef hij op zijn sociale media. Op de WK voetbal heeft Schotland bijna gewonnen van Haiti. Het is op dit moment 0-1. En de scheidsrechter die gaat zo dadelijk afluiten. Ze zitten in de blessuretijd, 7 minuten over tijd, terwijl er eigenlijk 6 minuten blessuretijd bij zou komen. Dus er wordt nog wel heel even gespeeld, maar het is dus 0-1 op dit moment. De voorlopig enige goal werd in de eerste helft gescoord door John McGinn voor Schotland. De topmatch vannacht was Brazilië tegen Marokko. Ze speelden 1-1 gelijk. Marokko kwam verdiend op voorsprong na een goal van Saibari vlak voor de eerste drankpauze. Brazilië kon snel gelijk komen na de drankpauze via een knal van Vinicius Junior. In de tweede helft kon geen van de 2 ploegen nog het verschil maken. Over een uurtje is er Australië tegen Turkije. De komende uren mogelijk nog wat bewolking, minima rond 14 graden. De dag zelf begint zonnig, met in de loop van de dag wat meer wolken en mogelijk ook wat lichte regen in het noorden en noordoosten van het land. Maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle sportnieuws natuurlijk in de app van Sporta.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Knaldi. Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Radio 2 in Antwerpen, live.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran komen tegenstrijdige berichten. Het Iraanse persagentschap Fars heeft een video verspreid van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, omdat die gezegd had dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. Volgens de Amerikaanse president Trump is dat wel nog altijd de bedoeling. Intussen blijft Israël aanvallen uitvoeren op het zuiden van Libanon. Het doelwit is daarbij Hezbollah, de militie die banden heeft met Iran. Daarbij zijn gisteren zeker 5 mensen omgekomen, onder wie ook een burgemeester. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar de afgelopen maanden zijn volgens Libanon al meer dan 3.750 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft de leider van zijn rechtsnationalistische Fidesz-partij. Orbán verloor in april de parlementsverkiezingen van oppositieleider Madjar, maar op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming als partijvoorzitter. Zijn mandaat wordt nu met 1 jaar verlengd. Orbán was 16 jaar lang premier in Hongarije. Sport in het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen geworden. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het na extra time. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Coach Roel Moors.
1: Het is enorm deugdtoend. 2 zeer sterke ploegen. Ik vind dat we veel respect moeten hebben voor Oostende. Maar ik vond ons ook vandaag beter. We hebben het ons eigen heel moeilijk gemaakt. We hebben ze te gemakkelijk laten terugkomen. Ze hebben veel kwaliteit. Maar dit is schitterend. Voor de club, voor iedereen, voor de mensen, voor onze fans.
0: Oostende is zo voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. En in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zijn het de New York Knicks die kampioen geworden zijn. Zij wonnen de 5e finale wedstrijd van de San Antonio Spurs met 90-94. En ze hebben nu een onoverbrugbare 4-1 voorsprong in de playoffs. De Knicks mogen zich dus voor de eerste keer in 53 jaar nog eens NBA-kampioen noemen. Het is de 3e titel in de geschiedenis van de club. En op het WK voetbal heeft Schotland met 0-1 gewonnen van Haiti. Het enige doelpunt viel in de eerste helft. Eerder vannacht speelden Brazilië en Marokko 1-1 gelijk. Het was de eerste topwedstrijd van dit WK. Eerder geraakte Zwitserland niet voorbij Qatar gisteravond. Ook daar werd het 1-1. En op dit ogenblik spelen Australië en Turkije hun eerste wedstrijd. De stand daar is nog 0-0. Het weer, het wordt vrij zonnig, al neemt de bewolking wel toe in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonniger, maxima rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen en al iets warmer tot 21 graden. Dinsdag gaan we naar 26 graden, al kan er dan voor de middag wel wat regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.

0: en Pelman.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijne Waver, Zwijndrecht Olen en Pelkmans Turnhout.
0: O'Green en Pelkmans.
4: Voorwaarden in de winkel.
5: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: van Radio 2. Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio
1: 2. Elke dag telt voor twee.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
3: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
3: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
3: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
3: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
4: Zo toevallig.
5: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijne Waver, Zwijndrecht Olen en Peltmans Steurnhout. O'Green en Peltmans. Voorwaarden in de winkel.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Goedemorgen daar aan de ontbijttafel of misschien nog in je bed. Of al onderweg, dat kan ook. Ik zorg ervoor dat die zondag, hoe dan ook, goed begint.
7: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
6: Met zometeen Sam Goris en Brian Adams.
8: Het is 7:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Vlaanderen zijn vorig jaar meer dan 1500 situaties gemeld van mishandeling of slechte behandeling van ouderen. Een kwart van die meldingen gaat over psychisch geweld, zegt Lili de Klerk van het Vlaams Ondersteuningscentrum Floco.
9: Dan gaat het over het kleineren van een ouderen, maar ook dreigen. Bijvoorbeeld, ik ga niet meer langskomen als je blijft zagen tegen mij. Het betuttelen van ouderen valt daar ook onder. En ouderen geven zelf ook aan dat dat wel een van de vormen is waar dat ze het meest last van hebben. Bijvoorbeeld ook in woonzorgcentra, waarbij dat er met verkleinwoordjes wordt gesproken, dat ze niet meer hoe serieus genomen worden.
8: Er zijn ook meldingen over financieel misbruik, fysieke mishandeling en verwaarlozing. Wie met vragen zit over mishandeling kan altijd anoniem en gratis terecht op de hulplijn 1712. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran snel ondertekend gaat worden. De Amerikaanse president Trump blijft erbij dat dat vandaag op zijn 80ste verjaardag zal gebeuren. Maar vanuit Iran komen tegenstrijdige berichten. De revolutionaire garde ontkent dat er plannen zijn om het akkoord vandaag te ondertekenen. En intussen blijft Israël aanvallen uitvoeren op het zuiden van Libanon. Het doelwit daarbij is Hezbollah, de militie die banden heeft met Iran. Daarbij zijn gisteren zeker 5 mensen omgekomen, onder wie ook een burgemeester. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar de afgelopen maanden zijn volgens Libanon al meer dan 3.750 mensen omgekomen. Sport op het WK voetbal spelen op dit ogenblik Australië en Turkije tegen elkaar. Bij de rust is het 1-0 voor Australië. Vannacht won Schotland met 0-1 van Haiti en speelden Brazilië en Marokko 1-1 gelijk. Gisteravond was Zwitserland niet voorbij Qatar geraakt, ook daar werd het 1-1. En in het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het na verlengingen met 89-84. Deze titel betekent heel veel voor Antwerp, zegt speler Elias Lassisi.
10: Betekent alles voor ons. Na zo lang is onze titel in Antwerpen. Ik denk, we waren heel het seizoen de beste ploeg. We hebben het moeilijk gehad in de play-offs en dat is de verdienste van Oostende. Ze spelen een fantastische play-off finale. Echt respect voor wat zij hier gebracht hebben. Maar ik denk dat we het echt wel verdiend hebben en ik ben heel trots op alle jongens.
8: Oostende is voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. En in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, zijn het de New York Knicks die kampioen geworden zijn. Zij wonnen de 5e finale wedstrijd tegen de San Antonio Spurs met 90-94. De Knicks mogen zich voor het eerst in 53 jaar nog eens NBA-kampioen noemen. Het is de 3e titel in de geschiedenis van de club. Het weer vrij zonnig, al neemt de bewolking wel toe in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonniger. Maxima rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen tot 21 graden. Dinsdag halen we 26 graden. Maar dan kan er voor de middag wel wat regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
0: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio 2.
12: Radio 2, wat een weekend.
0: Sharon Slegers.
6: High five als je nu al aan het luisteren bent. En een extra stevige voor alle papa's, want vandaag is jullie dag.

niet meer tegen te houden. Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started. Sarah de Gent, die stiekem van alles aan het voorbereiden, zie ik in de Radio 2-app. Net terug van de bakker, de lievelingskoffiekoeken van mijn vriend gaan halen. De beste papa voor ons dochtertje van intussen 8 jaar. En hij krijgt zo meteen ontbijt, laat ze weten. Groot gelijk. En als je hem niet wakker krijgt, zet de radio dan iets harder nu. Want Sam Goris, die gaat dat allemaal voor je regelen.

Raak iedereen wakker dankzij Sam Goris. Behalve Sam zelf, denk ik. Die ligt waarschijnlijk nog te stinken in zijn bed. Tenzij dat hij natuurlijk ook nog ontbijt op bed krijgt voor zijn vaderdag. Het zou kunnen. Ik zie in de app van Radio 2 in ieder geval veel papa's die extra liefde krijgen vandaag. Heel veel berichtjes ook. Cindy Staes uit Zwevegem laat weten. Fijne zondag en voor alle papa's een mooie vaderdag. Wij luisteren in Bretagne, laat ze weten. En ook Karin Everaert die stuurt voor alle papa's een hele fijne vaderdag. Ja, misschien, het zou kunnen, kijken die papa's straks wel naar het voetbal. Vandaag mag Nederland voor het eerst spelen. Straks om 10 uur tegen Japan. En morgen om 9 uur is het dan aan ons, aan onze rode duivels. Dan gaan wij tegen Egypte spelen, laten zien wat we kunnen. Maar er zijn nog Belgische duivels die vandaag een wedstrijd hebben. De Smoky Devils, heb je daar ooit al van gehoord? Die gaan straks freestyle barbecuen in Peer. Kijk, als ik dat hoor, dan heb ik veel vragen. En die ga ik straks allemaal stellen. Radio.

0: Maar deze man, Boy George, daar heb ik het dan over. Die is jarig op Vaderdag. Is echt waar, hij wordt 65 vandaag. Samenjarig dus met Donald Trump. Maar dat is voor straks, daar moeten we het straks even over hebben. Zometeen gaan we dus naar Peer voor Freestyle Barbecue.
1: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Imoscoop!
4: Nee. Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een meld, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Imoscoop, man!
8: Elke dag telt voor twee.
9: Radio 2.

0: De Kreuners. Die zorgen al voor een feestje op zondagochtend met Ik Wil Je. Radio 2. Het is een bijzonder weekend. Het is niet alleen Vaderdag, maar... Ja, in weekend is het, in Peer is het ook feest dit weekend. Gisteren was daar al feest op het Marktplein en vandaag kan je daar naar de Freestyle Barbecue Contest. Kijk, dan ben ik heel benieuwd wat er allemaal gaat geven. Guy de Locht, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Help mij, Guy, want mijn fantasie gaat alle richtingen uit. Wat moet ik mij voorstellen bij Freestyle Barbecue?
1: Freestyle Barbecue is een wedstrijd die wordt georganiseerd door onze Smoky Devils. En het is eigenlijk een wedstrijd waar de barbecue teams aan meedoen. En zij moeten vier gerechten inleveren. En zij zijn zo vrij als iets om gerechten te maken. Wij geven enkel het hoofdingrediënt geven wij aan de teams. En daar moeten zij dan gerechten mee maken. Dus het gaat over, over vis. Dan krijgen Lot vandaag bijvoorbeeld. En dan krijgen ze varkensribben. Ja. Kalfsucade en als dessert mogen ze zo vrij zijn als iets. Zij krijgen alleen van ons een stukje ananas en dat moet erin verwerkt zijn.
0: Oké, en voor de rest dus mogen ze kiezen hoe ze dat klaarmaken. Dus dat moet misschien... Ja. Het moet wel op een barbecue dan. Of,
1: ja, het moet 70. Ze zijn zo vrij als iets. Ze mogen op een bord of een schouderblad wordt er gebruikt. En er moet 70% van de barbecue komen. Dus we moeten ook wel grillmarkt zien op de vis en op het vlees. Dus dat is wel verplicht.
0: Ja, en dat zijn voor alle duidelijkheid dan echt de beste barbecue ploegen uit ons land die meedoen? Of,
1: Ja, die zijn zeker vandaag aanwezig. Het is vooral het culinaire. Er zijn enkele andere organisaties nog, maar wij gaan vooral voor het culinaire. En het is echt top voor de mensen. Als ze zo komen kijken, ze gaan versteld zijn wat er eigenlijk allemaal gemaakt wordt op de... Op de barbecue.
0: Ja. Dus dat is, iedereen welkom om daar vandaag op het Marktplein in Peer eens een keertje te komen kijken en proeven. Dat is natuurlijk het belangrijkste.
1: Ja, uiteraard.
0: Zeg maar, Guy, wat is er nu zo leuk aan dat barbecuen? Want dat is toch, mag ik dat zeggen, typisch zo'n mannending, hè? Zo uren achter die barbecue staan.
1: Ja, inderdaad. Ja. Het is puur, eigenlijk, er zijn wel enkele vrouwen bij, maar het zijn dan vrouwen van de mannen.
0: Ja.
1: Die moeten meekomen of mogen meekomen, ik weet niet wat ik moet zeggen.
0: Ik mag hopen niet moeten. Maar, dus,
1: ja. Het is gewoon puur fun en friendship. Het zijn allemaal vrienden onder elkaar. Dus wij zijn vanmorgen om 7 na 7 begonnen met ons ontbijt.
0: Okay.
1: En dat is een atypisch ontbijt, want dan zetten wij allemaal shotjes, sterke drank, whisky is dat gewoonlijk, zetten wij op de toog. En om 7 na 7 effen wij allemaal het glas met alle teams samen. En dan beginnen wij eraan. Dus iedereen heeft al, als we beginnen, heeft al een shotje whisky op.
0: Amai, dat gaat daar plezant worden met anderen. Wat staat er dan voor de lunch en zo op het menu? In het 4 uurtje, is dat dan een fles tequila?
1: Dan moeten ze zelf kiezen. Nu komen de teams naar, wij zitten in een lokaal. Alle teams komen naar hier en ze krijgen een ontbijtje van ons. Een echt ontbijt. En dan starten ze. Maar de meesten hebben gisteravond al bezig geweest. Ze hebben al hun voorbereidingen gedaan en nu gaan ze er allemaal afwerken.
0: Ja.
1: En om 12 uur, 1 uur, 2 uur en 3 uur moeten ze een gerecht binnenbrengen.
0: Oké. Ik heb nog één belangrijke vraag, Guy. Jouw beste barbecue tip voor de komende dagen. Het wordt warm, mensen gaan barbecuen. Wat kan je als gemakkelijke tip meegeven waarmee je de barbecue sowieso een pak beter maakt?
1: Een pak beter, dat is alleen degene die aan het bakken is, laat hem doen. Nee. Laat hem alleen doen. Blijf van zijn vlees of zijn vis af. Blijf er gewoon af en laat de man die aan het barbecuen is, laat hem zijn ding doen.
0: Oké, ik hoor jou zeggen, in het kort, moeit u niet eigenlijk. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Moeit u niet. Blijf van mijn tang af, zeg je altijd.
0: Kan dat onthouden. Prima, Guy. Oké, dankjewel voor die tip en veel plezier daar vandaag op het Marktplein in Peer, waar iedereen welkom is.
1: En hopelijk veel.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.

0: gaat plezant worden daar in Peramai. Je hebt al een shotje gedaan. De beste tip is, moeite niet. Gaat plezant worden daar, daar hoef je niet aan te twijfelen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor
0: twee. Als je toch graag iets anders wil gaan doen vandaag, ik heb straks nog een leuke tip voor jou.
2: Het is 7:30. Een goeiemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Vlaanderen zijn vorig jaar meer dan 1500 situaties gemeld van mishandeling of slechte behandeling van oudere mensen. Een kwart van die meldingen gaat over psychisch geweld. Daarnaast zijn er ook meldingen van financieel misbruik, van verwaarlozing en fysieke mishandeling. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran snel ondertekend zal worden. De Amerikaanse president Trump blijft erbij dat dat vandaag zal gebeuren op zijn 80ste verjaardag, maar vanuit Iran komen er tegenstrijdige berichten. De Antwerp Giants zijn kampioen in het basketbal. In een spannende vijfde wedstrijd haalde Antwerp het met 89-84 van Oostende. Het is de eerste titel voor Antwerpen in 26 jaar. Voor de New York Knicks was het nog langer geleden dat ze de NBA-titel wonnen. In het Amerikaanse basketbal 53 jaar namelijk. Maar vannacht is het gelukt. De Knicks wonnen met 90-94 de beslissende wedstrijd van de San Antonio Spurs. En op het WK voetbal spelen op dit moment Australië en Turkije tegen elkaar. Halfweg de tweede helft leidt Australië met 1-0. Vannacht hebben Marokko en Brazilië 1-1 gelijk gespeeld. Schotland haalde het met 0-1 van Haiti. Gisteravond raakte Zwitserland niet voorbij Qatar. Daar werd het 1-1. Het weer vrij zonnig, al neemt de bewolking wel toe in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonniger, maxima rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen en al iets warmer tot 21 graden. Dinsdag gaan we naar 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: daar gaan we vandaag nog even niet aan denken, hè. Aan die maandag. Radio 2. Nee, vandaag zondag is het enige wat telt. En vooral hoe jij van ja, vandaag een feestje gaat maken. Wat zijn de plannen? Wat ga je doen? Er zijn heel veel mensen die uiteraard de papa's in de watten gaan leggen. Hoe je dat gaat doen, dat mag je nog altijd laten weten in de Radio 2-app. Dat is altijd tof op deze Vaderdag. En Christian Thijs die laat weten dat hij naar Kontig Vintage gaat. Dat is blijkbaar een soort van grote oldtimer happening daar in het centrum van Kontig. Met een ambachtenmarkt, met veel randanimatie en sfeer. Iedereen is daar welkom van 10 tot 5. Dus voilà, ik zou zeggen, allen daarheen. En als dat toch niet helemaal je ding is, als je zegt, nee Sharon, ik wil toch graag iets anders gaan doen, is niet erg. Ik heb voor jou het leukste uitgekozen. Die tip krijg je zo meteen.
1: Volgende week, nieuw op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
2: Wie verdient een ereplaats?
1: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
2: Of misschien Anne-Christie, Céline Dion of Tina Turner?
1: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
2: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Vanaf morgen een hele week op Radio Bene.
3: Excellent! Nu WK inruildeals op tv's met wel 500 euro voordeel.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
3: Score op excellent.be.
5: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
6: Volkswagen. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie? Ikke?
6: Ja, jij? En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, hè? Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Zenweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
7: Wow.
6: Op zenweb.be.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
11: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
12: Voilà, ik klap en dan eet hem.
11: Kunt het zien?
10: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
13: Go Yellow!
14: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
15: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Radio 2. Radio 2.

0: Dit is voor alle duidelijkheid niet Pommelien Thijs, maar wel de nieuwe single van Kato. 1, 2, 3, 4. Trek de gordijnen even open en vertel eens, schijnt de zon al bij jou? De kans is groot, want vandaag begint met zon. In de namiddag zouden de wolken het dan op de meeste plaatsen overnemen. Met af en toe wat regen. Ja, 18 graden vandaag, maar vooral weer heel veel leuke dingen om te gaan doen. In het Rivierhof in Deurne bijvoorbeeld.
1: Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Ja, want als je van bloemen en rozen houdt, dan moet je toch echt wel daar zijn voor het jaarlijkse rozenfeest in en rond de rozentuin. Er zijn rondleidingen door rozenkenners, workshops met bloemen en een markt met meer dan...
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immos

0: De zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraag.
1: Doe maar, ja.
0: Hoe brouwt je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
1: Ah, maar dat is het geheim van Sportsotti.
0: Meneer is een kenner.
1: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
0: Amai, ferm.
2: Sportsot.
0: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

heerlijk nummer blijft dit. Van Fool's Garden en Lemon Tree op deze zondag 14 juni. Als je niet even schrikt, wacht, zondag 14 juni, is dat niet Vaderdag? Jawel, dat is inderdaad Vaderdag. Ik mag hopen dat je het niet vergeten bent, want die papa's die verdienen het meer dan ooit om ook eens keihard in de bloemetjes gezet te worden. Laat eens weten hoe jij dat gaat doen vandaag. Dat mag je doen door een berichtje te sturen in de Radio 2-app.

0: Ook feest voor de vrouw met deze mooie stem vandaag. Eva Droveren, ze wordt 48. Laat me je lied zijn. En dat op Vaderdag. Radio 2. Dat wordt op veel plekken gevierd. Dat is duidelijk te zien. Brigitte Rotans uit Wommelgem laat weten. Ik ga een lekker ontbijt maken voor mijn man. Ja, dat zal wel. Dat verdient hij natuurlijk. En ook Janita Vrielink gaat feesten vandaag. Janita, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Amai, jij bent vroeg en vrolijk wakker. Mag ik dat zeggen?
1: Ja, dat mag zeker.
0: Is dat omdat het Vaderdag is, Janita?
1: Dat is inderdaad ook omdat het Vaderdag is, maar ook omdat het zo leuk weertje is, inderdaad.
0: Ja, het is, de zon schijnt, dat doet iets met de mens, hè? Laat ons eerlijk zijn.
1: Dat is waar, dat is waar.
0: Ja, en dat verdienen die papa's ook allemaal natuurlijk. Vertel eens, jouw papa, waarom is die de beste papa van de wereld, Janita?
1: Omdat hij eerst altijd voor mij ook al wat moeilijker gaat. Zeker nu in deze periode. Mm-hmm. Mijn mama ligt al 5 weken in het kneus. En dat is niet zo tof om elke dag op en af te moeten rijden. Maar dan heb ik gelukkig mijn liefste papatje die dan voor me klaarstaat als ik thuis kom. En achter die soletjes gaat op zaterdag en zondag.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, dat is wat je nodig hebt op zo'n moment. Janita, iemand die er voor jou is eigenlijk, hè, toch?
1: Ja, inderdaad. En ik ben er soms een keer wat boos op of zo, maar dat is ook nog een super reactie, omdat hij alles doet voor mij.
0: We zijn ook altijd wel eens boos op onze papa's. Oh, dat gaat gewoon zo. En dan achteraf besef je, maar die mensen doen zoveel voor ons. Dus voilà, leg hem vandaag maar eens extra in de watten. Janita, voor de mensen die dat niet weten, jij bent de zus van Jeremy Vrielink. Die spelen wij hier regelmatig bij Radio 2. Is Jeremy ook zo gek van zijn papa?
1: Ja, zeker, zeker. Altijd als hij ergens een optreden geneest of ergens moet zijn, dan zijn wij met papa paraat om naar de heel bijvoorbeeld te reizen.
0: Oh, maar zo fijn. Ja. Was het vroeger ook zo'n beetje, zo broer en zus, zo gaat dat dan, zo wat vechten voor de aandacht van papa? Of,
1: Ja.
0: Dat is duidelijk. Ja, gewoon ja. Meer moet een mens daar niet over vragen. Dit is heel duidelijk. Oké, allez, Janita, vier keihard vandaag. Geef hem dikke zoenen, want hij verdient het. Hè. Mooie dag, hè.
1: Voor jou.
0: Salut.
1: Bye-bye.

0: Steven van de Putten in Tielt is gelukkig. Hij stuurt alweer topmuziek op zondag. Ja, muziek die je weekend nog beter kan maken. Hè. Dat is dit, Eurythmics en Here Comes the Rain Again. Dan hoop ik toch vooral dat de zon gaat komen en niet regen. Dat hebben we genoeg gehad, hè.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ik ga straks Bjorn Soelis uit zijn bed bellen, want er is er eenjarig. Donald Trump, die wordt vandaag 80. En ik weet niet of ik naar zijn verjaardagsfeestje wil komen.
9: Elke dag telt voor twee.
0: Ik ben voor alle duidelijkheid ook niet uitgenodigd. Dat zou heel straf zijn.
10: Het is 8:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er gebeuren veel minder bloedtransfusies dan 15 jaar geleden. Zwitserland houdt een referendum over een maximum aantal inwoners. Op het WK voetbal verliest Turkije verrassend van Australië. En de Antwerp Giants zijn voor het eerst in 26 jaar kampioen in het basketbal. Het aantal bloedtransfusies is de laatste 15 jaar met 1/3 gedaald. Blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap dat VRT Nieuws kon inkijken. En er wordt dus minder donorbloed toegediend dan vroeger. Dr. Veerle Kompernolle van het UZ Gent legt uit hoe dat komt.
11: Een eerste reden is dat door klinische studies we geleerd hebben dat we het hemoglobine, dat is het eiwit dat het zuurstof naar de weefsels brengt, dat we dat meer kunnen laten zakken voordat we een transfusie moeten toedienen. En een tweede reden is dat er heel veel evolutie geweest is in het beperken van het bloedverlies tijdens de operaties door andere technieken toe te gaan passen, maar ook door de mate waarin een patiënt zijn bloed stolt goed te monitoren tijdens de operatie.
10: Dat wil niet zeggen dat bloed geven niet meer nodig is, want bloed is maar beperkt houdbaar. Er is zelfs een kritiek tekort aan de bloedgroep O-negatief. De strijd tegen sociale fraude heeft in de eerste 3 maanden van het jaar meer dan €100 miljoen opgebracht. Ruim 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt de minister van Sociale Fraudebestrijding, Rob Beenders. De strijd tegen sociale fraude gebeurt met controles door inspectiediensten, maar ook via individuele onderzoeken. In de eerste 3 maanden zijn ruim 38.000 onderzoeken uitgevoerd. Dat zijn er bijna 3.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In Vlaanderen zijn vorig jaar meer dan 1500 situaties gemeld van mishandeling of slechte behandeling van ouderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaamse ondersteuningscentrum Vloco. In 2/3 van de gevallen is het slachtoffer een vrouw. En in de meeste gevallen gaat het om iemand die dicht bij de ouderen staat, zegt Lili de Klerk van Vloco.
12: Mensen die de zorg opnemen voor hun ouders, voor de partner, maar zelf over hun grenzen aan het gaan zijn. Soms ook wel mantelzorgers die niet goed weten welke juiste zorg de ouder nodig heeft. Ook niet goed kunnen inschatten hoe een bepaalde ziekte, bijvoorbeeld dementie, hoe dat die zal evolueren en daardoor ook niet goed kunnen inschatten hoe zwaar de zorg uiteindelijk zal worden.
10: Met vragen over mishandeling kan je gratis en anoniem terecht op de hulplijn 1712. Zwitserland beslist vandaag in een referendum of er een maximum bevolkingsaantal moet komen. Het voorstel komt van de grootste partij van het land, de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen door migratie aan banden te leggen. Correspondent Renske Hedema.
3: Ze hebben dat een beetje gepresenteerd als een tweetrapsraket. Want de Zwitserse regering zou ook al maatregelen moeten gaan nemen vanaf het moment dat 9,5 miljoen bereikt is. En wat er dan moet gebeuren in eerste instantie is, zegt de Zwitserse Volkspartij, dan moet gezinshereniging voor asielzoekers, dat mag dan niet meer. En als de 10 miljoen dan bereikt zijn, dat is dan een aantal jaren later, dan moeten ook de verdragen met de EU, die wij dus hebben, die moeten dan ook op de schop.
10: Volgens tegenstanders is het voorstel daarom heel slecht voor de Zwitserse economie, omdat die voor een groot deel draait op migranten uit de Europese Unie. Momenteel telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Het blijft onduidelijk of de VS en Iran vandaag een vredesakkoord ondertekenen. De Amerikaanse president Trump heeft meerdere keren gezegd dat dat vandaag zou gebeuren. En ook bemiddelaar Pakistan zegt dat de twee landen vandaag een elektronisch akkoord zullen bekrachtigen. Maar vanuit Iran klinkt een ander geluid. De minister van Buitenlandse Zaken gaf deze week aan dat een akkoord dichtbij is, maar zijn woordvoerder zei gisteren dat de ondertekening nog niet voor vandaag zou zijn. Sport op het WK voetbal heeft Australië zo net met 2-0 gewonnen van Turkije en Olivier de Wilde. Dat is wel een verrassende uitslag.
13: Absoluut. Turkije wordt als een van de betere landen beschouwd. Vooral offensief is er een pak talent. Maar het was niet opgewassen tegen de collectief stugge Australiërs. Wat speelde ook mee? Een goede Australische doelman en wat pech met een schot tegen de paal. Maar nogmaals, Australië stond er echt en greep zijn zeldzame counterkansen met beide handen. Hieraan Kunda stuurde verdediger Demirel het bos in en werkte beheerst af. 1-0 bij de rust. Turkije bleef zoeken, maar vond niks. Net voor het slotkwartier schoot Metcalf de 2-0 mooi binnen. En zo toch een klein openingsdrama voor Turkije. Australië komt zo samen met de VS aan de leiding in groep D. En eerder vannacht was er ook het 1-1 gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. In die groep kon Schotland wel winnen. Dankzij de 0-1 tegen Haiti staan de Schotten bovenaan in de poelen.
10: Dankjewel, Olivier. In het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het na verlengingen. Jelle de Bie.
14: Einde van een tijdperk in het basketbal. De Antwerp Giants pakken na een bloedstollende en beslissende vijfde wedstrijd de landstitel en mogen zich voor het eerst in 26 jaar de primus van het Belgische basketbal noemen. In een spektakelrijke wedstrijd stonden ze bijna de hele tijd aan de leiding, maar na een laatste eindspurt en enkele cruciale driepunters stond Oostende aan het eind van de rit gewoon naast de Giants. Verlengingen moesten een kampioen aanwijzen en daarin hield de thuisploeg de zenuwen het best in bedwang dankzij een ijzersterke verdediging.
10: En in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, zijn de New York Knicks kampioen. Ze wonnen de vijfde finale wedstrijd van de San Antonio Spurs met 90-94. Het is de derde titel in de geschiedenis van de club. De vorige was al 53 jaar geleden. Het weer vrij zonnig, in de loop van de dag meer wolken, behalve aan zee, daar blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen al iets warmer, dinsdag gaan we naar 26 graden, al kan er dan voor de middag wel wat regen vallen. We begonnen met het aantal bloedtransfusies in ons land, dat is de afgelopen 15 jaar met 1/3 gedaald. Bloed geven blijft wel nodig, want bloed is maar beperkt houdbaar. Meer op vrtnieuws.be.
15: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
8: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio 2.
16: Radio 2, wat een weekend.
8: Sharon Slegers.
0: Goedemorgen.

0: Ik heb daar een poster van op mijn kamer gehad. Echt waar, en schoenen met lichtjes in. Terug naar mijn jeugd met de Spice Girls en Spice Up Your Life. Goedemorgen. Ja, mocht je het nog niet weten of nog niet gehoord hebben, het is Vaderdag, hè, vandaag. Vergeet dat niet, hè. Stuur op zijn minst een berichtje of bel even of ja, ga even langs mocht je de kans hebben. Een hele dikke proficiat voor alle papa's, alle opa's, alle grootvaders of als je misschien papa wil worden maar nog niet bent. Extra liefde voor jullie vandaag. Voor Carina de Koning is het een beetje dubbel. Zij laat weten in de Radio 2-app, voor mij en mijn kinderen is het een dag met herinneringen van mijn man Zaliger die we nog elke dag missen. Maar we laten het zonnetje verder schijnen voor hem. Dat is heel mooi, Carina. Echt waar, doe dat vooral. En verder, ga naar buiten. Want het wordt best een mooie zondag, hoor. Met, jawel, zon, 18 graden. Af en toe wat regen, maar laat dat je niet tegenhouden. Ik ga dat ook niet doen. Want straks kruip ik hier op de fiets in Brussel voor de BXL Tour. Ik weet niet of je daar ooit al eens mee hebt meegedaan, maar dat is echt een heel leuk fietsevenement. Dan ga je door de Brusselse tunnels, langs het Paleizenplein, de Wetstraat, het Jubelpark, om dan te eindigen bij het Atomium. Ja, en dat is gewoon een hele andere manier om Brussel te leren kennen. En de voorbije weken ging ik hier op Radio 2 op zoek naar een fietsbestie. En ik heb haar gevonden. Het is echt waar. Katja Doornaert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Katja, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor, want ik sta hier al klaar aan het Brussel-Noordstation om dan van hieruit al het laatste stukje al met de fiets te doen als kleine opwarming.
0: Oké, ja, de zon schijnt hier, dus het weer, dat valt al goed mee, hè? Daar hebben we geluk mee, toch?
1: Ja, ik heb mijn t-shirt aan met lange mouwen en mijn zonnebril of mijn fietsbril staat ook al op mijn helm klaar. Dus ja, laat maar komen.
0: Oh, dat gaat zo plezant worden. Ik kijk daar naar uit. Het is een tochtje van 40 kilometer doorheen Brussel zonder verkeer. Maar ik heb me laten vertellen, Katja, dat dat voor jou eigenlijk een peulschil is, want jij bent heel sportief, hè?
1: Ik was zo blij toen ik jullie oproep hoorde, omdat ik ben eigenlijk zo al goed aan het voorbereiden. Ik geef les in het Sint-Pieters College in Leuven.
0: Ja?
1: En daar maken wij elke zomer met de leerlingen vrijwillig een mooie fietstocht. En ik ben mee. Ik ga mee de fiets opspringen om de Giro-tocht te begeleiden. En wij fietsen van Venetië, 650 kilometer, met de leerlingen naar beneden. en dan eindigen we aan het Lago Trasimeno voor een flinke plont. En dan hebben we dat goed gedaan. Dus een extra fietstocht, daar was ik helemaal blij mee. En zeker door Brussel, want dat heb ik nog nooit gedaan.
0: Ja, ja. Dat gaat heel bijzonder worden, maar je gaat 650 kilometer doen. Dus je hebt eigenlijk niet echt moeten trainen voor deze 40. Laat ons eerlijk zijn, hè?
1: Maar ik ben toch eens benieuwd.
0: Ja. Ja, ik kan je wel zeggen, het is natuurlijk... Ja, het is zelfs niet vals plat. Het is gewoon van boven naar beneden. Hè. Dus dat is ook natuurlijk wel pittig af en toe. Maar hey, we gaan dat keiplezant maken. Ik heb er superveel goesting in. En af en toe, Carina, moeten we misschien eens een liedje zingen of een mopje maken. Dat houdt de motivatie hoog. Wat denk je daarvan? Hè?
1: Dat kunnen wij.
0: Daar twijfel ik eigenlijk niet aan. Gaat heel plezant worden. Mocht jij zelf ooit graag eens meedoen met die BXL-tour volgend jaar of zo, ga dan zeker eens kijken op hun website. Nu is het te laat, je kan je jammer genoeg niet meer inschrijven. Maar echt waar, schrijf het op je agenda voor volgend jaar, want het is zo plezant. Zeg Katja, tot straks, hè.
1: Heel graag, tot straks. Goedemiddag. Dag.
0: Ik zal mijn beentjes maar al insmeren. Ach ja, het is ideaal fietsweer. Ik heb er goesting in. Je kan het ook allemaal volgen op onze stories, op die van Radio 2. Daar zie je het straks allemaal verschijnen. Katja en ik. En onze avontuurlijke fietstocht door Brussel.

0: Roxette and the Look. Klaar voor een sportieve zondag dus straks. Maar zometeen eerst nog fijn bezoek van de allerliefste Xavier Taverne, die leuke plannen heeft voor Win-Win volgende week.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
5: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Dus, Bavo, België, Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
10: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
9: Ja, ik heb dat opgevangen.
10: Waar?
9: Ah, in de regio.
10: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
9: Ja, de wijde regio dan, hè.
10: Ze spelen in Seattle.
11: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
12: Precies. Keno, dat wordt lekker zonneke zien. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Radio 2.
14: Radio 2.

0: Je voelt het, hè? Meer en meer artiesten die verschijnen en die een gooi doen naar de zomerhit. Gert en James en Matty Woto. Xavier, goedemorgen. Heel fijn dat jij er weer bij bent deze ochtend.
1: Een zeer goedemorgen, Sharon.
0: Ja, maar die Wodo, dat zou nu toch echt West-Vlaams kunnen zijn, niet?
1: Ja, alles kan West-Vlaams zijn als het geen woord is. Zeker voor mensen die in de provincie Antwerpen wonen. Ik weet het. Lachen, lachen, lachen. Maar waar zit Radio 2 de hele zomer? Inderdaad, in Blankenbergen, in West-Vlaanderen. Zouden we daar gaan zitten? Als je daar niemand begrijpt. Enfin, goed. De gemiddelde inwoner van Blankenbergen is in de zomer ook gewoon van de provincie Antwerpen, maar goed.
0: Ja, dat is wel zo. Enfin, goed. Ik vond de voorbije week toch ja, weer een beetje confronterend als ik naar Win-Win luisterde. Want ja, mensen die mij volgen op Instagram, die weten dat ik post normaal gezien heel veel over mijn vakantie op mijn stories. Dat gaat van mijn vliegtuigticket tot ik die aan het zwembad lig in mijn nieuw badpak, tot de Griekse watermeloen die op mijn bord ligt. Maar ik heb begrepen dat ik daar toch beter een beetje mee oppas allemaal, hè, blijkbaar.
1: Ja, enfin, je mag natuurlijk delen wat je wil, maar weet ook dat als je foto's deelt van op vakantie, één, dat mensen met slechte bedoelingen, boeven, dieven, dat die weten dat je er niet bent als je dat live deelt. Namelijk op het moment dat het aan het gebeuren is, dan zeg je eigenlijk, wij zijn niet thuis. En als je ons weet wonen, dan weet je ook dat er niemand thuis is. Dus dat is al geen goed idee. Waar je ook nog voor moet opletten is bijvoorbeeld dat als je een foto neemt en je bent in een hotel en ergens is het logo van het hotel zichtbaar op die foto, dat oplichters, als ze via datalek aan je telefoonnummer zijn geraakt, dat die jou ook kunnen opbellen om te zeggen, hallo, wij zijn van dit hotel, het hotel waar je verblijft, en er is een probleem met je creditcard. Je moet ons een nieuwe creditcard geven, anders kan je hier niet verblijven of niet langer verblijven. Dus het is heel doelgericht proberen mensen op te lichten. Dus pas toch misschien op. De gouden regel is eigenlijk deel alles van je vakantie. Maar doe het misschien op het moment dat je terug bent. Hè. Dan kan je zeggen, ah, ik heb hem mee naar mijn weken in Griekenland. Hier zijn 10 foto's. Dat is misschien nog het verstandigste.
0: Ja, ja. Oké, okay, goed. Dus tips om allemaal mee te nemen ga ik zeker en vast doen. Kijk er dan naar uit naar die zomervakantie. Ik ga dit jaar voor het eerst naar Portugal, dus niet naar Griekenland voor een keertje. Waar ga jij op vakantie, Xavier?
1: Wel, nergens. Enfin, nergens. Wij wonen in Oostende en in Brussel. En we gaan onze tijd eigenlijk de hele tijd tussen die twee steden verdelen. En waarom? Ah, ja. Omdat ik eindelijk eens tijd wilde hebben. Het voorbije jaar was bij momenten zeer intens. En ik heb eigenlijk heel weinig tijd gehad. Niet voor vrienden, niet voor familie, niet om echt gewoon eens tijd te hebben. Ik wil mij eens kunnen vervelen. Ik wil eens tijd hebben om gewoon iets te kunnen doen. Of tijd hebben om tijd te hebben. Ik wil gewoon zijn. Ja. En als ik op vakantie ben, dan wil ik er ook weer alles uithalen. Dus daarom heb ik heel doelbewust ervoor gekozen om niet op vakantie te gaan.
0: Wat ook prima is, hè, natuurlijk. Het zijn mooie vooruitzichten. Maar eerst nog een klein beetje werken. En vanaf morgen gaan wij bij Win-Win, heb ik begrepen, in eigen boezem kijken. Of wij toch in die van onze klantendienst.
1: Ja, Chloe van de klantendienst, dat is een column die je om de 2 of 3 weken, denk ik, op de website van VRT kan lezen. Dat gaat over de klachten die dan binnengekomen zijn bij de klantendienst. Dat is heel grappig. En die klantendienst, als wij bij Win-Win houden alles en iedereen tegen het daglicht. En dus vorig jaar hebben we dat voor het eerst gedaan, een hele week ook eens gekeken, wat kan er bij VRT beter? En daar kregen we zulke goede reacties op, dat we dachten, misschien moeten we dat elk jaar laten terugkomen. Dus voilà, opnieuw juni, opnieuw een hele week, komt iemand van de klantendienst langs en we gaan het over alles hebben. De tv-programma's, de podcasts die we maken, de radio, over de mails die binnenkomen, over de schermgezichten en hun kleding. Enfin, er zitten heel grappige klachten tussen, maar ook klachten waar we echt mee aan de slag moeten op VRT. En dat hoor je vanaf morgen.
0: Kijk, heel benieuwd wat daar allemaal zal tussen zitten. Merci. Fijn weekend, Xavier.
1: Fijne zondag nog.
0: Geniet er keihard van.

R.E.M. en Losing My Religion. Als je intussen aan het ontbijt zit, smakelijk eten en laat eens weten wat de plannen zijn op deze zondag. Mag je altijd delen in de app van Radio 2. Intussen vliegt de tijd en is het alweer tijd voor het nieuws. Ja.

Het is 8:30. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal bloedtransfusies in ons land is de afgelopen 15 jaar met 1/3 gedaald. Er zijn minder transfusies nodig, onder meer omdat door nieuwe operatietechnieken er minder bloed verloren gaat. Bloed geven blijft wel nodig, want bloed is maar beperkt houdbaar en er is bijvoorbeeld een tekort aan de bloedgroep O-negatief. In Zwitserland is er vandaag een referendum over de vraag of er een maximum aantal inwoners moet komen. De rechtse Zwitserse Volkspartij wil op die manier de immigratie afremmen. Nu zijn er in Zwitserland iets meer dan 9 miljoen inwoners. Het maximum zou dan 10 miljoen zijn. Tegenstanders wijzen erop dat een belangrijk deel van de Zwitserse economie draait op migranten, vooral uit de Europese Unie. Op het WK voetbal heeft Turkije verrassend zijn openingswedstrijd verloren. De Turken gingen met 2-0 onderuit tegen Australië. Eerder vannacht speelden Brazilië en Marokko 1-1 gelijk. Schotland haalde het met 0-1 van Haiti. En voor het eerst in 26 jaar zijn de Antwerp Giants nog eens kampioen in het basketbal. De Giants wonnen de beslissende wedstrijd tegen Oostende, dat voor het eerst in 15 jaar van de troon gestoten is. Het weer vrij zonnig, in de loop van de dag meer wolken, al blijft het aan zee wel zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen al iets warmer, tot 21 graden. Tegen het einde van de week halen we de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Gorky en Impact. En Mia in de a cappella versie. Zo fijn om te zien dat jullie heel veel te vieren hebben vandaag. Dat gaat van vaderdagen tot verjaardagen. Patrick Stevens bijvoorbeeld, die verdient zijn 63ste verjaardag, maar gaat hij vooral vieren. En Milo Vergucht uit Haaltert, die gaat vandaag met zijn vader naar de Bourgogne om wijn te halen voor een mooi vader-zoon moment. Sandra uit Assen, die gaat dan weer naar het Rozenfestival. Enfin, er is zoveel te beleven. Zometeen krijg je de beste tips van mij op een rijtje.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Ja, dat is waar, hè.
2: Siska Scooters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
10: Elke dag telt voor twee.
11: Radio 2.
10: Radio 2.
0: Trek de gordijnen even open en vertel eens. Schijnt de zon al bij jou? De kans is groot, want vandaag begint met zon. In de namiddag zouden de wolken het dan op de meeste plaatsen overnemen. Met af en toe wat regen. Ja, 18 graden vandaag. Maar vooral weer heel veel leuke dingen om te gaan doen. In het Rivierhof in Deurne bijvoorbeeld.
11: Radio 2 in Antwerpen.
10: Elke dag telt voor twee.
12: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Ja, want als je van bloemen en rozen houdt, dan moet je toch echt wel daar zijn voor het jaarlijkse rozenfeest in en rond de rozentuin. Er zijn rondleidingen door rozenkenners, workshops met bloemen en een markt met meer dan 40 standhouders. Die hebben trouwens niet alleen maar bloemen en planten bij, maar ook tuingereedschap en ambachtelijke zoetigheden. En voor de kinderen zijn er dan ook nog eens spannende verhalen in de schaduwtuin. Wordt heel plezant daar. Welkom vandaag van 11 tot 6 in het Rivierhof in Deurne.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Ja, David Bowie en Let's Dance. Ik ken nog iemand die een danske gaat placeren. En dat zou wel eens Donald Trump kunnen zijn, want jawel, de president van de Verenigde Staten, die is jarig. Hij wordt er 80 vandaag. Bjorn Soenes, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat heerlijk om jou terug te horen. Dit voelt een beetje als de good old days toen jij nog in Amerika zat.
1: De Amerika-show is back.
0: Ja, maar ja, wie anders dan over dit onderwerp moet ik bellen dan jou? Ja, de meeste mensen die zouden voor hun verjaardag, denk ik dan, een feestje geven. Maar hij gaat dat op zijn eigen bijzondere manier doen, hè?
1: Dat klopt. Het is een feestje dichtbij het Witte Huis. Het is 14 juni. Het is niet alleen zijn verjaardag, zijn 80ste, 14 juni 1946. Maar het is ook de verjaardag een beetje van de vlag van Amerika. Het is National Flag Day. Mm-hmm. Dus dat is een feestdag in de VS. En dus heeft hij iets georganiseerd vlak voor het Witte Huis. Een groot gevecht met een kooi. Een achthoekige ring waar een groot gevecht zal worden gehouden. Ze noemen dat een MMA-gevecht. Dat is een vrij gewelddadige sport. Mixed Martial Arts. En dat gaat erdoor met knockouts, wurgingen, klemmen, kickboksen, boksen, worstelen. Dat allemaal in een kooi gemaakt door een firma uit Vlaanderen.
0: Ja, dat is Stage ook wel call. Bijzonder. Ja, gewoon bij ons gemaakt. En dat gaat dan daar naartoe. Is het ook speciaal gemaakt voor dit evenement?
1: Het is speciaal daarvoor gemaakt. Het is in het zuidelijke gazon van het Witte Huis. Het is dus echt in het Witte Huis bijna. En er kunnen 4.000-5.000 mensen in het publiek staan. En dan gaan er grote schermen worden opgesteld in de mall. Dat is dat grote gebied achter het Witte Huis. Ja. Waar je kunt wandelen, kilometer en een half naar het congres. En daar verwacht hij 100.000 mensen die. En hij schenkt dat aan het Amerikaanse volk voor zijn verjaardag. Dat brute gevecht op en aan het Witte Huis.
0: Die zullen heel blij zijn. Maar ja, hij vindt dat vooral eigenlijk leuk. Hè? Want hij gaat wel vaker naar dat soort dingen kijken, heb ik mij laten vertellen.
1: Dat klopt. Hij is al lang fan van de UFC-competitie. Dat is de competitie die dat soort gevechten doet. En hij heeft het nu UFC Freedom 250 genoemd. En je weet, het is niet alleen zijn verjaardag, het is niet alleen Flag Day, maar het is dit jaar ook de verjaardag van Amerika.
0: Ja.
1: Want Amerika is geboren 4 juli 1776, 250 jaar geleden. Dus dat zijn ook festiviteiten in het kader daarvan.
0: Ja, en dus zijn 80ste verjaardag, dat is al een mooie leeftijd. Maar

0: Hoe is het met zijn gezondheid?
1: Hij zegt dat ze fantastisch is. We moeten dat altijd op zijn woord geloven. Hij moet om de zoveel tijd een check-up doen in het militaire ziekenhuis Walter Reed in Washington. En dan zegt hij dat het allemaal uitstekend is. Mensen die hem zien, zien een beetje een te zware president. Maar hij komt uit een sterk ras, zoals ze in Vlaanderen zeggen.
0: Ja.
1: Zijn vader is in de 90 geworden. Was wel compleet dement op het einde. Zijn moeder is ook diep in de 80 geworden. Was ook iets zwaarlijviger. Schotse roots. Dus Donald Trump heeft nog veel energie. Hij valt soms in slaap, zien we op filmpjes. Ja. Maar hij kondigt nog nu en dan nieuwe bombardementen op Iran aan. Dus hij heeft nog energie.
0: Ja, al vraag ik me dan toch ook altijd af, Björn, als het nu niet goed zou gaan met zijn gezondheid, zou het Witte Huis dat dan überhaupt naar buiten brengen?
1: Er is een lange geschiedenis van gezondheidsproblemen die verdoezeld worden. Kijk, het is een beetje verdoezeld met Joe Biden, terwijl iedereen kon zien dat hij een beetje slofte. We zagen het dan op dat debat. Er wordt nog altijd gezegd dat hij zwaar vermoeid was, maar zijn eigen vrouw heeft onlangs in een memoire gezegd van, ja, ik dacht dat hij een beroerte had. Dat bleek dan niet zo te zijn. Er zijn presidenten geweest die beroertes kregen. Ik spreek over 80, 90 jaar geleden. Woodrow Wilson, dan nam de vrouw over, niemand die het zei. Daarom zijn er ook vicepresidenten om over te nemen, maar je weet, als je slechte gezondheid hebt, dan word je meteen als zwak bestempeld en dat je bijna van het toneel verdwijnt. Dus dat gaan we nooit weten. Er zal veel gespeculeerd worden. In elk geval, mensen die denken dat door te speculeren over de gezondheid van Donald Trump hij zal verdwijnen, ik denk het niet.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Het is een bijzondere man. Jij schrijft er ook regelmatig een rubriek over op VRT Nieuws.
1: Ja, wel, ik heb de blik van Björn, dat is elke week iets over de wereld. Maar het bloed zet waar het niet gaan kan, dus het gaat vaak over Amerika. En dit keer gaat het over de man die zichzelf in goud goot. En daarmee bedoel ik, Donald Trump is niet alleen een ijdeltuit, hij is ook een beetje een autocratisch leider. Iemand die denkt, hij heeft de naam van een zee veranderd. De Golf van Mexico heet nu de Golf van Amerika, omdat hij dat zo beslist heeft. En hij heeft ook beslist om een gouden beeld van zichzelf met de vuist omhoog, weet je het nog, aan die aanslag. Dat staat in de National Doral Trump Resort in Miami, met gebalde vuist. En dat heet dan ook nog Don Colossus. 7 meter hoog is het.
0: Wat een bijzondere man is dat toch. Maar als je er dus meer over wil lezen, dan kan dat op VRT Nieuws. Ja, en we zullen dan maar zeggen, hip hip hoera voor Donald Trump, die vandaag 80 wordt. Björn, dankjewel.

0: begonnen is half gewonnen, zeggen ze dan altijd. En dat is zeker het geval voor deze zondag. Niet weglopen, want zometeen is Peter van den Bemter met de nieuwe aflevering van Radio 2 WK Koorts. En die neemt je samen met Frankie van der Elst mee terug naar onder andere het WK van 1994. Elke dag
1: telt voor twee. Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als ze muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio
2: 2. Elke dag telt voor twee.
3: Alles klaar voor uw tuinfeest?
4: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
3: Lekker.
4: Alleen, ik heb geen barbecue.
3: Oei.
4: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
3: O'Green.
4: Het zijn hier tuinpromoties.
3: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
5: Zo toevallig.
1: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijne-Waver, Zwijndrecht, Olen en Peltmans-Turnhout. O'Green en Peltmans. Voorwaarden in de winkel.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er gebeuren veel minder bloedtransfusies dan 15 jaar geleden. Zwitserland houdt een referendum over een maximum aantal inwoners. Op het WK voetbal verliest Turkije verrassend van Australië en de Antwerp Giants stoten Oostende van de troon in het basketbal. Het aantal bloedtransfusies per inwoner is de laatste 15 jaar met 1/3 gedaald, blijkt uit cijfers van het Geneesmiddelenagentschap die VRT Nieuws kon inkijken. Dokters dienen dus minder donorbloed toe dan vroeger. Veerle Kompernolle van het UZ Gent legt uit hoe dat komt.
1: Een eerste reden is dat door klinische studies we geleerd hebben dat we het hemoglobine, dat is het eiwit dat het zuurstof naar de weefsels brengt, dat we dat meer kunnen laten zakken voordat we een transfusie moeten toedienen. En een tweede reden is dat er heel veel evolutie geweest is in het beperken van het bloedverlies tijdens de operaties, door andere technieken toe te gaan passen, maar ook door de mate waarin een patiënt zijn bloed stolt goed te monitoren tijdens de operatie.
0: Dat wil niet zeggen dat bloed geven niet meer nodig is, want bloed is maar beperkt houdbaar. En aan bloedgroep O-negatief is er zelfs een kritiek tekort, zeker in de zomerperiode. Vincent Verbeke van het Rode Kruis Vlaanderen.
2: We zien eigenlijk vanaf het begin van de zomervakantie dat mensen minder snel de weg naar een donorcentrum of een mobiele collecte vinden. Maar als je weet dat bloed 42 dagen houdbaar is, dan weet je dat eigenlijk midden augustus die bloedvoorraad begint te zakken. En dan inderdaad wordt het een kritische periode. Daarom dat wij nu al en in juli heel hard oproepen, en ook in augustus uiteraard, kom zeker bloed geven. En op die manier kunnen we zorgen voor een stabiele bloedvoorraad en zorgen uiteraard dat ziekenhuizen ook hun werk kunnen blijven doen.
0: Psychische mishandeling is de meest voorkomende vorm van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaams ondersteuningscentrum Vloco, dat vorig jaar ruim 1500 meldingen kreeg over problematische situaties. Naast psychische mishandeling zijn er ook gevallen van fysiek geweld, financieel misbruik en verwaarlozing. In 2/3 van de gevallen is het slachtoffer een vrouw. Ook gaat het vaak om alleenstaande, zegt Lily de Klerk van het Vloco.
3: Heel vaak gaat het over mensen met gezondheidsproblemen, die omwille van die gezondheidsproblemen afhankelijk zijn van anderen om bepaalde zorg te krijgen, omdat ze hun eigen boodschappen niet meer kunnen doen, het huishouden niet meer zelf kunnen runnen.
0: Met vragen over mishandeling kan je anoniem en gratis terecht op de hulplijn 1712. Zwitserland houdt vandaag een referendum over een maximum bevolkingsaantal. De rechtse Zwitserse Volkspartij wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen door migratie naar Zwitserland aan banden te leggen. Renske Hedema.
4: Ze hebben dat een beetje gepresenteerd als een tweetrapsraket. Want de Zwitserse regering zou ook al maatregelen moeten gaan nemen vanaf het moment dat 9,5 miljoen bereikt is. En wat er dan moet gebeuren in eerste instantie is, zegt de Zwitserse Volkspartij, dan moet gezinshereniging voor asielzoekers, dat mag dan niet meer. En als de 10 miljoen dan bereikt zijn, dat is dan een aantal jaren later, dan moeten ook de verdragen met de EU, die wij dus hebben, die moeten dan ook op de schop.
0: Tegenstanders zeggen dat het voorstel heel slecht zou zijn voor de Zwitserse economie, omdat die voor een groot deel draait op migranten uit de Europese Unie. Momenteel telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Ruim een kwart van hen zijn immigranten, voornamelijk uit de EU. Sport op het WK voetbal heeft Australië vanmorgen met 2-0 gewonnen van Turkije. Olivier de Wilde, de eerste verrassing van het toernooi.
5: Ja, dat mag zeker gezegd worden. Per slot van rekening wordt Turkije met al zijn offensieve weelde als een van de outsiders gezien. Maar die weelde was niet opgewassen tegen de collectief stugge Australiërs. Australië mag ook zijn doelman bedanken en die mag dan weer zijn paal bedanken. Maar puur qua organisatie is dit echt wel een pluim voor Australië. Dat zijn zeldzame counterkansen met beide handen greep ook wel. Iran Kunda werkte beheerst af en zorgde voor de 1-0 na een half uur. Turkije bleef zoeken naar de gelijkmaker, maar vond niks. Net voor het slotkwartier schoot Metcalf de 2-0 mooi binnen. En zo toch een klein drama om mee te beginnen voor Turkije. Australië komt zo samen met de VS aan de leiding in groep D. Eerder vannacht was er ook al een 1-1 gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. In die groep kon Schotland wel winnen. Dankzij de 1-0 tegen Haiti staan de Schotten bovenaan de poelen. En ook het puntenverlies van Zwitserland tegen Qatar eerder gisteravond, daar werd het 1-1, stond toch ook niet in de sterren geschreven.
0: Nee, dankjewel, Olivier. In het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen geworden. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het na 1 verlenging. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Coach Roel Moors.
6: Het is enorm deugddoend. Twee zeer sterke ploegen. Ik vind dat we veel respect moeten hebben voor Oostende. Maar ik vond ons ook vandaag beter. We hebben het ons eigen heel moeilijk gemaakt. We hebben ze te gemakkelijk laten terugkomen. Ze hebben veel kwaliteit. Maar dit is schitterend. Voor de club, voor iedereen, voor de mensen, voor onze fans.
7: Oostende is zo voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. In de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, zijn de New York Knicks kampioen. Zij wonnen de vijfde finale wedstrijd van de San Antonio Spurs met 90-94. Het is de derde titel in de geschiedenis van de New York Knicks. De vorige was 53 jaar geleden. Het weer vrij zonnig, in de loop van de dag meer wolken, behalve aan zee. Daar blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen al iets warmer, tot 21 graden. Tegen het einde van de week halen we 30 graden. We begonnen met het aantal bloedtransfusies in ons land. Dat is de afgelopen 15 jaar met een derde gedaald. Bloed geven blijft wel nodig, want bloed is maar beperkt houdbaar. Meer op vrtnieuws.be.
8: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio 2.
9: WK-koorts.
8: Peter van den Bent en Frankie van der Elst.
10: WRT Radio 2.
11: Verdomme, houdt ons recht. En hoe? De beste keeper die we al gezien hebben tot nu toe.
12: Michel Preud'homme, verkozen tot de beste doelman van het toernooi in 1994 in Amerika. Je weet het, elke zondag in juni duik ik in de WK-nostalgie van de Rode Duivels. En dat doe ik vandaag ook weer met Frankie van der Elst. Frankie, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Peter.
12: En we gaan het hebben over de wereldbekers van 1994 en 1998.
8: Radio 2 WK-koorts.
10: Radio 2.
9: Peter van den Bent en Frankie van der Elst.

0: Frankie van der Elst, de wereldbeker van 1994 in de Verenigde Staten. Ja, die begon goed natuurlijk. Die wedstrijd tegen Marokko gewonnen. Ik denk het enige kopbaldoelpunt ooit, als ik mij...
1: Van Mark de Rijzen.
0: Ongeveer de enige keer geweest, bij wijze van spreken. En natuurlijk, Frankie.
1: Tegen Nederland.
0: Wedstrijd 2 tegen Nederland. Ja. Ik heb het nog eens even opgeschreven. Bergkamp, Rijkaard, Koeman... De broers De Boer werden geklopt door Buijlen.
1: Ja,
0: wat herinner je je daar nog van?
1: Goeie wedstrijd. Predom
0: uiteraard. Ja, een paar mirakeltjes. Ja.
1: Ja, een bal in, ja, en dan nog tegen, die hij nog pakte tegen de lat. Ja. Maar wij ook veel kansen. Weber in die match ook een paar keer afgevlacht. Onterecht, want ja, zo speelde hij nu eenmaal. Maar ja, het doelpunt van Albert natuurlijk, hè, verlengd in de eerste zone.
0: Ja, ja.
1: Trap Jan Wouters die de paal daar vast had en daardoor een beetje in de knoop zat. Ja, tegen Nederland, Peter, draait of
0: keer... Het was een van de favorieten voor het eindoverwinning.
1: Ja. Draait of keer hoe je het wilt, België-Nederland of Nederland-België. Ja, dan wil je toch altijd net... Het doet altijd wat, net wat meer plezier als je tegen Nederland wint dan een andere wedstrijd. Dus, en ook daar het geloof van... Hé, hey, mannen. Ja, zonder dat werd uitgesproken. Ja. Zonder dat... ook de trainingen erin. Dat was plezant en dat ging goed. En, ja, dat is echt... Je bent al plannen aan het maken voordat... Ja, de laatste match is gespeeld. En dat is...
0: En toen, Frankie, de laatste wedstrijd, groepswedstrijd tegen Saoedi-Arabië, gebeurt er dit.
2: Een reet daar, doorgaan en Tony scoren. Een fantastische reet en goal! Goal van nummer 10, Owai Ram. 23-jarige knap, prachtige goal. En België op achterstand. Ja jongens, opletten, uitkijken. Wat een ren, 3-4 mannen gedribbeld. Wat een doelpunt. Ja, dat is de Maradona van de woestijn. Die heeft gescoord.
0: Hoeveel had er hem... kunnen stoppen onderweg zo eigenlijk, van aan de middenlijn tot hij hem binnen ligt.
1: Ja, een stuk of 3, denk ik.
0: 4 misschien wel.
1: Ja. Ja, misschien wel 4, ja.
0: Onderweg ook jou voorbij gelopen? Nee.
1: Mag ik dat hier even beschrijven?
0: Ja.
1: Net over de middenlijn passeert... Oh, waar dan? Dus passeert mij. Ik laat hem inderdaad lopen.
0: Want je denkt, ja, er staat nog volk genoeg.
1: Nu kan ik dat wel zeggen, gemakkelijkheid zal.
0: Ja, maar uiteraard. Maar, ja.
1: Misschien was dat de gedachte, maar goed, ik doe niks. En dan, ja, dan verder komt die Michel nog een stuk of 2-3 tegen. Ja. En ook een keer, ook een gelukkige dribbel, hè, Peter. Het is niet dat hij ze allemaal zuiver op kwaliteit dribbelt. Er was nog wel een counter bij die goed uitviel voor hem. Maar oké, 1-0 voor Saoedi-Arabië. En ja... Peter, we hebben kansen genoeg gehad.
0: Nog 10 kansen, denk ik, bij wijze van spreken.
1: Ik heb de match nooit meer teruggezien, maar in mijn achterhoofd zit toch... we hebben er veel gehad. Hè?
0: Ja, ja.
1: Dus oké, die goal mag nooit vallen.
0: Want de wedstrijd wordt wel herleid tot dat ene moment, omdat het nu eenmaal bepalend is. Maar ja, degenen die daar niet hebben ingegrepen, kunnen best wel verwijzen naar degenen die al die kansen hebben.
1: Ja, maar het is hier geen kwestie van, de DN had beter moeten doen.
0: Maar het is en.
1: Maar het had wel een groot impact op de rest van het toernooi.
0: De sfeer slaat om. Ja. Jullie moeten ineens sneller spelen. Ja, jullie moeten vliegen naar Chicago.
1: Ja.
0: En het is tegen Duitsland.
1: Ja, het is tegen een van de favorieten. Ja, dat is totaal anders dan dat je daar in Orlando mocht blijven. Een dag of 2 later spelen. Rustig de tijd om die ene wedstrijd te laten bezinken. Voorbereiden op de volgende. Nu was dat echt, bij manier van spreken, alles in een rush. En inderdaad, de kritieken verwerken. De fysieke belasting van de wedstrijd verwerken. Dus mentaal voor de spelers. Ja, dat was totaal anders ineens. Hè.
0: Een beetje weggegooid, heb jij dat toch ook gezegd, hè? Daar, in die wedstrijd.
1: Ja,
0: het verprutste eigenlijk.
1: Ja, ik vind dat wel, ja. Allee, als je... Ja, daar hadden... Is het mooie vooruitzicht dat je had... Een beetje veranderd in troubles in de kop, hè. Of dus tegen Duitsland. Oei, hoe gaan we dat doen, bij manier van spreken, hè? Want die hadden ook wel wat namen lopen op dat veld. En, maar ja, goed...
0: Je haalt het al aan. Die wedstrijd tegen Duitsland waar een heel erg nare herinnering aan vasthangt. Namelijk deze.
2: Niemand vooraan. Jawel, Josip Weber. Weg. Weggestuurd. Weber. Nee, een penalty niet. Nee, zegt de scheidsrechter. Weber. Uit balans. Belgische ploeg boos opgewonden. Achteruit is Berger aan. is Belgen een thuisfluiter als spitser voor Duitsland. Bal naar Klinsmann. Ja, stadion gaat een keer. Dit was penalty.
0: Natuurlijk was het strafschop. Reutlisberger is sindsdien in het Nederlands en het Frans in België een scheldwoord. Frankje van der Elst. Zijn naam is al gevallen, laat ik daar eens eerst over beginnen. Josie Peper. Ja. Hoe heb je die fase gezien?
1: Ja, met Helmer.
0: Van Helmer.
1: Ja, als een penalty. Hè. Ik denk dat de beelden... alleen van op het veld was het duidelijk. Nadien het beelden alleen maar de bevestiging van wat je dacht op een veld. Want soms... Is dat wel anders? Ja, ja. Iets dat je denkt van, oei, toch niet zo.
0: Wat zegt hij dan? Want jij liep er ook naar
1: toe. Ja, iedereen. We lieten de bal voor, want de bal was nog in het spel.
0: Ja.
1: Ik denk dat we met 7-8 achter hem zaten. Ja, wat roep je dan? Een beetje van alles. Hè. Vooral dat penalty was eigenlijk. Hè. Maar ja.
0: Het was een penalty voor eventueel 2-3.
1: Ja.
0: Albert maakte op het einde nog, dat was het al bijna gedaan, nog die 2-3. Had dat een verschil gemaakt, denk je? Want het had ook een tweede gele kaart kunnen zijn.
1: Ja, het had rood.
0: Met z'n tienen.
1: Goed,
0: of rood misschien, kan ook. Ja.
1: De waarheid dient me te zeggen dat zij ook...
0: Ze waren beter.
1: Ja, ze hadden nog wel een paar goals kunnen. Maar ja, goed, stel penalty, de goal, dan was er nog tijd genoeg om een goal te maken. Hè. Ik zeg niet dat we nog een half uur hadden, maar 10 minuten hadden we nog, denk ik, min of meer. Dus ja, dan kan dat altijd, hè, met een man meer, hè. Dat was wel moeilijk.
0: En je dacht misschien over 4 jaar...
1: Ja, ja, dat wil ik eraan toevoegen. Want was het in de kleedkamer of was het op de kamer met Lorenzo Stanes toen? Dat hij ook zo zei, wat is het? Ja, zo gaat het. Wat is het? En dat ik zei, ja, is gedaan. Hè. Ja, snap je? Ga geen groot toernooi meer spelen. Hè. Gelukkig is dat niet gebeurd. Maar daar denk je ook wel aan.
3: Radio 2, WK-akkoord.

0: Straks hebben we het ook nog over de beleving van de wereldbeker in Amerika. We gaan ook nog een keer luisteren naar Go West, Frankie. Ja, ja. Is het voor jou oké als we de versie van The Village People gaan draaien? Ik denk dat dat beter is voor jou.
1: Ja, dat denk ik wel, ja, zeker.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
6: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
7: Oh nee. En u?
8: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
9: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
8: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
10: Radio 2.

0: Radio 2 WK-koers.
1: Peter van den Bent en Frankie van der Elst.
2: Radio 2.
3: Ja, ook wat muziek betreft was het een absoluut hoogtepunt. Het WK 94 met de Rode Duivels die zich wagen aan een zangstonde. We gaan een keer luisteren.

0: prachtige, Frankie.
1: Ja, ja, ja.
0: Ken je de volledige tekst nog?
1: Nee, nee.
0: Dus naar het westen dus gaan we met de bus. Ja, ja. Hè? Gaan er op het plein.
1: Op het terrein, ja. Witte,
0: of op plein,
1: witte
0: plein.
1: Ja, witte plein, lijn. Witte lijnen. Ja, Peter.
0: Word je daar nog graag aan herinnerd?
1: Het stoort me niet, maar dat wij tijdens die opnames... Niemand iets zei van, hey mannen...
0: Dat is zo vals.
1: Wat is dat? Nee, klopt dat hier wel? Hè? Want er was ook verborgen camera. Hè? Zo.
0: Ja, dat was verborgen camera. Er zijn beelden van in de
1: wereld. Ja, maar dat was, en dan ook beelden. Dat soms zo wat, hoe dat je moest zingen. Hè, dat waren drie vrouwen die daarbij waren.
0: Ja, die kwamen ze een beetje op je buik duwen.
1: Ja, Mich van Houten herinner ik me nog. Die, die kwamen dus zo een beetje de zangtechnieken... Op heel korte tijd.
0: Niet echt gelukt, maar
1: echt, man, wat was dat?
0: In de Verenigde Staten, waar het straks ook is. Ja, hoe anders was dat in vergelijking met Italië? Zo alles grootser, speciaal.
1: Ja, Italië... In 90 was Italië wel de place to be. Hè. De grote sterren voetbalden daar. Het was, zoals nu
0: de
1: nog
0: grootste competitie.
1: Ja, voilà. Toen was dat zo. En daar keek je natuurlijk wel naar uit. Amerika was anders. Dat was de Verenigde Staten. De grootheid van dat land. Machtigste land ter wereld. Geen voetballand, dat wisten we wel. Maar ja, natuurlijk, dat je aan het voetballen zet... Is dat ook eigenlijk allemaal hetzelfde.
0: Ja. We hebben het straks al over Weber gehad. De kaartverhalen is ook altijd iets wat terugkomt uit de Verenigde Staten, Frankie. Ja. Kan jij daar nu de kroon ontbloten? Wat is er nu? Is er iets gebeurd? En wat is
1: er is gekaart, Peter.
0: Maar goed,
1: er is gekaart, dat weet
0: voor iedereen. Voor wat centen ook.
1: Ja, en voor wat centen, zeker wel. En Paul van Lips, op een bepaald moment, Paul van Lips toch ter oren gekomen dat er gekaart wordt. En voor
0: geld.
1: Voor geld. Oké. En om dat aan te kaarten...
0: Hè? Goed zo, Frankie. Ja. Mooi. Ja.
1: Hé, Dirk. En daar notte nog. Zo. Zeg tegen Dirk Metveld. En daar notte nog. Ja. Maar goed, er werd gespeeld. Maar Peter, ik, zoals de meeste, door met 4, met 5, met 6... ging dan een keer binnen, ging dan een keer kijken.
0: Jij deed niet mee?
1: Nee. Ik heb niet meegekaart. Wie dat allemaal was, ja, Mark was erbij.
0: Niels
1: was erbij.
0: En Weber.
1: En Weber ook. En Dirk Metveld was ook wel iemand die graag kaarten. Maar hoe dat allemaal is afgelopen, hoe dat is geregeld onderling, vraag het me niet. Ik weet dat niet.
0: Maar het speelde misschien wel een rolletje zo, met Weber die toch dan zijn plek nog moest zoeken.
1: Ja,
0: en daarom misschien ook graag mee kaart. Misschien door de lepe jongens een beetje werd...
1: En hij is ook... Josip Weber was ook een open boek. Hè, emoties. Maar ik zou niet louter en alleen maar zoeken bij dat kaart, bij dat vele geld. Het is ook een kwestie van... elkaar aanvoelen op het veld. Eerder dan
0: want het was een voetbalverhaal eigenlijk.
1: Voor mij wel, ja. Maar natuurlijk ook een beetje gevoed door dat kaarten. En ik zeg ook echt eerlijk, Peter, blijkbaar hebben ze gezegd van... Oké, er wordt niks uitbetaald.
0: Ja. Maar dat is wat Josip Weber ook altijd heeft gezegd.
1: Maar op het veld...
0: Dat hij overigens gewonnen had ook. Maakt ook verder niet uit.
1: Maar op het veld voelde het... niet zo goed aan tussen die mannen.

0: vanmorgen is ook een flashback naar de 90s. Want ik zit nog steeds op de Wereldbeker van 1994 in de States met Frankie van der Elst.
1: Radio 2. WK-koorts.
2: Radio 2.
0: Het was ook ongelooflijk heet.
3: Ja.
0: In Orlando, waar je moest spelen. Op het middaguur, denk ik.
3: Bloedheet, ja.
0: Ja, wat deden jullie dan om je daar een beetje tegen te wapenen?
3: Ik herinner mij... Ja, dat wordt zo af en toe een keer mee gelachen. Ik herinner mij dat we daar een gel hadden.
0: Gel, ja.
3: Een
0: zonnewerende...
3: Een verfrissende gel. Dat, allee, dat gevoel gaf het tijd. Ja. Daar herinner ik me nog heel goed. Dat was het verschil tussen bijvoorbeeld in Mexico hadden we dat niet. Nee. En daar wel, waardoor dat...
0: Maar het was misschien wel heter in Amerika dan destijds.
3: Ja, dat denk ik wel. Want Kremlin ook zo op tv toonden ze altijd zo'n soort thermometer die er ergens stond. Om aan te tonen, oké, man, het is hier nu 40 graden.
0: Maar er werd toch gezegd dat sommige rode duivels na een match aan de baksteren moesten
3: uitdoen. Lorenzo Stalens na Nederland. Hè. Ja. De Lor, ja, die gaf altijd, dat was zijn ding, op en af. En we zijn na de match op weg naar het hotel. En ik zat rechts in die bus, echt nooit vergeten. Op een bepaald moment kijk ik zo een keer naar links, naar de Lor. En de Lor zat links. En de Lor die lag zo met zijn hoofd, echt waar, Peet. Die lag zo met zijn hoofd tegen het venster. Zo'n beetje verkoeling zoeken eigenlijk.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Maar die zag wit. Dat was echt niet normaal. Ik zeg, Lor, wat is het? Die had een zo'n wit plastic bekertje, waarin hij al zo, ja, dat was niet, oké, sorry, dat is geen prettig verhaal, waar hij zo al precies een beetje had overgegeven, maar dat was zo zwaar donker, dat was echt...
0: En die was er slecht aan toe.
3: Ja, die was echt op, en die inderdaad onmiddellijk in het hotel neergelegd, en met een bakster, hè. Maar... Het heeft er hem niet van weerhouden om s'avonds toch mee pitten te gaan.
0: Ah ja, dus jij was hersteld.
3: Dus, nee, maar dat was echt niet van me te lachen.
0: We hebben het al een paar keer gehad over foutjes maken op een WK. Gelukkig hier... Ja, nee, Frankie, je hebt al fouten gemaakt. Ja, ze zijn allemaal voorbij. Maar herinner jij je Pablo Escobar nog?
3: De Colombiaan. Die
0: maakte een own goal tegen de Verenigde Staten.
3: Die werd dan neergeschoten.
0: Na het WK. Uitschakelen. Colombia werd veel van verwacht.
3: Ja, maar goed, Peter, wat moet je daar... Allee, dat zijn de tragedies... gelukkig uitzonderingen.
0: Het zal wel wat te maken hebben met gokmafia.
3: Ja,
0: werd nadien ook gezegd, ze had misschien wel
3: mee
0: in drugskartels.
3: Gelukkig.
0: Dan kom je er nog goed vanaf, hè, Frank?
3: Ja, een beetje boegeroep en verder gaat het. Nee, maar ja, dat is...
0: Maradona naar huis gestuurd op dat WK. Michel Dogen.
3: Toen hij zo met grote ogen in de camera kwam. En ik wil maar zeggen, dat is altijd wel mooi aan een groot toernooi. Er hangen altijd wel verhalen aan vast. De ene en al wat leuker dan de andere. Nieuwe talenten, ploegen die revelaties, noem maar op. Dus dat is wel fijn eraan.
0: We hebben er al drie gehad, Frankie. Je afscheid nadert. Een geweldig afscheid is het niet, zoals we wel weten. Maar nog eentje blijft er over. Dat is het WK van 98, dichter bij huis in Frankrijk.

0: De vierde en laatste wereldbeker van Frankie van der Elst was die in Frankrijk, het WK 98 met, en dat waren we al lang niet meer gewend, natuurlijk een uitschakeling in de eerste ronde. En laten we eens kijken wat de mens in de straat daar zoal van vond.
1: Een strafmatch. Als je door 1000 kilometer zo moet draaien.
2: Ik had er meer van verwacht in de tweede helft.
3: Verschrikkelijk slecht, papa.
1: Broer, dat spel is tot ze doet wielen. En dat is er bekken af.
0: Weet je wat het ergste is, Frankie? Dat is eigenlijk na de match in Bordeaux. Want ik zie daar Stade Lescure. Dus de mensen waren toen al heel ontevreden. Ik neem aan, het is pijnlijk om te zien als speler.
4: Ja, ja, absoluut. Ja. Maar ik snap dat wel. Hè. Mensen doen een inspanning om zo ver te reizen. Willen wel iets zien. En alle drie de matchen waren niet goed. Hè.
0: Ja. Jullie beginnen nogthans met een 0-0 gelijkspel weer tegen Nederland. En dat was Nederland dat weer kandidaat wereldkampioen was, later ook de halve finale zouden spelen. En anders dan, ik weet niet of jij het dacht, maar in elk geval anders dan Georges Lekes dacht, hij was klaar om de lof in ontvangst te nemen, werd neergesabeld eigenlijk. Ja, omdat België op een heel andere manier had gespeeld.
4: Dan aangekondigd.
0: Aangekondigd.
4: Ja, dus we gingen aanvallen, we gingen...
0: Zoals in de hele voorbereiding.
4: Ja. Maar we spelen dan met 5 achterin, als ik me nog goed herinner. De manier waarop we daar speelden was een grote verrassing. Hè, voor pers, voor publiek. Omdat inderdaad het heel anders werd aangekondigd. Ja, het gevoel leefde heel erg sterk dat Georges Lekes het volk had voorgelogen. Zo mag ik het ongeveer stellen.
0: Volgens mij werd het zo hier en daar letterlijk geschreven.
4: En dat kan of kon niet. En dat was de start eigenlijk van een... wat vervelend toernooi. En zo heb ik het zelf ervaren. Het was altijd wel iets. Het begon dan... dacht ik, met een persstop. Was dat na die match al, die persstop?
0: Inderdaad.
4: Ja,
0: het was persconferentie de dag nadien. Daar in een voorstadje van Parijs. Op zo'n klein veldje. Ja. Waar dan Georges Lekes neergesabeld werd in een veel te klein zaaltje. Dus inderdaad, jullie mochten niet spreken met de pers.
4: Ja, heb ik toch gedaan, herinner ik mij. Ja. Dan zo... achternoek, zullen we dat maar zeggen.
0: Het is ongehoorzaam geweest eigenlijk.
4: Ja, tweede keer al. maar het probleem, of een van de problemen, niet het probleem, was denk ik dat Georges Lekes, wat ik echt wel een goede trainer vind, maar op dat toernooi te veel controle wou over alles en nog wat.
0: Ja, ja, ja, ja.
4: Het gaat niet beter.
0: Ja, ja. Ik herinner mij nog van dat moment waar de persstop was. Ik zal hem nu noemen. Danny Verlinde schreef zijn gsm-nummer in de douw op de bus omgekeerd. Ja. Dus bel mij, schreef hij zijn nummer in. Op het raam van de bus.
4: Om te lachen of echt
0: om te zeggen van wij willen helemaal geen persstop. Maar dat was hier min of meer een beetje...
4: Nee, maar dat was ook zo. Dat was beslissing van George uiteraard. Pas op, qua voorbereiding en was dat tiptop in orde. Maar het werkte niet, hè, op dat WK.
0: Zometeen hebben we het ook nog over de wedstrijd tegen Mexico in Bordeaux bij 40 graden warme, Frankie.
4: Bloedheet.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun

0: en Pelman.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijne Waver, Zwijndrecht Olen en Pelkmans Turnhout.
0: O'Green en Pelkmans.
4: Voorwaarden in de winkel.
5: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Radio 2, WK-koorts. Radio
1: 2. Peter van den Bent en Frankie van der Elst.
2: In de wedstrijd tegen Nederland is er ook het beruchte incident tussen Kluivert en Lorenzo Stales. We gaan daar een keer naar luisteren wat daar zo over.
3: Nederland, ondertussen een van de Belgen daar blijven liggen. Wat is er gebeurd? Er is protest. Frankie van der Elst haalt er andere spelers bij. Die gaan protesteren. Wat is er gebeurd? Ja, een elleboogstoot. En Colina gaat iemand uitsluiten. Is dat Kluivert geweest? Een rode kaart voor Bergkamp dan nog wel? Of Kluivert zal dat zijn? Kluivert natuurlijk, toch wel. Kluivert moet weg.
2: Het was ook maar een klein tikje. Hè? Even de arm opgeheven. Ik hoor Frankie van der Elst zit ertussen. Haalt er spelers bij, zegt hij. En jij hebt achteraf gezegd, ja, ik weet wat er is.
4: Ik had dat ook niet gezien op dat moment op het veld. Maar goed, ik kom maar kijken wat is er gebeurd. Nou, de lor lag daar een beetje te kronkelen.
2: Ik weet wat er gezegd is.
4: Ik lag toen op de kamer met Lorenzo. En de Lorenzo heeft gewoon gezegd, verkrachter of zoiets. Hè.
2: Ja. Kluivert was in een zaak verwikkeld in Nederland daarvoor.
4: Maar hij zat er wel mee, de Lorenzo. Want op de kamer, ik herinner me nog een bepaald moment. Ik zei, wat is het, jong? Dus hij was er niet, niet zo gerust op. Ik zei, maar wat heb je gezegd? Verkrachter, ja.
2: Hij zei, goed gedaan, Lorenzo.
4: Rood, ja. Peter, ja, natuurlijk gaat dat erover, maar wat er allemaal soms gezegd werd op een veld. Toen ik jong was en ik begon bij RWDM, heb ik mijn oren hebben ook dikke geflapperd.
2: Na die 0-0 wedstrijd tegen Mexico, je hebt het daar straks al gezegd, hitte in Bordeaux.
4: Ja, bloedheet, ja.
2: 42 graden, ja. Onmenselijk eigenlijk.
4: Ja.
2: Beschrijf dat nog eens, wat weet je daarover?
4: Goh, de avond voordien op de training, bij mij, ik voelde mij al, dat ik dacht, jong, wat is dat? Moeten we mee morgen voetballen? En dan was het zanderdaags nog eens, 42 graden.
2: Dat was ook in de namiddag, hè?
4: Dat ging, voor mij ging dat niet. Echt waar, het ging niet. De hit, ik was ook 37 al.

0: zal er ook wel mee te maken hebben. Allee, het ging totaal niet. Ik vroeg ook tijdens de rust aan George van... Hey, vervangen. Hij wou dat niet, wou er niet van weten. Oké, ja, ben dan later in de wedstrijd wel vervangen. Maar ja, grote ontgoocheling natuurlijk.
1: 2-0 voor wel?
0: 2-0 voor, uiteindelijk 2-2. Waardoor de kans op kwalificatie voor een groot stuk weg was. Hè.
1: De thuiskomst was ook pijnlijk, hè? Dat was dan met de TGV. Ja, dat stonden wat boze mensen in het Zuidstation.
0: Ja, dat was... Ahoe, hè? Of fluiten. En ja, dat was geen applaus. Hè. Dat was niet met
1: niet op de grote markt.
0: Nee, dat was niet op de grote markt. En dat was niet... T-shirts gingen niet omhoog, zoals nog, toen nog voor Jean-Marie.
1: Er moesten geen borsten getekend
0: worden. Nee, dat was zo snel mogelijk naar huis eigenlijk. Hè.

0: 37. Ja. Zeg je dan achteraf, ja, ik was misschien beter niet meer meegegaan en gestopt bij 3, wat een mooie herinnering was, 94.
1: Nee. Ik ben heel erg tevreden. Goed, 4, ja. Dat is mooi. En vooral 2K op zich was een tegenvaller, maar... Ik denk dat mijn rol uiteindelijk in die matchen in aanloop naar het WK is groter geweest dan op het WK zelf.
0: Ja.
1: Ik ben heel erg tevreden. Ja. 4, dat staat mooi. Ja.
0: En als je op het veld staat, zo met, ik kan niet zeggen, Maradona heb je op het veld gestaan, nog een paar andere grootheden, is de bescheiden Frankie van der Elst uit Lombeek daar dan van onder de indruk? Of zegt hij...
1: Van onder de indruk, maar een keer dat gespeeld is het wel, dan is het wel om te winnen. Dan ga niet zeggen dat je vergeet wie dat je er staat, maar ja, dan speel je het ook om het er beste uit te halen. Ik heb ook het geluk gehad om een keer een vriendschappelijke wedstrijd tegen Zidane te spelen. In aanloop naar het WK in Frankrijk, toernooi in Marokko. Van truitje kunnen wisselen met hem. Door en door en door nat, want die zweten enorm. Ik weet dat je nog weet, Peter. Dat troepje zo van zijn kin, hè. En dat truitje na de match was... ik heb het wel.
0: Gewassen of?
1: Ja, ik heb het. Ja, maar ook, je speelt wel tegen... Je komt wel wat grootheden tegen.
0: Ik ga jou bedanken voor
1: een
0: fijne tocht met vele anekdotes langs 4 WK's. Ik zou zeggen, geniet van het WK straks. En voor de volgende doen wij een beroep op Wesley Song, de onvolprezen Wesley Song.
2: Radio 2, WK-koorts.

0: Zo, we laten de jaren 90 achter ons. Fijn dat je luisterde. Je vindt de hele uitzending met beeld erbij. Ook op VRT Max. En check ook de Instagram van Radio 2 voor meer WK-nostalgie. Volgende week naar het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea. En naar het WK van 2014 in Brazilië. Niet met jou, Frankie van der Elst. Hartelijk bedankt om erbij te zijn.
1: Het
0: was een fantastische trip. Down Memory Lane. Maar het zal Wesley Song zijn. Tot volgende week.
2: Hey, alles klaar voor uw tuinfeest?
3: Bijna. Eten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
3: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
3: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: Allgreen.
3: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
4: Zo toevallig.
5: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij Allgreen Ekeren, Sint-Katelijne-Waver, Zwijndrecht-Olen en Peltmans-Turnhout. Allgreen en Peltmans. Voorwaarden in de winkel.
6: De Tijdloze Tribute Festival.
5: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
6: De Tijdloze Tribute Festival.
5: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be. Maak elk...
7: Ik heb honger.
5: Momenten, Max.
8: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe, een beetje ambetant.
7: Oh.
8: En grote honger, natuurlijk. En jij, jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
5: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet. Op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
8: de max.
9: Marcel,
10: ja?
9: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
10: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
9: Ja,
5: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
11: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Rode Kruis roept op om nog voor de zomervakantie bloed of plasma te komen geven. Vanaf de start van de vakantie wordt er namelijk traditioneel minder gedoneerd en omdat bloed maar 42 dagen houdbaar is, zijn midden augustus vaak verschillende bloedvoorraden sterk geslonken. Er gebeuren nu wel minder bloedtransfusies, maar bloed en plasma geven blijft nodig, zegt Vincent Verbeke van het Rode Kruis Vlaanderen.
1: Waar we zien dat de vraag naar bloedcel eigenlijk zakt door de wetenschappelijke vooruitgang, is het diezelfde wetenschappelijke vooruitgang die eigenlijk zorgt dat de vraag naar plasma, dat is eigenlijk het gele bestanddeel in je bloed, de vloeistof in je bloed, dat die vraag net gigantisch stijgt met meer dan 6-10% per jaar. En dat komt omdat plasma gebruikt wordt om levensreddende geneesmiddelen te maken. En dat is natuurlijk ook een interessante uitdaging om te zorgen dat we altijd voldoende hebben van beide.
0: Het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept die door het kanaal wil varen. Die schaduwvloot, dat zijn schepen die Rusland onder een andere vlag laat varen om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n operatie uitvoeren. De olietanker ligt nu voorlopig voor de Engelse zuidkust. Het blijft onduidelijk of de VS en Iran vandaag een akkoord ondertekenen. De Amerikaanse president Trump heeft dat meerdere keren gezegd, maar Iran heeft het nog altijd niet bevestigd. Iran en de VS zouden het eens zijn om pas in een volgende fase te onderhandelen over het kernprogramma van Iran. Dat is een probleem voor Israël, dat mee met de VS de oorlog is begonnen tegen Iran, zegt correspondent in Israël Lennart Zwolfs.
2: Daar is nu heel veel onduidelijkheid over. Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium? Gaan al die installaties dan vernietigd worden in Iran? Welke beperkingen worden opgelegd? Nou ja, heel veel onduidelijk nog of dat dus echt allemaal gaat gebeuren. En de andere twee belangrijke oorlogsdoelen van Israël zijn het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran en ervoor zorgen dat Iran geen steun meer geeft aan bondgenoten in de regio, bijvoorbeeld Hezbollah in Libanon. Nou ja, en over die twee oorlogsdoelen niet eens gesproken, wat we nu weten. Dus ja, de nervositeit neemt hier echt wel toe.
0: Sport op het WK voetbal heeft Australië verrassend gewonnen van Turkije. Het werd 2-0. Zo komt Australië samen met de VS aan de leiding in groep D. Eerder vannacht was er ook al een 1-1 gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. In die groep kon Schotland wel winnen. 1-0 of 0-1 tegen Haiti. En zo staan de Schotten aan de leiding in die groep. En morgen spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd om 9 uur Belgische tijd. Morgenavond nemen ze het op tegen Egypte. Kevin De Bruyne is na een seizoen met veel blessurezorgen bij zijn club Napoli klaar voor het WK.
3: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matches belangrijk. Maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
0: Het weer vrij zonnig. In de loop van de dag meer wolken in het binnenland. Aan de zee blijft het zonniger. Maxima rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen. En al iets warmer tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Op de Antwerpse ring is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. En door een wielerwedstrijd zijn in Brussel tot vanmiddag een hele reeks wegen en tunnels verkeersvrij gemaakt. Het gaat onder meer om de A12 van Strombeek tot Laken, de Van Praatlaan en de Koninklijke Parklaan, de Beliaardstraat en tunnel, de Tervurenlaan, Vorstlaan, Generaal Jaaklaan, Rijerslaan, Lambermolaan en de Vilvoordelaan en ook tal van kleine straten en pleinen in het centrum van Brussel.
5: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio 2. Radio 2.
6: What we're gonna do right here is go back into time.
7: Sunday. De prehistorie.
5: Guy de Pre.
8: Hele goedemorgen en hartelijk welkom in de prehistorie, waarmee ik doorga tot eind juni, om dan in september opnieuw van start te gaan, want in juli en augustus maak ik plaats voor de zomerprogrammering op deze zender. In de regio Antwerpen valt Vaderdag elk jaar op 19 maart, want dat is de naamdag van Sint-Jozef, de vader van Jezus. De rest van Vlaanderen viert Vaderdag vandaag op de tweede zondag van juni. Een extra dikke proficiat dus voor alle papa's en opa's. Onze reis door de tijd die brengt ons naar de tweede juniweek van 1962, 72, 82 en 1992. 64 jaar geleden, in juni 62, was deze cover door Cliff Richard van Do You Wanna Dance, originele nummer van de Amerikaan Bobby Freeman uit 1958, een tophit nummer 1.
5: Radio 2.
7: De prehistorie.
5: Guy de Pre.

De opener van de prehistorie over week 2 van juni 1962. Do You Wanna Dance door een swingende Cliff Richard, die er toen bij ons en in Nederland mee op nummer 1 stond. In die tweede week van juni 1962 waren dit enkele van de nieuwsfeiten. In Parijs werd de Europese Organisatie voor Ruimteonderzoek opgericht. In Zuid-Afrika werd een wet goedgekeurd waarbij sabotage werd gezien als hoogverraad en kon worden bestraft met de dood. De Giro was 64 jaar geleden een compleet Italiaanse aangelegenheid, met Franco Balmagnon als eindoverwinnaar, gevolgd door twee andere Italiaanse wielrenners.

0: Good Luck Charm van Elvis Presley was al in oktober 1961 opgenomen tijdens de sessies voor de print Follow That Dream. Gek genoeg kwam het nog in de film, nog op de soundtrack daarvan terecht, maar wel in de hitlijsten. Het was ook meteen de derde nummer 1 voor componist Aaron Schroeder, een even succesvolle als beruchte muziekuitgever in de jaren 50 en 60, die de meeste van zijn liedjeschrijvers niet netjes behandelde, om het nog zacht uit te drukken. De Amerikaanse president John F. Kennedy, die zelf een ex-student was van de prestigieuze Harvard Universiteit, kreeg 64 jaar geleden een eredoctoraat van de grote concurrent van Harvard, Yale. Toen JFK dat eredoctoraat op 11 juni 1962 in ontvangst nam, grapte hij dat Yale de dochter was van Harvard, zoals de Franse president de Gaulle de Verenigde Staten wel eens de dochter van Europa noemde. En dat hij nu het beste van twee werelden had, namelijk een Harvard-opleiding en een Yale-diploma.
1: As General de Gaulle occasionally acknowledges America to be the daughter of Europe, so I am pleased to come to Yale, the daughter of Harvard. It might be said now that I have the best of both worlds, a Harvard education and a Yale degree. I am particularly glad to become a Yale man because as I think about my troubles, I find that a lot of them have come from other Yale men.

De Amerikaanse zangeres Sue Thompson was 96 toen ze in 2021 overleed. En ze was amper 7 toen ze al optrad en zichzelf op gitaar begeleidde bij het zingen van countryliedjes. Sue maakte brokken in de Amerikaanse charts van 1962 met haar Norman. Ook bij ons was deze compositie van John Loudermilk goed voor de top 5. In Zuid-Afrika scherpte het apartheidsregime in 1962 de repressie nog aan. Dinsdag 12 juni werd een omstreden wet goedgekeurd waarbij sabotagedaden konden worden bestraft met de dood. De wet mikte op de sabotagedaden van het ANC. Het Nederlandse duo De Spelbrekers eindigde met Katinka op het Eurovisie Songfestival van 1962 samen met de deelnemers uit Oostenrijk, ons land en Spanje op een gedeelde 9e en dus laatste plaats. Hun score was 0 punten. In 1976 nam Nederlands Hoop er een hilarische versie van op die we toen vaak speelden bij BRT2 Omroep Brabant. Hier is het origineel van Katinka door De Spelbrekers van 64 jaar geleden.

0: Volgende week, nieuw op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christie, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Vanaf morgen een hele week op Radio Bene.
2: Radio 2.
3: Terug naar de gouden jaren 60.
4: De prehistorie.
3: Guy de Pre.

0: Op 20 november 1961 werd deze Paul Anka in de RCA-opnamestudio in New York City gesignaleerd, waar hij samen met het orkest van Ray Ellis dit Love Me Warm and Tender opnam. Hij trad er in februari mee op in de Ed Sullivan Show en schopte het tot nummer 12 in de top 100. En bij ons stond Anka er bijna helemaal mee bovenaan, 64 jaar geleden. Sigarenmakers in Arendonk in de Kempen waren in juni 1962 stilaan een uitstervend ras. Wereldkampioen wielrenner Rick van Steenbergen was van Arendonk afkomstig en het scheelde geen haar of hij was sigarenmaker geworden in plaats van wielrenner.
1: Vermits dat mijn vader een ras echte Arendonkenaar is, was het dus ook een ras echte sigarenmaker. En die na natuurlijk is gedacht, en mijn moeder trouwens ook, van mijn sigarenmaker te leren maken. Maar vermits dat ik al in het gedacht had van kreur te worden, en ik kost het met de beste wil van de wereld niet geleerd krijgen. Vermits dat ik geen sigarenmaker kon worden, zei mijn vader en mijn moeder ertoe, er moet wat verdiend worden, en ik werd dus bij de kistjesmakers gezet. En daar heb ik een paar maanden de kistjes tussen gemaakt voor de sigaren in te leggen. Maar gelukt voor mij, die een baas is failliet gegaan.

0: beetje rommelige live-uitvoering als je het mij vraagt van Shout van de Isley Brothers door Joey D en de Starlighters, die 64 jaar geleden toch een dikke hit was hoor. Het leek wel of Joey D en zijn Starlighters in die tijd niks fout konden doen. Ze waren dan ook de houseband van de New Yorkse nachtclub The Peppermint Lounge, waar grote sterren en beroemdheden graag de twist kwamen dansen. Er kwam zelfs een film van en een soundtrack-album waarop dus ook deze cover stond. De Franse president Charles de Gaulle was een uitzonderlijk redenaar. Zijn toespraken hield hij altijd voor de vuist weg, zonder ook maar enig geheugensteuntje. Zoals op vrijdag 8 juni 1962, toen hij de Fransen toesprak via radio en televisie en eigenlijk zinspeelde op zijn referendum over de rechtstreekse verkiezing van de Franse president, maar tegelijk ook de grandeur van la douce France nog eens extra in de verf zetten op zijn typische manier.
1: Bref. Pour accomplir la mission de la France, nous devons, oui, nous devons être et rester librement un grand peuple rassemblé, française, français, par la même voie. Et au moment voulu, nous aurons à assurer que dans l'avenir, la République puisse demeurer forte, ordonnée, et continue. Vive la République. Vive.

0: Conny Frobus debuteerde al in 1952 als 9-jarig meisje met een Duitse hit. En niet lang daarna debuteerde ze in haar eerste film. Het succes van Zwei kleine Italiener was te danken aan het Eurovisie Songfestival van 1962 op 18 maart in Luxemburg. Het was een bijzondere editie omdat de winnares Isabelle Aubray haar overwinning niet wist te verzilveren, terwijl dit liedje, dat maar zesde werd, nummer 1 werd in zowat alle hitlijsten. Zwei kleine Italiener van de toen 19-jarige Conny Frobus stond bij ons en in Nederland zelfs helemaal bovenaan, zelfs nog voor Paul Anka. En het bleef hier zomaar eventjes een half jaar hangen in de hitlijsten. Die kleine Conny is er nu ook al 82. Heist aan Zee was ooit een vissersdorpje, maar eentje dat evolueerde tot een druk bezochte kustgemeente. Zaterdag 9 juni 1962 vond een reporter toch nog enkele onvervalste vissers in Heist. Had een arbeider het beter of slechter dan een visser?
1: Je werkt maar af en dan heb je er nog genoeg. Want de boos zijn maar voor moet mee.
2: Het beste seizoen is eigenlijk de winter. Wanneer het hard vriest, veel wooit, storm is, dan moet moeilijk kunnen vis. Die dag en nacht moeten zwoegen in storm. De deken goed aan hun brood. Voor die is te komen. We treden wanneer dat de vis aan de markt komt, dat is het dier aan. Het is veel verbeterd, meer gemoderniseerd, met motorkracht die veel overkomt en goede apparaat voor de visserij goed te kunnen nagaan. En de visvangsten zijn daarmee veel verbeterd. Yes!

0: then you kiss. Now you're doing the kissing twist. Twist, kiss, twist, kiss, twist, kiss. Ow, the kissing twist. Baby, you got it. Can't do without it.
1: Preutsheid is helemaal terug, maar in feite is het van alle tijden. 64 jaar geleden waarschuwde de Russische partijkrant Pravda de jeugd voor de gevaren van de decadente twistrage. De zwarte Belgische Amerikaan Jack Hammer was een van de vele artiesten die toen de vruchten plukte van die twistmanie met zijn Kiss and Twist. En zo is er meteen een einde gekomen aan die tweede juniweek van 1962 en is het nu tijd voor de 70s.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
4: De prehistorie.
2: Terug naar de gouden jaren 70.
4: Radio 2.

Ik sloeg er even de setlist op na van Paul Simons recente concerten in ons land en zag dat hij voor dit nummer van 54 jaar geleden, Me and Julio Down by the Schoolyard, een beroep deed op zijn echtgenote Edie Brickell, met wie hij sinds 92 is gehuwd. Paul Simon is er nu 84 en hij neemt stilaan afscheid van het publiek dat hem in de Bozar alvast trakteerde op staande ovaties die hij dan beantwoordde met een aantal bisnummers. Enkele van de gespreksonderwerpen 54 jaar geleden in die tweede juniweek van 1972. Europese reizigers mochten voortaan meer goederen meenemen over de grenzen van de Europese landen. Bij een crash van een Japanse DC-8 in New Delhi kwamen 95 mensen om het leven. Kamervoorzitter Achille Van Acker wilde strengere regels voor radio en tv in ons land. Er was 54 jaar geleden ook heel wat te doen rond het al dan niet uitzenden van de voetbalinternet. Land België-Duitsland. En de Nederlandse Earth and Fire met zangeres Journey Kaagman maakte toen dit memorabele Memories.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Radio 2.
2: Terug naar de gouden jaren.

0: Volgende maand verschijnt het 25e album van deze Rolling Stones en Mick Jagger wordt volgende maand ook 83 jaar. Hij en de andere groepsleden deelden de voorbije maanden op hun sociale media stukjes van de cover van Foreign Tongues, de titel van hun nieuwe album. Op 10 juni 1972 kwam de groep, die toen toch ook al 10 jaar bezig was, binnen in onze BRT Top 30 met Tumbling Dice. De teerling of dobbelsteen is voor hen...
1: Zin in Duitse kwaliteit?
2: Yes, of course.
1: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom naar de opendeurdagen van

0: Het was de nu 81-jarige Britse singer-songwriter Ralph McTell die zijn muzikale visitekaartje Streets of London schreef 3 jaar voor het in de winkel lag. Inspiratie deed McTell op tijdens zijn trektochten door Europa, waarbij hij in Londen en in Parijs optrad als straatmuzikant. McTell twijfelde aan het succes door de nogal deprimerende inhoud van het liedje, maar zijn producer drong aan om het nummer toch maar op te nemen. Een goede zet, zo bleek achteraf, want de single bereikte de tweede plaats in de Engelse hitlijsten. In de Veronica Top 40 bij onze noorderburen werd Streets of London een top 10 hit. Bij ons kwam het niet hoger dan nummer 22, maar niettemin werd het ook hier een classic. De socialistische voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Achille Van Acker, wilde in juni 1972 dat de regering meer macht kreeg over radio en tv in ons land. Censuur, beweerden sommigen.
1: Heb ik nooit over censuur gesproken. Hetgeen dat er was, is het volgende. Dat is dat er nog maar niemand van ons mag doen dat hij wil. Maar we leven onder een aantal wetten, volgens bestaande regelen, en dat kan ook niet anders. En dat is hetgene dat ik vraag voor hetgeen dat radio en televisie betreft. Dat de minister meer macht heeft en ook een grotere verantwoordelijkheid.

De toestand is dat de minister een sanctie kan nemen en hem afzetten tegen de directeur-generaal. Dan moet die man al een moord bedreven hebben. Ze moeten niet de toelating vragen aan de minister-voorzitter. Dat is dan niet het geld. Maar ze moeten weten wanneer dat ze de regel van het spel niet navolgen, dat de minister desnoods sancties kan nemen. En dat is alles.

0: Dan McLean raakte geïnspireerd door een boek over de Nederlandse schilder Vincent van Gogh over zijn schilderij De Sterrennacht. Dan schreef Starry, Starry Night en de rest van de songtekst kwam als vanzelf. Vincent werd 54 jaar geleden zijn eerste nummer 1 hit en het blijft een van McLean's bekendste songs. Op 14 juni 1972 werd de voetbalinterland België-West-Duitsland gespeeld. Die wedstrijd zou wel worden uitgezonden door de RTB-televisie, maar de BRT twijfelde omdat er 15 extra reclameborden rond het veld werden opgesteld. En dat werd 54 jaar geleden nog beschouwd als sluikreclame. De voorzitter van de raad van bestuur van de BRT was toen professor Adriaan Verhulst.
1: Ja, wij moeten contact nemen dringend met de landen die ook een zuiver standpunt innemen. In de eerste plaats de BBC. De directeur-generaal van de BBC heeft nog op de jongste raad van beheer van de Europese Radio-Unie in Portugal een zeer scherpe uitval daaromtrent gedaan. De NOS in Nederland zit ook met het probleem ten zeerste verveeld. En er zijn ook nog de Scandinavische landen. Het is dringend geboden dat België samen met die landen een offensief onderneemt in de schoot van de Europese Radio-Unie.

Nummers 1 en 2 in onze BRT Top 30 van 10 juni 1972 werden ingenomen door Vlaamse hits. En dat was in het pre-Pommelien-tijdperk toch wel uitzonderlijk. Salim Seger stond toen helemaal bovenaan met zijn hartenkreet Verlaat me nooit, op de hielen gezeten door deze Willy Sommers met Weet je nog die slow, die trouwens op nummer 1 stond in de Vlaamse Top 10 van 52 jaar geleden. Meer nummers 1, maar dan uit juni 1982 speel ik voor jou in de prehistorie na het nieuws. En dan komen onder andere ABC, de Steve Miller Band en Doe Maar Langs. Afspraak daarvoor over enkele minuten.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Je luistert naar Radio 2 in Amsterdam.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen betaald ouderschapsverlof. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener SD Works. Tot je kind de leeftijd van 12 heeft bereikt, kan je als ouder tot 4 maanden loopbaanonderbreking nemen. Dan krijg je een uitkering van de RVA. Maar de eerste 4 maanden van dit jaar namen dus minder ouders zo'n verlof op in vergelijking met 2025. De daling is er vooral bij de moeders, bij de vaders is er nog een stijging. Volgens SD Works nemen werknemers tegenwoordig vooral beperktere vormen van loopbaanonderbreking, zoals de klassieke 4/5 regeling. Het Israëlische leger heeft de inwoners van een 30-tal dorpen in het zuiden van Libanon de raad gegeven om hun huizen te verlaten en om te vertrekken meer naar het noorden van het land. Israël doet dat, naar eigen zeggen, om burgers te waarschuwen voor bombardementen tegen Hezbollah. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk zijn er geregeld aanvallen over en weer. De strijd tussen Israël en Hezbollah maakt ook deel uit van de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Iran eist dat Israël zijn aanvallen op Libanon staakt, maar Israël wil dat niet. Het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept, toen die door het kanaal wou varen. Die schaduwvloot, dat zijn schepen die Rusland onder een andere vlag laat varen om zo de internationale sancties te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n operatie uitvoeren. De operatie duurde 6 uur. De olietanker ligt nu voor de Engelse zuidkust. En de Oekraïense president Zelensky plant de komende weken een reeks diplomatieke topontmoetingen met bondgenoten. Volgende week gaat hij naar de G7-top in Frankrijk. Later gaat hij ook nog naar een Europese top in Brussel en een NAVO-topbijeenkomst in Turkije. Zelensky wil nieuwe sancties tegen Rusland. Hij vraagt ook meer militaire steun, zoals luchtverdediging en lange afstandswapens. De Oekraïense president wil ook proberen om de Amerikanen weer meer te betrekken bij vredesgesprekken. De Amerikaanse aandacht is de laatste maanden vooral naar de oorlog in Iran gegaan. Het weer vrij zonnig. In de loop van de dag meer wolken in het binnenland. Aan zee blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen krijgen we opklaringen vanaf het westen en wordt het al iets warmer, tot 21 graden. De dagen daarna klimmen de maxima geleidelijk richting 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
2: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio 2. Radio 2.
3: What we're gonna do right here is go back, back into time.
4: Sunday. De prehistorie.

0: Welkom terug in de prehistorie, waarin we samen zijn aanbeland in de tweede week van juni 1982, 44 jaar geleden ook alweer. De J. Geals Band trapte dit tweede uur op gang met de titelsong van hun album Freeze Frame, die op 17 juni 1982 nieuw binnenkwam in onze BRT Top 30. Mensen hadden het in week 2 van juni 82 over de Rode Duivels die naar Spanje vertrokken voor het WK voetbal en die meteen hun openingswedstrijd tegen Argentinië wonnen. De Canadese autorenner Gilles Villeneuve kwam om het leven bij een ongeluk op het circuit van Zolder in de aanloop naar de grote prijs Formule 1 van België, die toen niet in Francorchamps, maar in Zolder werd verreden. De Amerikaanse president Ronald Reagan vroeg aan de Britse volksvertegenwoordigers om hem te steunen in zijn kruistocht voor vrede en democratie in communistische landen. En de Argentijnse troepen die op de Falklandeilanden vochten tegen de Britten, gaven zich 44 jaar geleden over.
1: Radio 2. Terug naar de gouden jaren 80.

0: Girl Crazy, meisjesgek, daarover zong Hot Chocolate 44 jaar geleden. Groepslid Tony Wilson is op 24 april van dit jaar op 78-jarige leeftijd overleden. Samen met de eerder al gestorven leadzanger Errol Brown schreef hij een aantal klassiekers voor Hot Chocolate, waaronder ook deze. Donderdag 10 juni 1982 stonden de Rode Duivels klaar op de luchthaven van Zaventem om naar het WK voetbal in Spanje af te reizen. En bondsvoorzitter Louis Wouters was er ook bij.
1: Ik denk dat wij een goed elftal hebben en wij gaan ginder goed presteren. Hoe ver dat wij het zullen brengen, tenslotte hangt van zoveel onvoorziene omstandigheden af dat het zeer moeilijk is van een pronostiek te maken. Maar wij zijn al getroffen door een beetje tegenspoed, hè? Van de Rijken, die onvoldoende herstelt, meest die geschorst. Dus ik denk nu wel dat wij aan het einde zijn van onze miserie en dat ons niks meer als geluk staat te wachten. Wij moeten nu niet gaan denken dat wij het sterkste elftal van de wereld of van Europa zijn. Maar wij hebben een goed elftal dat behoorlijk kan presteren. Ik ben inderdaad ervan overtuigd dat in dit land het nationale elftal nog een symbool van waardigheid, van kunnen is, van prestatie is, waarom iedereen zich kan verenigen. En ik hoop dat het zo blijft en dat wij goed kunnen presteren en dat wij ons land en onze bevolking en onze gemeenschappen waardig zijn.

Een van de nieuwkomers in de Britse charts van 44 jaar geleden was deze Amerikaanse funkformatie Shalamar met A Night to Remember. De groep die in de jaren 80 dikwijls in Funky Town te horen was, ontstond al in 77 uit twee achtergronddansers van het populaire Amerikaanse tv-programma Soul Train. Maandag 14 juni 1982 gaf de Argentijnse bevelhebber van het leger op de Falklandeilanden zich over aan de Britse legercommandant. De Argentijnse troepen, die sinds 2 april 82 de eilanden bezetten, leverden hun wapens in en werden zo snel mogelijk naar Argentinië overgebracht. De overgave van de Argentijnse troepen kwam er na weken van verbeten strijd waarbij aan Britse kant zo'n 200 doden vielen en aan Argentijnse zijde ruim 800 soldaten, waaronder de 320 opvarenden van de getorpedeerde kruiser Belgrano. Kort voor de overgave van de Argentijnen bracht paus Johannes Paulus II nog een blitzbezoek aan het land, waarbij hij pleitte voor vrede in het Brits-Argentijnse geschil. Naar Nederland nu, voor Doe Maar, die in juni 82 scoorde met Is Dit Alles?

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
2: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbeiaard.
1: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig.
6: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Bij Jumbo's koort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.

0: In 1982 kwam het album The Lexicon of Love van ABC uit, de groep van zanger Martin Fry. Producer Trevor Horn slaagde erin om nummers als The Look of Love zo te doen klinken dat ze nu ruim 4 decennia later nog altijd even aanstekelijk werken. Martin Fry houdt de erfenis van de groep trouwens levend, want als enig overgebleven groepslid houdt hij er een drukke concertagenda op na. België zou op het WK voetbal in Spanje al meteen de openingsmatch spelen op zondagavond 13 juni 82. In Barcelona was dat. En dan nog wel tegen het gevreesde Argentinië. Doelman van de Rode Duivels, Jean-Marie Pfaff, was alvast niet bang van de Argentijnen.
1: Het meeste vrees ik de warmte, denk ik. Van de Argentijn, natuurlijk, ze spelen met een Maradona, Passarella, we kennen ze allemaal goed genoeg. Maar als je schrik hebt van een tegenstander, dan krijg je hoogslag. Dat ondervinden we bij Beven ook als we tegen een ander echt moeten ofzo. Is dat voor ons ook

0: Zangeres, componist en pianist, dat en nog meer staat er op het visitekaartje van deze nu 71-jarige Amerikaanse Patrice Rushen, die wij hier al 44 jaar niet vergeten zijn omwille van die ene hit van haar, Forget Me Nots. De song zou later ook als sample opduiken in Men in Black van Will Smith en ook in Fast Love van George Michael. Forget Me Nots van Patrice Rushen was op 12 juni 82 een van de nieuwkomers in onze BRT Top 30. De openingsmatch van het WK voetbal van 1982 werd op 13 juni gewonnen door de Belgische Rode Duivels met 1-0 van Argentinië. Erwin van den Berg maakte het doelpunt in de 62e minuut. De Argentijnen waren uiteraard volgens correspondent Jos Gurings niet blij daarmee. De dag na de Belgische overwinning nam hij de kranten in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires even door voor ons. Maar zowel Argentinië als België zouden in de tweede ronde van het WK worden gewipt. België door de Sovjet-Unie en Argentinië door Brazilië.
1: Op enkele uitzonderingen na wordt door bijna alle kranten in Buenos Aires het verlies van het Argentijnse elftal toegeschreven aan zijn slechte, teleurstellende spel en niet aan de verdiensten van de Belgische ploeg. De Argentijnse kranten publiceren de uitlatingen van Ena Menotti die de nederlaag onverdiend noemde. De Belgische goal had wegens buitenspel moeten worden afgekeurd, zei hij. De mensen die ik er vandaag op straat naar vroeg, dachten er duidelijk anders over. Wij verwachten de Belgen bij de laatste vier en schreven de Argentijnse nederlaag vooral toe aan de eigenwijze Menotti, die niet de beste spelers, maar vele van zijn oude vriendjes in zijn selectie zou hebben opgenomen.

Groepen zoals ZZ Top, Van Halen, Yes en deze Steve Miller Band brachten begin jaren 80 allemaal een single uit die weinig of geen uitstaans had met hun eerdere werk. Dat joeg hun diehard fans wel eens de gordijnen in, maar het betekende toch vooral een toegang tot een veel breder publiek en marktsegment. En dat was zeker het geval met Abracadabra van Steve Miller Band, dat in de Verenigde Staten in 1982 helemaal bovenaan stond. De tweede juniweek van 82 hebben we daarmee gehad, dus is het nu tijd voor de 90s. Je luistert naar

Deze hit met de fel bekritiseerde tekst I'm serious as cancer when I say rhythm is a dancer werd 34 jaar geleden het grootste succes voor deze vanuit Duitsland opererende groep Snap en bereikte de eerste plaats bij ons en in de Nederlandse top 40. In de tweede week van juni 1992 praatte men over deze dingen. Zwaar onweer zette grote delen van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen blank. Bij politierazzia's over heel Italië werden meer dan 700 vermeende mafiosi opgepakt. In het Duitse Kassel ging Documenta 9 van start, de grootste tentoonstelling van hedendaagse kunst, samengesteld door de Vlaming Jan Hoed. De bassist van de Kreuners, Berre Berge, verliet de groep en ging solo. Maar de Dinky Toys die scoorden 34 jaar geleden met The Test of Time, dat ze ook kwamen zingen en spelen op het trouwfeest van Tina en van mij in de zomer van 1992.

0: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Hou je van verhalen over muziek?
4: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
3: Of luister je gewoon liever naar pop? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Terug naar de gouden jaren 90.
6: De Pre.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Jimmy Helms, George Chandler, Jimmy Chambers en Willie Henshaw hadden in 1988 al van zich laten horen. Maar het was maar met de superhit I've Been Thinking About You dat ze als landenbeat het grote internationale publiek wisten te bekoren. En in juni 92 was dit positieve You Bring On The Sun ook een dikke top 10 hit voor hen. Boegbeeld Jimmy Helms is nu 84 jaar. Maandag 8 juni 1992 kondigde Wijlen Berrebergen, de bassist van de Kreuners, aan dat hij solo wilde gaan.
1: In september ga ik een solo opnemen. Gezien het drukke schema van de Kreuners dat ze af te werken hebben in de zomer, valt het niet te combineren. Beide kan je niet doen. Dan heb ik gewoon beslist voor solo te gaan. Ik ben al heel lang met die plannen bezig. Ik wil ook niet bij de Kreuners oud worden. Dus is het vandaag niet, dan zou het wel over een half jaar geweest zijn.
2: Worden de Kreuners een beetje oud?
1: Ja, misschien wel.

0: De groepsleden van Mr. Big waren eerst niet enthousiast over dit akoestische nummer To Be With You, want ze waren tenslotte een echte rockband. Maar hun mening veranderde toen het een nummer 1 hit werd, die bij ons in de tweede week van juni 1992 wel zakte naar nummer 3. Urbanus kreeg 34 jaar geleden voor zijn verjaardag een origineel cadeau van zijn vrouw, lokfluitjes.
1: Van nadien heb ik iets heel plezants gekregen, een doos met allemaal lokfluitjes voor vogels. Allee ja, lokfluitjes, je kunt daarmee het geluid nabootsen. Niet zijn bekken oefenen. De koekoek, dat is dus een oude fluitje met een dik bobbelje van achter. Dat is een nachtegaal, maar dat is geen fluitje, dat is gewoon een vijsje dat zo een beetje piept in en uit omhulseltje zo. Je moet daar gewoon natuurlijk al iets van vogeltjes kennen, want anders doe je zo.

13 juni 1992 kwam Luc Steno de Vlaamse top 10 binnengewalst met een liedje dat zou uitgroeien tot een van zijn grootste successen en meezingers. Bij elk televisieoptreden kon Luc bovendien rekenen op patroon en multi-instrumentalist Chriske de Brakeleer, die voor het accordeonspel tekende. Een combinatie die het hem deed 34 jaar geleden. Wil je meer de prehistorie? Dat kan op maandagmorgen om 4 uur op Radio 2 als je een vroege vogel bent, zaterdag om 10 uur op Radio BNE en zoals altijd zondag op Radio 2 van 10 tot 12. Fijn dat je luisterde, geniet van je dag en afspraak in de volgende De Prehistorie.

0: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
1: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
2: La maffia!
1: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
2: Snotneus. Snotneus.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Radio 2.
3: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Je vindt ze allemaal op VRT Max.

0: Marcel,
1: ja?
0: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
1: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
0: Ja, ja.
2: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
3: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
4: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
3: Ja, ik heb dat opgevangen.
4: Waar?
3: Ah, in de regio?
4: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
3: Ja, de wijde regio dan, hè.
4: Ze spelen in Seattle.
2: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
5: Hey, alles klaar voor uw tuinfeest?
6: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
5: Lekker.
6: Alleen, ik heb geen barbecue.
5: Oei.
6: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
5: Allgreen.
6: Het zijn hier tuinpromoties.
5: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
7: Zo toevallig.
2: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij Allgreen Ekerep, Sint-Katelijne-Waver, Zwijndrecht-Olen en Pelkmans-Turnhout. Allgreen en Pelkmans. Voorwaarden in de winkel.
8: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Genève maakt zich op voor een grote betoging tegen de G7-top en de Amerikaanse president Trump. Israël laat nog eens 30 dorpen evacueren in het zuiden van Libanon. En anders voorzitter Frederik de Gucht roept op tot één liberaal front. In Genève in Zwitserland zijn drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor een betoging straks tegen de top van de G7, de groep van de rijkste industrielanden. Die top start morgen in het Franse Evian-les-Bains, ook aan het meer van Genève en Mieke Strings. De Zwitsers vrezen blijkbaar voor geweld.
1: Ja, de overheid en de inwoners houden daar in elk geval rekening mee. Winkeliers hebben hun etalages dichtgetimmerd met houten panelen. De Zwitserse regering zet niet alleen heel veel politie in, maar ook 4000 militairen om die politie te ondersteunen. Een breed front van milieuactivisten, feministen, pro-Palestijnse activisten en anticapitalisten heeft opgeroepen om te protesteren. En die woede is voor een groot deel gericht tegen de Amerikaanse president Trump, die ze verwijten oorlogszuchtig te zijn en de klimaat verandering te ontkennen.
0: En die top morgen, waarover gaat die?
1: Ja, over allerlei geopolitieke kwesties natuurlijk. Onder meer de oorlog in Oekraïne, maar natuurlijk ook het Midden-Oosten en de oorlog met Iran. De Amerikaanse president Trump blijft volhouden dat er vandaag nog een raamakkoord wordt ondertekend om een einde te maken aan die oorlog. Maar die timing wordt nog altijd niet bevestigd door Iran. De hoop is in elk geval dat daarna de straat van Hormuz weer zal opengaan voor de scheepvaart, maar die straat moet dan wel ontmijnd worden. En dat is iets wat Trump ook wil bespreken op de top.
0: Dankjewel, Mieke. Het Israëlische leger heeft inwoners van een 30-tal dorpen in het zuiden van Libanon intussen de raad gegeven om hun huizen te verlaten en te vertrekken naar het noorden. Israël doet dat naar eigen zeggen om de burgers te waarschuwen voor bombardementen tegen Hezbollah. In Israël is er namelijk veel bezorgdheid over dat mogelijk vredesakkoord tussen de VS en Iran. Want veel punten zijn nog onduidelijk, zegt Lennart Zwolfs vanuit Israël.
2: Daar is nu heel veel onduidelijkheid over. Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium? Gaan al die installaties dan vernietigd worden in Iran? Welke beperkingen worden opgelegd? Nou ja, heel veel onduidelijk nog of dat dus echt allemaal gaat gebeuren. En de andere twee belangrijke oorlogsdoelen van Israël zijn het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran en ervoor zorgen dat Iran geen steun meer geeft aan bondgenoten in de regio, bijvoorbeeld Hezbollah in Libanon. Nou ja, en over die twee oorlogsdoelen is niet eens gesproken, wat we nu weten. Dus ja, de nervositeit neemt hier echt wel toe.
0: Nog in Zwitserland sluiten rond deze tijd de stembureaus voor het referendum over een maximale bevolkingsgrootte. De rechtse Zwitserse Volkspartij heeft voorgesteld om de bevolking te laten groeien tot maximaal 10 miljoen inwoners. Als dat aantal bereikt wordt, dan zouden de akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Volgens tegenstanders zou dat nefast zijn voor de Zwitserse economie. Momenteel telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Ruim een kwart van hen zijn immigranten, voornamelijk uit de Europese Unie. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, roept de MR op om één liberaal front te vormen. Hij deed dat op de MR-viering van 180 jaar liberalisme in Brussel. De relatie tussen de twee zusterpartijen, Anders en MR, is de laatste tijd verzuurd geraakt. MR-voorzitter Boucher haalt af en toe uit naar de Gucht. Maar nu heeft Boucher de Gucht toch uitgenodigd om een toespraak te geven. En daarin riep de Gucht dus op om de handen ineen te slaan.
3: Als we de handen ineens slaan, als de liberale krachten van dit land één front vormen tegen het populisme, dan zijn we onstuitbaar. Centimeter per centimeter bouwen we aan een efficiëntere staat, aan lagere lasten op arbeid, aan echte individuele vrijheid. On gagne ce combat ensemble ou on perd individuellement.
0: Lokale besturen in Vlaanderen kunnen voortaan een beroep doen op een agressieprotocol met richtlijnen over hoe ze kunnen omgaan met agressie tegenover medewerkers. Werknemers van lokale overheden worden namelijk steeds vaker geconfronteerd met geweld. Vorig jaar nog werd in Gent een maatschappelijk medewerker van het OCMW vermoord tijdens een huisbezoek. Vlaams minister van Bestuur Hilde Krevits.
4: Je ziet dat er een toename is van verbale, maar ook soms fysieke agressie. En het is dus van belang dat het lokaal bestuur echt weet hoe ze risico's in kaart kunnen brengen, hoe ze maatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld door alarmknoppen te plaatsen of vluchtroutes te bepalen. Maar ook door te investeren in de opvang en de nazorg voor mensen die het slachtoffer geworden zijn van agressie.
0: Oekraïne heeft vannacht een olieopslagplaats en een chemische fabriek in Rusland geraakt. Die fabriek zal bestanddelen produceren waarmee Rusland explosieven maakt. Oekraïne probeert bij zijn aanvallen telkens de Russische oorlogsindustrie te raken en door de herhaaldelijke aanvallen op olieinfrastructuur zetten sommige tankstations in Rusland limieten op hoeveel mensen kunnen tanken. Het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept toen die door het kanaal wou varen. Die schaduwvloot, dat zijn schepen die Rusland onder een andere vlag laat varen om zo de internationale sancties te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n operatie uitvoeren. De tanker ligt nu voor de Engelse zuidkust. En de Rode Duivels spelen morgenavond hun eerste wedstrijd op het WK om 9 uur tegen Egypte. Na een seizoen met veel blessurezorgen zegt Kevin De Bruyne dat hij er nu wel klaar voor is.
5: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matches belangrijk. Maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
0: Het weer wisselend bewolkt, maar meestal droog, rond 19 graden. Morgen al iets warmer, dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan halen we al 25 graden. En tegen het einde van de week gaan we boven de 30 graden. We begonnen in de Zwitserse stad Genève, waar de ordediensten zich opmaken voor een grote manifestatie tegen de G7-top die daar morgen begint, of in Evian begint, en vooral tegen de Amerikaanse president die op de top aanwezig zal zijn. Meer op vrtnieuws.be.
6: Dankjewel, Gert. Op de Antwerpse ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft nog zo tot morgenochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. Op de binnenring rond Brussel 3 kwartier vertragen van Wemmel tot Grimbergen, want daar is een ongeval gebeurd en de rechterrijstrook is daar dicht. En door een wielerwedstrijd zijn in Brussel tot vanmiddag een hele reeks wegen en tunnels verkeersvrij gemaakt. Het gaat onder meer om de A12 van Strombeek tot Laken, de Van Praatlaan en de Koninklijke Parklaan rond het park van Laken, de Vorstlaan, Generaal Jacquelaan, Reijerslaan, Lambermolaan en de Vilvoordelaan en ook tal van kleine straten rond het Warandepark en op het Heizelplateau.

0: quiz.
1: Kinderbrief. De vaders, de helden zonder Superman cape. Van papa was er Rolling Stone tot hey pa, want elke papa is anders. Maar ze zitten wel allemaal in een liedje verstopt vanmiddag.

vader niet zagen. Kan tellen qua binnenkomen op Vaderdag, maar blijft wel een steengoed nummer van Madonna en pittig, want het gaat over een ongeplande tienerzwangerschap. Papa Don't Preach, vorig jaar zowat in de helft van onze Radio 2 Top 2000. En dat niet elke daddy een vader is, maar soms gewoon iemand met een dikke portefeuille, weet ook Roxy.

0: Vooral dankzij TikTok viraal gegaan, die Sugar Daddy van Roxy Dekker.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
2: Vraag.
0: Roxy Dekker is een fenomeen in Nederland. Ze brak eerst door via sociale media en tv en ze provoceert graag. Spelen met clichés en met girl power, niet alleen in die Sugar Daddy. Een van haar grootste hits gaat over een handig hulpmiddel. Waarover zingt ze precies? A. Een airfryer. B. Een satisfier. Of C. Een thermomix. Als je het weet, schrijf het antwoord al ergens op, want er komen nog 3 vragen aan. En straks iets voor 1 kan je de 4 hopelijk juiste antwoorden doorsturen via de Radio 2 spelnieuwsbrief in je mailbox of je speelt mee via de Doe Mee pagina op het Radio 2 kanaal op VRT Max. En wat valt er te winnen vanmiddag? Wel een duo-ticket voor het concert van Bryan Adams. Donderdag 15 oktober in de Afvalsdome.
1: Radio 2. Top 2000 quiz.

0: Natuurlijk zoeken we naar de papa's in de liedjes op deze Vaderdag of naar mogelijke vaders. Of vaders die zeker geen vaders zijn en dat ook duidelijk willen stellen. Zoals hier in deze van Kid Creole en de Coconuts. Annie, I'm not your daddy. Deed het ook weer goed eind vorig jaar in ons Radio 2 Top 2000. Stond op 1444. Ja, en kijk, onze Radio 2-app ontploft ondertussen. Bijna unaniem wordt er gevraagd. Je gaat toch wel papa van Stef Bos spelen, zeker? Tuurlijk. Nog heel even geduld. Elke dag telt voor twee. WRT
1: Radio 2. Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Radio 2. Radio 2.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: heerlijke man, zalige verteller, topzanger en wat een lied.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Vraag
2: 2.
0: Papa van Stef Bos. De doorbraakhits in 1990 in Nederland en Vlaanderen, de song die hem op de kaart zette over de afstand tussen vader en kind, een gesprek dat te laat gevoerd wordt, maar Stef Bos heeft ook een goede band met Samson en Gert. Welke rol speelde Stef in de tv-serie over die hond? Was dat A. Joop Mengelmoes?
3: Mossig, hey.
0: B. Octave de Bolle? Of C. Eugène van Leemhuizen?
4: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Zie dat die vier antwoorden geen mengelmoes worden. Schrijf dat ergens deftig op en vergeet dan niet om het straks allemaal door te sturen. Anders kan je dat duo-ticket voor Bryan Adams in de AFAS Dome niet winnen natuurlijk. Als je geabonneerd bent op onze Radio 2 spelnieuwsbrief, dan kijk je even in je mailbox. Daar kan je de antwoorden heel makkelijk aanklikken. Of je kan ook meespelen op de Doe Mee-pagina van VRT Max via het Radio 2-kanaal.

Dat gaat van wondersponsen en WD-40 gebruiken tot positief naar het leven kijken. Wat je vader je leert, draag je mee. Zelfs als je je eigen weg opgaat. Daddy Lessons van Beyoncé.

0: Meer dan ooit staat op het eerste volledig Nederlandstalige album Vadertaal van Stan van Samang. Is een ode aan onze Nederlandse taal, maar ook de taal die hij sinds de geboorte van zijn kinderen spreekt natuurlijk. Supermooi.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Vraag
2: 3.
0: Stan van Samang, al 20 jaar, een fantastische zanger. En het begon allemaal toen hij het programma Ster Acteur, Ster Artiest won. Tegen wie nam hij het toen op in de finale? Was dat A. Roel van der Stukken, B. Andrea Kronenbergs of C. Werner de Smet?
3: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Dat is dan al het antwoord op vraag 3. Je bent goed op weg om dat duo-ticket voor het concert van Bryan Adams te claimen donderdag 15 oktober in de AFAS Dome. Je weet ondertussen wel hoe je meespeelt, veronderstel ik, maar mocht het toch een eerste probeersel zijn vanmiddag, je kan enkel meespelen via VRT Max. Daar kijk je bij kanalen. Je klikt op het Radio 2-kanaal, dan scroll je naar beneden tot je de Doe Mee-pagina vindt. Iets makkelijker is als je je abonneert op onze Radio 2 spelnieuwsbrief. Is helemaal gratis en die zit op zondagochtend standaard in je mailbox. Daar klik je dan op de link en je speelt mee. Zo simpel is het. En trouwens, het is een beetje een win-win, want met die Radio 2 spelnieuwsbrief kan je nog veel meer mooie prijzen winnen. Probeer het maar eens.

0: Om maar te zeggen, vaderfiguren zitten niet altijd in je stamboom. Father Figure. Nummer dat George Michael zelf schreef, produceerde en hij speelde ook bijna alle instrumenten in. Altijd een straffe gast geweest. En het lied heb je tot op 1346 gestemd in onze Radio 2 Top 2000 eind vorig jaar. Dadelijk het hoogtepunt van de Doe Maar Gekte.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpjes.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Heel
3: dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Ja, er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max. Goedemorgen, morgen.
7: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie? Ikke?
9: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
10: Maar echt?
9: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
10: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
9: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
10: Wow.
9: Op sunweb.be.
11: Elke dag telt voor twee.
12: Radio 2.

0: Een gemis dat blijft nazinderen en vooral ook sterk bezig nog altijd in onze Radio 2 Top 2000. Stromae Papaoutai stond op 594.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Vraag 4. Stromae verloor zijn vader tijdens de genocide in Rwanda. Dat geeft het nummer extra lading natuurlijk. Sowieso, Europese nummer 1 hit en die videoclip werd ondertussen wereldwijd al miljoenen keren bekeken. Maar Stromae is en blijft wel een opvallende artiestennaam. Wat is zijn echte naam? A. Claude van Hop. B. Jean-Philippe van Gerst. Of C. Paul van Haver. De vier vragen heb je gehad. Nu is het aan jou om in actie te schieten en alle antwoorden door te sturen via onze Radio 2 spelnieuwsbrief of via de Doe Mee pagina op het Radio 2 kanaal op VRT Max. En dan mag hopen dat jij gratis naar Bryan Adams mag donderdag 15 oktober in de AFAS Dome. En gelukkig zijn er ook papa's die gewoon cool zijn. Dat mag ook eens gezegd worden vanmiddag. She's crazy like a fool.

Heerlijke disco uit midden jaren 70 en cool ook die zeemeeuwachtige backing vocals. Boney M en Daddy Cool. Niels de Stadsbader die heeft echt een hele coole pa. Kees heet hij, luistert ook heel vaak naar Radio 2 en Niels heeft een ode en eerbetoon voor zijn papa gemaakt. Dus op deze Vaderdag, natuurlijk moet dat er ook nog even bij. Hey Kees, hey.

scoort ook elk jaar goed in onze Radio 2 Top 2000. Hepa van Niels stond vorig jaar op 223. Hey Karen, zeggen we dadelijk na 1 uur. DJ Karen Meijne is er met Radio 2 Weekend na het nieuws. En ik hoor je graag morgenavond weer om 6 uur voor een nieuwe Olala. Mooie zondag nog.

0: Radio 2. Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio
1: 2. Elke dag telt voor twee.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
3: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
3: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
3: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: Allgreen.
3: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
4: Zo toevallig.
5: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij Allgreen Ekeren, Sint-Katelijne-Waver, Zwijndrecht-Olen en Peltmans-Turnhout. Allgreen. En Peltmans. Voorwaarden in de winkel.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Daddy hier, daddy daar. Het is Robbie Williams wat de klok slaat. Straks tussen 1 en 4 hier met die laatste kans voor dual tickets.
7: Elke dag telt voor 2. Radio 2.
8: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Kooman. Genève maakt zich op voor een grote betoging tegen de G7 en de Amerikaanse president Trump. Israël laat nog eens 30 dorpen evacueren in het zuiden van Libanon. En anders voorzitter Frederik de Gucht roept op tot één liberaal front. In de Zwitserse stad Genève zijn drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor een manifestatie straks tegen de top van de G7, de groep van rijkste industrielanden. Die top start morgen in het Franse Evian-les-Bains aan het meer van Genève. Mieke Strings, wordt er dan gevreesd voor geweld op die betoging?
9: Ja, daar wordt in elk geval rekening mee gehouden. Overal in de stad hebben winkeliers hun etalages dichtgetimmerd met houten panelen. Er wordt ook een heel bataljon politieagenten ingezet en die worden dan nog eens ondersteund door 4000 militairen. Er is opgeroepen om te betogen door een brede waaier van milieuactivisten, feministen, pro-Palestijnse activisten en anticapitalisten. En een groot deel van die woede is gericht tegen de Amerikaanse president Trump, die volgens de betogers oorlogszuchtig is en de klimaatverandering ontkent.
8: En waarover zal het gaan morgen op die top?
9: Er staan verschillende geopolitieke kwesties op de agenda, onder meer de oorlog in Oekraïne, maar uiteraard ook het Midden-Oosten en de oorlog met Iran. President Trump blijft erbij dat er vandaag nog een raamakkoord wordt ondertekend om die oorlog te beëindigen, maar Iran bevestigt die timing nog altijd niet. In ieder geval is de hoop dat daarna de straat van Hormuz opnieuw open zou gaan voor de scheepvaart, maar die straat moet dan wel ontmijnd worden en ook dat wil Trump bespreken op de top.
8: Dankjewel, Mieke. Het Israëlische leger heeft de inwoners van een 30-tal dorpen in het zuiden van Libanon de raad gegeven om hun huizen te verlaten en te vertrekken naar het noorden van het land. Israël doet dat naar eigen zeggen om burgers te waarschuwen voor bombardementen tegen Hezbollah. Israël gaat dus door met die bombardementen, terwijl de VS en Iran mogelijk op het punt staan een vredesakkoord te sluiten. Maar er is in Israël veel bezorgdheid over dat akkoord, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
10: Daar is nu heel veel onduidelijkheid over. Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium? Gaan al die installaties dan vernietigd worden in Iran? Welke beperkingen worden opgelegd? Nou ja, heel veel onduidelijk nog of dat dus echt allemaal gaat gebeuren. En de andere twee belangrijke oorlogsdoelen van Israël zijn het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran en ervoor zorgen dat Iran geen steun meer geeft aan bondgenoten in de regio, bijvoorbeeld Hezbollah in Libanon. Nou ja, en over die twee oorlogsdoelen niet eens gesproken, wat we nu weten. Dus ja, de nervositeit neemt hier echt wel toe.
8: Uit een eerste exit poll blijkt dat kiezers in Zwitserland tegen het voorstel gestemd hebben om een maximaal bevolkingsaantal vast te leggen. Daar was een referendum over georganiseerd na een voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking van Zwitserland tot hoogstens 10 miljoen inwoners laten groeien. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Volgens tegenstanders zou dat nefast zijn voor de Zwitserse economie. Op dit moment telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners, van wie ruim een kwart immigranten, voornamelijk uit de Europese Unie. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, roept de MR op om één liberaal front te vormen. Hij deed dat op de MR-viering van 180 jaar liberalisme in Brussel. De relatie tussen de twee zusterpartijen is de laatste tijd verzuurd geraakt. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher haalt af en toe uit naar de Gucht, maar nu heeft hij hem dus toch uitgenodigd om een toespraak te geven. In die toespraak riep de Gucht op om samen te werken.
11: Als we de handen ineenslaan, als de liberale krachten van dit land één front vormen tegen het populisme, dan zijn we onstuitbaar. Centimeter per centimeter bouwen we aan een efficiëntere staat, aan lagere lasten op arbeid, aan echte individuele vrijheid. On gagne ce combat ensemble ou on perd individuellement.
8: Lokale besturen in Vlaanderen kunnen voortaan een beroep doen op een agressieprotocol. Daarin staan richtlijnen over hoe ze kunnen omgaan met agressie tegenover medewerkers. Werknemers van lokale overheden worden namelijk steeds vaker geconfronteerd met geweld. Vorig jaar nog werd in Gent een maatschappelijk werker van het OCMW vermoord tijdens een huisbezoek. Vlaams minister van Bestuur Hilde Krivits.
12: Je ziet dat er een toename is van verbale, maar ook soms fysieke agressie. En het is dus van belang dat het lokaal bestuur echt weet hoe ze risico's in kaart kunnen brengen, hoe ze maatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld door alarmknoppen te plaatsen of vluchtroutes te bepalen, maar ook door te investeren in de opvang en de nazorg voor mensen die het slachtoffer geworden zijn van agressie.
8: Oekraïne heeft vannacht een olieopslagplaats en een chemische fabriek in Rusland geraakt. De fabriek zou bestanddelen produceren waarmee Rusland explosieven maakt. Oekraïne probeert bij zijn aanvallen altijd de Russische oorlogsindustrie te raken. Door de herhaaldelijke aanvallen op olieinfrastructuur zetten sommige tankstations in Rusland limieten op hoeveel mensen kunnen tanken. En de Rode Duivels spelen morgenavond hun eerste match op het WK voetbal. Om 9:00 tegen Egypte. En na een seizoen met veel blessurezorgen zegt Kevin De Bruyne dat hij er klaar voor is.
13: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed, natuurlijk. Zijn de matches belangrijk, maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
8: Het weer wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 19 graden. Morgen al iets warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan halen we al 25 graden. Tegen het einde van de week gaan we boven de 30 graden. We begonnen in de Zwitserse stad Genève, waar de ordediensten zich opmaken voor een grote manifestatie tegen de G7-top die morgen begint. En vooral tegen de Amerikaanse president die daar aanwezig zal zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Lien. Het is 6:06. Op de snelwegen zijn er wat kleine vertragingen, maar door een wielerwedstrijd zijn in Brussel enkele wegen verkeersvrij gemaakt. Het gaat onder meer om de A12 van Strombeek tot Laken, de Van Praatlaan en de Koninklijk Parklaan rond het park van Laken. En ook tal van straten en lanen op het Heijselplateau. En op de Antwerpsring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten. Ze zijn daar aan het werken. Dat blijft nog zo trouwens tot morgenochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo.
0: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio 2.
1: Radio 2. Radio 2 Weekend.
0: Karen Meijner.
6: En Robbie Williams, die is ook van de partij. Want hij staat nog een paar uur in de kijker. Reden, zijn komst naar België binnen 2 weken. Hey.

0: Robbie Williams in hogere sferen, hè? Ah ja, want je hoort de tripping, die typische Robbie-vibe. En ik heb goed nieuws, want hij komt dus naar ons land. En binnen 2 weken staat hij op het festival Live is Live. Gaat allemaal door aan het Middenvijverpark in Antwerpen. Niet alleen Robbie zal die dag komen. Nee, de Sugababes zijn er ook. Kleinmans en Van Geel, Ozak, Henry, Davina Michel, die zal er ook zijn. Bart Peters en de ideale mannen Suzanne en Freek. En dus ook Robbie Williams. Ben je een echte grote fan, maar heb je nog geen kaartje kunnen kopen? En denk je, oh, als ik dat gratis zou krijgen, des te beter. Ga dan even naar het Radio 2-kanaal op VRT Max. Daar zie je een mooie foto van Robbie Williams. Als je daarop klikt, moet je gewoon even 3 liedjes aanduiden van hem die je heel erg mooi vindt. En voilà, op die manier maak je kans op zo'n duo-ticket.
1: Radio 2 Weekend.

0: daar zat ze ergens in het midden van de camping, denk ik, op het festival Best Kept Secret. Pommelien Thijs, die dacht ik ga eens gewoon rustig naar een festivalletje. Was er een of andere band die afgebeld heeft? Hebben ze haar opgebeld? Zou je hier kunnen spelen? Ja, ik ben er nu toch. Hup, groepsleden opgebeld en daar stond ze weer. De show van haar leven te geven natuurlijk. Pommelien Thijs, samen met Mo hoort je met het midden. Zometeen is dan ABBA.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
5: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
8: Excellent! Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
9: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
8: Score op excellent.be.
10: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
13: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
14: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: Taco met kip en...
16: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
18: Caramba.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
19: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Radio 2.

Zes minuten voor 1:30 is het geworden. Gisteren is trouwens girl Christina Johnson overleden. Of Hanser, zoals ze nadien door het leven ging. Ze was trouwens de manager van ABBA en ook een beetje de secretaresse van de popgroep. En kreeg trouwens net nog een berichtje van Paul. Die zegt, ja, het is een mooi eerbetoon aan girl Hanser, die gisteren onverwacht overleden is. Het was een prachtvrouw, Paul. Ik weet niet of je haar persoonlijk gekend hebt. Ik in elk geval niet, maar... Voilà, deze supertropper, die moest er vandaag zitten.

0: concept. Lain pour moi. De kinderen van tegenwoordig die kennen dat allemaal door de, ik denk, wasverzachte reclames tegenwoordig. Ondertussen is het 1:30 geworden op de snelwegen. Alleen wat lichte vertragingen. Maar op de Antwerpse ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten. Dat komt door werkzaamheden. Dat is nog zo tot morgenochtend. Je moet er omrijden via de sluis van Kallo. En de wielerwedstrijd in Brussel die is afgelopen. Het hele parcours is intussen weer open voor alle verkeer. Al blijven sommige straten en lanen op het Heijselplateau nog heel even dicht.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Heb je gestemd voor de ultieme drie van Robbie Williams? Dan hou je je telefoon beter dicht bij je. Want het zou wel eens kunnen dat ik zo meteen ga bellen.
1: Telt voor 2. WRT Radio 2.
0: En als die telefoon overgaat, dan is het niet een beetje over koetjes en kalfjes praten. Maar dan heb ik goed nieuws, want dan win je een duo-ticket voor het festival Life is Life.

Robbie Williams en zijn mooie advertising space natuurlijk. Ja, er is al heel wat reclame gemaakt natuurlijk, hè, voor Life is Life. Maar het is dan ook een fijn festival dat er binnenkort aankomt, binnen 2 weken. En Robbie Williams, hij is de grote naam op het festival die avond. Je kan er naartoe gaan. Ga nog snel even naar ons Radio 2-kanaal op VRT Max. Je kan daar ondertussen terugstemmen voor die ultieme 3 van Robbie Williams. Je ziet er een mooie foto van Robbie. Klik daar even op en duid aan jouw 3 favoriete liedjes van de man. En op die manier maak je dus kans op die laatste duo-ticket.

0: Kleimans en Van Geel. En hun schreeuw. Gaat er zo meteen ook iemand echt schreeuwen? Hoe zit dat bij Jo? Jo, een hele goede middag.
1: Hele goede middag.
0: Jo, jij hebt gestemd voor Robbie Williams, de ultieme drie. Welke drie liedjes mogen van jou, of welk, ja, één liedje dat er voor jou absoluut uitspringt?
1: Ah, Angels is het nummer. Dat is het nummer.
0: Al veel, veel slootjes opgedaan, Jo.
1: Ja. En proberen het volle borst mee te bleren.
0: Zeg maar, je gaat dat binnenkort mogen doen. En je mag dat gaan doen terwijl Robbie Williams voor je neus staat. Want, lieve Jo, je krijgt een dual ticket om naar Live is Live te gaan. Betekent niet alleen Robbie Williams. Ondertussen wordt er iemand op de achtergrond een beetje gek.
1: Ja, mijn vriendinnetje.
0: Ah, dat zal wel. Suvian en Freek komen ook. Davina Michel, Ozak Henry, Bart Peters. Ze zullen er allemaal zijn. Jo, en vriendinnetje daar. Heel veel plezier, hè?
1: Oh, Anneke en ik gaan een leuke dag hebben.
0: Ah, geniet ervan!
2: Volgende week, nieuw op Radio BNE.
3: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
2: Radio BNE Gouden Idolen 500.
3: Wie verdient een ereplaats?
2: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
3: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
2: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister.
3: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
2: Radio BNE Gouden Idolen 500.
3: Vanaf morgen een hele week op Radio BNE.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

Shania Twain samen met Anne-Marie, dat was het, en hun Unhealthy. Vandaag is er ook iemand jarig, een hele kleurrijke figuur. Hij heeft, ik denk dat hij zoveel kleuren in zijn kast heeft liggen en ook zijn haar heeft hij in zoveel verschillende tinten gehad. Hij wordt 65 dit jaar en een dikke maand geleden stond hij trouwens nog op het podium van het Eurovisie Songfestival. Ik heb het natuurlijk over Boy George van Culture Club. Hè. Gigantische hits heeft hij gemaakt, denk maar aan die Karma Chameleon. Kleurrijke vogel, nog altijd, ook op zijn 65ste. Ik denk dat hij trouwens thuis meer make-up in zijn toilettas heeft zitten dan ik. Maar fantastische muziek gemaakt. Onder andere deze mooie, Do You Really Want To Hurt Me? Dit is Culture Club.

Edwin Collins and a girl like you. Het is nog altijd Robbie Williams wat de klok slaat dit weekend hier bij Radio 2. Want hij komt naar ons land, Life is Life, dat festival in Antwerpen binnen 2 weken. Hij is de grote hoofdact daar. En we hebben nog een paar duo-tickets voor dat festivaldagje klaar liggen. Je moet er wat voor doen. Even naar het Radio 2-kanaal gaan op VRT Max. Daar zie je een mooie zwart-wit foto van Robbie Williams. Als je daarop klikt, dan kan je ons even laten weten wat je 3 favoriete liedjes zijn. Jo, die deed dat ook bijvoorbeeld daarnet en die was dolblij dat hij dat ticket won, want het wordt daar een ongelooflijke fijne festivaldag, weet ik nu al. En deze man die is er ook bij vandaag, kijk eens aan. Kid Rock en zijn All Summer Long. Dat liedje dat schreeuwt bier, mooi weer en foute beslissingen. Toch?

0: is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
1: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
2: La maffia!
1: Sissi, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
2: Snotneus. Snotneus.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Oké, actie!
5: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
6: Dat is lang geleden, cowboy.
5: Tot Spider-Man Brand New Day.
7: What is happening?
5: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
8: er is een potje voor jou.
5: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: Zometeen schreeuwt hij zijn vrijheid uit Robbie Williams. Net zoals George Michael dat ooit deed. Freedom komt eraan. Zijn versie dus. Zometeen na het nieuws van 2.

0: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Het zegt dat het doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah onder vuur heeft genomen nadat er projectielen afgevuurd waren op Israël. De Israëlische aanvallen gaan dus door, ook al wordt er nu al dagenlang een akkoord aangekondigd tussen Iran en de Verenigde Staten. Israël is niet betrokken bij die onderhandelingen, maar Iran wil wel dat ook de aanvallen op Libanon stoppen. Het is dus afwachten wat wel en niet in het akkoord zal staan. Morgen begint een top van de G7, de rijkste industrielanden. En de Amerikaanse president Trump wil de situatie ook daar bespreken. Dat vertelt collega Mieke Strings.
1: Er staan verschillende geopolitieke kwesties op de agenda, onder meer de oorlog in Oekraïne, maar uiteraard ook het Midden-Oosten en de oorlog met Iran. President Trump blijft erbij dat er vandaag nog een raamakkoord wordt ondertekend om die oorlog te beëindigen, maar Iran bevestigt die timing nog altijd niet. In ieder geval is de hoop dat daarna de straat van Hormuz opnieuw open zou gaan voor de scheepvaart, maar die straat moet dan wel ontmijnd worden en ook dat wil Trump bespreken op de top.
0: Voor het eerst in 20 jaar tijd nemen minder mensen betaald ouderschapsverlof. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener SD Works. Tot je kind 12 jaar is, kan je als ouder tot 4 maanden loopbaanonderbreking nemen. Dan krijg je een uitkering van de RVA. Maar de eerste 4 maanden van dit jaar namen dus minder ouders zo'n verlof op in vergelijking met 2025. Vooral moeders nemen ouderschapsverlof op en bij hen is er nu een daling. Bij vaders is er wel nog een stijging. In Anderlecht in Brussel hebben zo'n 80 inwoners van de Kuregemwijk een muur van afval gebouwd rond het gemeentehuis. Met afval dat ze deze voormiddag opgeraapt hebben in hun wijk. De bewoners willen zo aandacht vragen voor het afvalprobleem dat gedeeltelijk komt door besparingen van de gemeente. Want die heeft beslist dat de netheidsdiensten niet meer werken in het weekend. Uit exit polls blijkt dat kiezers in Zwitserland tegen het voorstel gestemd hebben om een maximaal bevolkingsaantal vast te leggen. Daar was een referendum over georganiseerd na een voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking van Zwitserland tot hoogstens 10 miljoen inwoners laten groeien. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Volgens tegenstanders zou dat nefast zijn voor de Zwitserse economie. Op dit moment telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners, van wie ruim een kwart immigranten, voornamelijk uit de EU. Het weer wisselend bewolkt, maar meestal droog vanmiddag en rond 19 graden. Morgen al iets warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan halen we al 25 graden. Tegen het einde van de week gaan we boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Lien. Het is 2:03 en er staan files naar Antwerpen. Op de E17 komen er 20 minuten bij. Bij Waasmünster, daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Verder ook 20 minuten van Zwijndrecht tot de Kennedy-tunnel. Daar is 1 rijstrook versperd door een aanrijding. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook aansluitend 20 minuten extra vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Op andere snelwegen wat kleine vertragingen. Maar op de Antwerpse ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten. Ze zijn daar aan het werken en dat nog tot morgenochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. En de wielerwedstrijd in Brussel die is afgesloten. Het hele parcours is weer open voor alle verkeer. Al blijven sommige straten en lanen op het Heizelplateau nog eventjes dicht.
3: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio 2.
4: Radio 2 Weekend.
3: Karen Meijer.
2: Goedemiddag.

Freedom. Er zijn dus nog tickets voor Live is Live te winnen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Trouwens, straks dan is Caroline er ook weer met haar programma Morgen Maandag. En daarin kan je verzoekjes aanvragen. Bijvoorbeeld een liedje voor je ouders, omdat die op dit moment zo goed voor jou aan het zorgen zijn tijdens de examens. Of misschien denk jij, nee, weet je, mijn kinderen die verdienen absoluut wel een plaatje, want die zijn zo hard aan het blokken. Ik heb wel al eens een soepje naar boven gebracht, maar voor de rest is het daar muisstil, een en al concentratie. Die goede vriend of vriendin die er voor jou altijd is, of je buurman die af en toe voor jou eens naar de winkel gaat. Ik zeg maar wat, iedereen verdient wel een leuk liedje. Laat ons even weten welk liedje je wil horen, voor wie, en kort even erbij zetten waarom. En dan gaat Caroline dat straks voor jou spelen. Ze laat zelfs nog weten aan jou hoe laat het zal zijn. Stuur het allemaal maar door, nu via onze Radio 2-app.

over twee is geworden met The Scene en Blauw. Straks gaan we nog naar Italië. Umberto Tozzi, die krijg je ook nog met zijn Gloria. En natuurlijk ook nog meer Robbie Williams. Hè. Have you met Miss Jones? Dat vraagt hij zich straks af. Hij zou zo kunnen meedoen in de Red Pack, maar dat is voor straks.

0: The Script, samen met Will.i.am en zijn Hall of Fame.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
2: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
2: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
3: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
4: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
5: Oh nee. En nu?
3: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
6: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
3: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
7: Kissie, Keno. Ja, dat wordt lekker lezen. Kissie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
9: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
9: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
9: Ja, handig inderdaad.
8: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. Knak, durf twijfelen.
11: Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
12: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbijaard.
11: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
13: Elke dag telt voor twee.
14: Radio 2.

Fuzzy en zijn Gloria. Ondertussen is het 3:04 geworden op deze zondagmiddag. Ja, die verzoekjes, die blijven nog altijd welkom. Hè. Voor wie wil jij heel graag een liedje horen? Welk liedje mag dat zijn? En zet er even bij waarom. Het is vandaag Vaderdag. Het mag een inspiratie zijn. Het zijn ook examens. Misschien heb je blokkende studenten in huis. En wil je die jongens of meisjes een klein beetje aanmoedigen met een leuk liedje? Laat maar van je horen in onze Radio 2-app. Welk liedje, voor wie en waarom? En dan gaan we dat straks

0: Ik denk niet dat ze de tien geboden echt hebben gekend. Dat was toch dat zevende, achtste gebod. Wat is dat? Zweer niet, ijdel, vloeg. Lieg niet, doe geen ergernis. Of ach, ik scoor geen goed punt. Ik ga het zo meteen goed doen. Files naar Antwerpen op de E17. Een kwartiertje van Lokeren naar Waasmunster. De weg die is daar intussen wel vrijgemaakt. Op de Antwerpsring zijn er nog wel wat lichte vertragingen. Op de Antwerpsring richting Nederland bijvoorbeeld verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. De politie waarschuwt voor verkeershinderen in Brussel door een betoging tot de 6 uur vanavond. Kunnen er verkeersproblemen zijn op de kleine ring tussen Rogier en Kunstwet en verder ook nog in de Europese wijk.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Net zo meteen weer een ticket voor Robbie Williams dat de deur uit moet. Vlucht het stelen en bedriegen, ook de achterklap in het liegen. Dat was het, zo was het bij die 10 geboden. Duo ticket voor Robbie Williams mag dus zometeen de deur uit. Heb je gestemd voor de ultieme 3? Hou je gsm bij de hand, want misschien bel ik je zometeen.

0: Ronnie, hè? Robbie Williams, Miss Jones and I. Komen we bij een miss of een mister terecht? Wat onze duo-ticket voor Live is Live betreft, wie gestemd heeft, maakt kans op zo'n duo-ticket. Ik hoor de telefoon al overgaan. Dat is al goed nieuws. Ik ben zeer benieuwd. Laat ons hopen dat er ook opgenomen wordt. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Ik ga dat nog eens opnieuw doen. Ik ga nog eens opnieuw op dat knopje duwen. Komt er een antwoordapparaat? Hallo? Hallo, Paulien?
1: Ja?
0: Het is met Karen van Radio 2. Paulien?
1: Ah, hey Karen.
0: Hey. Hallo? Hallo, Paulien? Jij mag?
1: Ja?
0: Jij mag naar Live is Live.
1: Is dat echt? Dat is...
0: Je hebt gestemd voor die ultieme drie. Angels, Candy en Let Me Entertain You stond in je top drie, zag ik. Paulien, Live is Live. Is het alleen voor Robbie Williams of zijn er nog andere artiesten die je wel kunnen bekoren daar?
1: Ja, eigenlijk voor Robbie Williams, maar ik had gezien dat er ook nog hele andere leuke artiesten zijn.
0: Ja, Sugar Babes komen, Suzanne en Freek.
1: Ik ben eigenlijk helemaal van de melk.
0: Ik snap
1: Suzanne
0: dat.
1: Suzanne en Freek zijn er natuurlijk. Ja, ja. Bart Peters, als ik me niet vergis.
0: Ja, Bart Peters, Ozak Henry, Kleimans en Van Geel, Davina Michel, enfin, en heel veel volk. Ik wens jou heel veel plezier, Paulien. Maak er daar een tof weekend van.
1: Bedankt.
0: En dank je wel om te stemmen.

0: Ja, ze maakt toch zo'n mooie liedjes. Dana Winder en de stilte van de stad.
1: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Radio 2. Radio 2.

Illusion. We hadden daar straks zo'n beetje die crooner-achtige Robbie Williams die je hier hoorde. En ja, dan moest ik toch een beetje denken aan de Rat Pack. Je weet het, hè, de Rat Pack in concert. Dat gaat allemaal weer door op 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De Radio BNE Rat Pack live in concert. Best of Christmas. Met onder andere Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovie en natuurlijk die VRT Big Band. Die gaan daar weer fantastische muziek maken. Dat is altijd absoluut de moeite. En jij kan daar ook bij zijn. Je kan je tickets trouwens al reserveren. Dat kan via het Radio Bene-kanaal op VRT Max. Dus je gaat naar VRT Max, dan heb je kanalen. Normaal zit je altijd op het Radio 2-kanaal. Maar je kan ook Radio Bene-kanaal selecteren. En dan kan je alvast je tickets bestellen voor de Radio Bene, The Rat Pack Live in Concert, Best of Christmas.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

Crystal Waters en haar Gypsy Woman. Grote hit in de jaren 90. Ja, daar werd op gedanst hoor destijds. Op zo van die blokken. Tijdens op vijven en zo stonden van die blokken in het publiek. En maar chansen en dansen. Met Crystal Waters dus.

doet ze dan, vindt zo grappig. Kylie Minogue en Give Me Just a Little More Time. En dit liedje vind ik zo leuk gevonden, hè. K3, de originals, verweven met de nieuwe K3. De zomer van Oya Lee.

K3 in de zomer van Oja Lele. Ah, tof liedje is dat geworden. Ja, dat kan het wel eens goed gaan doen op zomerrit, denk ik. Maar wie die genomineerden worden, ja, dan moeten we nog lang op wachten natuurlijk. Dit is Miami Sound Machine.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: Het laatste duo-ticket voor Live is Live moet straks de deur uit. En die ultieme drie van Robbie Williams komen eraan.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koolman. Bij Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut zijn 3 doden gevallen. Israël bestookte naar eigen zeggen een commandocentrum van Hezbollah. De aanval lokt heel wat ergernis uit in Iran, dat nog altijd niet heeft bevestigd of het een akkoord met de VS zal ondertekenen om een einde te maken aan de oorlog. De aanval toont aan dat de VS ofwel zijn beloftes niet wil nakomen of het niet kan, zegt een toponderhandelaar van Iran. Israël is niet betrokken bij de gesprekken en blijft hij dus dwarsbomen met zijn aanvallen op Libanon. De uiterst linkse partij PvdA ontkent dat er een link is tussen hen en de relschoppers tijdens de Franstalige scholierenmanifestaties in Brussel. Tijdens een van die betogingen kwam een leerkracht aan het woord die ooit nog op een kartellijst stond van de partij en die zei dat een vreedzame opstand een contradictie is. Vlaams PvdA-fractieleider Jos Daeze distantieert zich van gewelddadige acties. Hij ging erover in discussie met N-VA-parlementslid Koen Daniels in de dag.
1: Natuurlijk dat wij al die leerkrachten en leerlingen, die duizenden leerkrachten en leerlingen die opkomen voor hun toekomst, uiteraard dat wij die steunen. Steunen wij daarom die enkelingen die gewelddadige acties hebben gepleegd? Maar natuurlijk niet. En als men zegt dat er linken zijn, dan moet men de bewijzen op tafel leggen. Als men ze niet heeft, dan moet men zwijgen, want dan doet men aan criminalisering van oppositiepartijen op basis van leugens.
2: Er zijn wel degelijk linken, ze is misschien wel geen lid van uw partij, maar u bakt er wel zoete broodjes mee. En die strijd van de straat, wat u dat noemt, u vindt dat fantastisch. Ik begrijp dat niet.
0: In het Centraal Station van Antwerpen zijn 2 agenten van spoorbeveiligingsdienst Securrail gewond geraakt. Een verdachte sloeg de agenten enkele keren met de vuist. Wat de precieze aanleiding was of waarom de verdachte gecontroleerd werd, is niet duidelijk. Toen een patrouille van de Antwerpse politie even later een verdachte wilde arresteren, raakte ook een politieinspecteur gewond. De verdachte is opgepakt en door de politie meegenomen voor verhoor. In Anderlecht in Brussel hebben zo'n 80 inwoners van de Kuregemwijk een muur van afval gebouwd rond het gemeentehuis. Met afval dat ze deze voormiddag opgeraapt hebben in hun wijk. De bewoners willen zo aandacht vragen voor het afvalprobleem dat gedeeltelijk komt door de besparingen van de gemeente. Want die heeft beslist dat de netheidsdiensten niet meer werken in het weekend. En in Brazilië is een bungee-sprong fataal afgelopen voor een vrouw van 21. Ze sprong van een brug van 40 meter hoog, maar was niet vastgemaakt aan de veiligheidstouwen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk, maar het lijkt erop dat de organisatoren het vergeten waren. De politie heeft 6 mensen opgepakt. Zon en wolken vanmiddag en meestal droog. We halen 19 graden. Vanaf morgen geleidelijk aan steeds warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan wel al 25 graden. Tegen vrijdag wordt het meer dan 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Lien. Het is 3 over 3. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruijbeke. Op de E429 van Doornik naar Halle. De weg is even voorbij Edinge volledig versperd door een ongeval. Houd daar rekening met stilstaand verkeer. Op andere snelwegen wat kleine lichte vertragingen, maar de politie waarschuwt wel voor verkeershinder in Brussel door een betoging. Want tot 6 uur vanavond kunnen er problemen zijn op de kleine ring tussen Rogier en Kunstwet en verder ook in de Europese wijk.
4: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio 2.
5: Radio 2. Radio 2 Weekend.
3: Karen Meijnen. Goedemiddag. Het is tijd om wat te snoepen. Of is het tijd voor een snoeper? Het kan allebei. Dit is Robbie Williams. Dit is Candy.

van die ideale zondagmuziek. Waarop het allemaal een beetje rustiger gaat. Olivia Dean en Man I Need. Maar het kan niet altijd even rustig blijven. De Kreuners komen eraan met So Young.

0: Sheeran die de berg op moet. Om aan zijn kasteeltje te geraken, dat Castle on the Hill. Zometeen is dan Frankie Goes to Hollywood.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
7: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
8: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evi-chameleon.
10: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
10: Ja, geel!
8: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
11: Oh, yellow!
12: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
13: Wie? Ikke?
12: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
13: Maar echt?
12: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
13: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
12: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
13: Wow.
12: Op sunweb.be.

Frankie Goes to Hollywood. Relax, relax, relax. Dat kan deze jongen niet doen, want daar is het veel te druk voor tegenwoordig. Aaron Blommaert, dit is zijn egotrip. Ik weet

0: en zijn ego-trip. Er moet nog één duo-ticket voor Life is Life de deur uit. Als je gestemd hebt voor die ultieme drie, dan maak je dus kans op zo'n ticket. Een hele fijne middag. Fleur!
1: Hallo!
0: Fleur, hoe gaat het met jou?
1: Goed. Zeker als jullie bellen.
0: Ah, dat hoor ik vaak, Fleur. Dat hoor ik. Zeg, Fleur, wat was je aan het doen op deze zondagmiddag?
1: Ik ben eigenlijk nog een beetje aan het proberen studeren.
0: Oh, wat moet je nog studeren dan?
1: Ik heb morgen mijn bachelorproefverdediging. Laatste loodjes.
0: En waarover gaat het?
1: Tussendoortjes in een woonzorgcentrum.
0: Tussendoortjes in een woonzorgcentrum? Om te eten, bedoel je?
1: Ja, ik doe voor je aan dieetkunde.
0: Oké. Ja, ik ga vaak bij mijn mama op bezoek in het woonzorgcentrum. En ik breng dan zo zelf pannenkoeken mee en koekjestaart en zo. Is dat oké, of niet?
1: Voor mij is dat helemaal oké, als ze dat heel lekker vindt.
0: Oké, dan is het goed. Gelukkig. Fleur, we gaan het niet over ons bomma hebben. We gaan het hebben over Robbie Williams. Want je hebt ons laten weten welke drie liedjes zeker in jouw top drie moeten staan. Wat zie ik hier? Zie ik hier Love of My Life staat erin. Angel staat erin. Love Light staat erin. Je gaat hopelijk binnen 2 weken niks meer moeten doen voor school.
1: Nee. Dat mag ik. Ja.
0: Fleur, je mag naar Life is Life. Yeah! Je krijgt een duo-ticket. Voilà. Duo-ticket, Robbie Williams, maar ook Kleimans en Van Geel, Ozak Henry, Suzanne en Freek, Davina Michel, Bart Peters, de Sugar Babes. Ze komen allemaal speciaal voor jou. Dat wordt jouw beste tussendoortje op 27 juni. Fleur, maak er daar een hele, hele, hele fijne festivaldag van.
1: Dat ga ik zeker doen.
0: Salutjes, bye bye.
1: Bye.
0: En dan kijken we eventjes naar de weg. Ondertussen bijna 3:30 geworden. Zijn er nog problemen op de weg? Nog wat file naar Antwerpen op de E17. 10 minuten daar vanaf Kruibeke. Ook op de E429 is het nog vertragen van Doornik naar Halle. De weg is daar even voorbij. Edingen ook versperd door een ongeval. Hou rekening met stilstaand verkeer. Op andere plaatsen op de snelweg wat lichte vertragingen. Maar de politie waarschuwt wel voor verkeershinder in Brussel door een betoging. Tot 6:00 vanavond kunnen er problemen zijn op de kleine ring tussen Rogier en Kunstwet en verder ook in de Europese wijk.

0: Een paar jaar geleden was het een zomerhit hè, in de versie van Cyril, maar we kwamen terug in 1978 terecht bij Suzy Quattro en Stumbling In.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens. Hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Heel lekker.
3: Dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen. Excellent.
8: Nu WK inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
7: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
8: Score op excellent.be.
9: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
10: Volkswagen.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Taco met kip en...
11: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
13: Caramba.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Radio 2.

Lionel Richie en zijn All Night Long. En daarmee zit het er bijna op, dit Robbie Williams weekend. 3 dagen lang heel fijne muziek gehoord. Heel uitbundige luisteraars die fijn allemaal een duo-ticket hebben gewonnen voor Life is Life. Want je weet het ondertussen wel, 27 juni, dat is binnen 2 weken op zaterdag. Dan staat Robbie Williams dus op dat grote podium van Life is Life. Aan het Middenvijverpark in Antwerpen. Met het gezelschap van een hele hoop andere artiesten die er die dag ook nog zullen bij zijn. Maar hoe klinkt nu die Robbie Williams top 3? Ik kan je verklappen dat je op 2 zometeen kan genieten van Let Me Entertain You. En dit is de nummer 3. Dit is She's the One. Dit is Robbie Williams. Radio 2.

Let me entertain you. En dat heeft hij dit weekend zeker en vast gedaan, hè, Robbie Williams. Ah ja, natuurlijk. VRT Radio 2. Maar de nummer 1, die heb je nog toch.

0: is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
1: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
2: La maffia!
1: Sissi, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
2: Snotneus.
1: Snotneus.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Dus, Wavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
10: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
9: Ja, ik heb dat opgevangen.
10: Waar?
9: Ah, in de regio?
10: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
9: Ja, de wijde regio dan, hè.
10: Ze spelen in Seattle.
11: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
12: Oké, actie!
13: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
14: Dat is lang geleden, cowboy.
13: Tot Spider-Man Brand New Day.
15: What is happening?
13: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
16: er is een potje voor jou.
13: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
17: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
18: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
17: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
18: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
19: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
20: Inderdaad, straks inspiratie voor een plezante zondag in Radio 2 Weekendwijzer. En ik heb ook tips voor de week die komt, ook van bij jou in de buurt, na het nieuws.

0: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Iran zegt dat het geen zin heeft om nog verder te onderhandelen over een einde aan de oorlog, omdat de VS zijn beloftes niet nakomt. Iran is boos omdat Israël opnieuw aanvallen heeft uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Voor Iran moet een akkoord over vrede ook daar een einde aan maken, maar Israël is niet betrokken bij de gesprekken en blijft Beirut aanvallen. De Iraanse toponderhandelaar suggereert dat de Amerikaanse president Trump de Israëlische premier Netanyahu niet in de hand heeft. In Brussel is een betoging aan de gang tegen wat de organisatie de doorgedreven militarisering in onze maatschappij noemt. Er doen enkele duizenden mensen mee, ook uit het buitenland. Ze vinden dat er onnodig veel geld naar het leger gaat. Geld dat volgens hen beter in welzijn zou worden geïnvesteerd. Ludo de Brabander van medeorganisator Vrede VZW.
1: Er gaan heel veel miljarden extra naar het militair apparaat. En tegelijkertijd zegt men dat er geen geld is voor een heleboel andere domeinen waarvan wij zeggen dat die net voor veiligheid zorgen. Ik denk aan de sociale zekerheid, ik denk aan investering in klimaat. En wij willen minstens dat er een deftig debat komt. Op dit ogenblik denk ik dat dat militaristisch narratief heel erg dominant is. En wij willen eigenlijk met deze opkomst hier hopelijk toch een signaal geven dat er ook een ander narratief bestaat met andere analyses en andere recepten voor de uitdagingen waar we voor staan.
0: Ook in Genève in Zwitserland wordt vandaag betoogd. Daar stappen enkele tienduizenden mensen op uit protest tegen de G7-top die morgen start. Op die top, in het nabijgelegen Evian in Frankrijk, bespreken de 7 rijkste industrielanden de geopolitieke situatie. De politie is massaal aanwezig op de betoging in Genève, want er wordt gevreesd voor rellen. Er is al veel verboden materiaal in beslag genomen, maar voorlopig blijft alles rustig. In Antwerpen zijn 2 mannen uit Genk het slachtoffer geworden van verkeersagressie. Ze verklaarden dat ze klemgereden werden en uit hun auto gesleurd. Een van de slachtoffers belandde op de grond en daarna zou een derde auto opzettelijk over zijn arm gereden zijn. De slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn niet in levensgevaar. De verdachten worden opgespoord. De Fransman Paul Magnier heeft de Muur Classic in Gerardsbergen gewonnen in het wielrennen. Magnier was de topfavoriet en won de sprint op de muur makkelijk. Onze landgenoten Floris van Tricht en Jenno Berkmoes werden tweede en derde. En in de Tour Auvergne-Rhône-Alp heeft het Franse toptalent Paul Sexas opgegeven in de slotetappe. Hij was in de rit van gisteren gevallen. De renners hebben nog zo'n 35 kilometer te gaan in die slotrit. Zon en wolken vanmiddag en meestal droog. We halen 19 graden. Vanaf morgen geleidelijk aan steeds warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen. Maar we halen wel al 25 graden dan. Tegen vrijdag meer dan 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dat wordt warm. Op de snelwegen zijn er alleen maar lichtere vertragingen. De politie waarschuwt wel voor verkeershinder in Brussel door een betoging. Tot 6 uur vanavond kunnen er problemen zijn op de kleine ring tussen Rogier en Kunstwet. En verder ook in de Europese wijk.
3: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
4: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio 2.
5: Radio 2, Weekendwijzer.
4: Niels van den Loop.
2: Vaderdag, zonneke erbij, misschien nog geen plannen. Geen probleem, in Weekendwijzer hoor je de beste tips voor je zondag. Zelf een tip, stuur maar door in de app.

0: Eva Max, Sweet But Psycho. Heb je al gehoord van de bekende Max haarsnit? Eén kant kort, één kant lang. Ontstond toen die Eva Max bij haar thuis haar haar aan het knippen was en er stonden koekjes in de oven. Ze liep dan weg eigenlijk om de koekjes te redden en dan zag ze zichzelf daarna in de spiegel en ze vond het resultaat eigenlijk perfect. En de Eva Max haarsnit, die was geboren. Ah, dat is toch grappig, hè. 14 juni vandaag, de verjaardag van Trump. 80 jaar wordt de man. Je kon al horen vanmorgen misschien bij Sharon en Björn Soenens dat Trump gaat vieren, die verjaardag, met een gevecht.
1: Iets georganiseerd vlak voor het Witte Huis. Een groot gevecht met een kooi. Een achthoekige ring waar een groot gevecht zal worden gehouden. Ze noemen dat een MMA-gevecht. Dat is een vrij gewelddadige sport. Mixed Martial Arts. Dat gaat erdoor met knockouts, wurgingen, klemmen, kickboksen, boksen, worstelen. Dat allemaal in een kooi gemaakt door een firma uit Vlaanderen.
0: Ja, toch een beetje een Vlaams feestje daar in Washington. Ondertussen probeert Trump een verjaardagsdeal te sluiten met Iran. Maar dat wordt moeilijk, als ik het er net zo hoorde in het nieuws.

0: Ja, dat is zo'n nummer waar dat je bij wilt trommelen. Als je meekijkt in de Radio 2-app, dan zie je dat ik meetrommel. Ja, er zit toch heel veel ritme in dit nummer van David van Dijk, nieuwe single. Ik kan het niet geloven, over liefde, gemis, herinneringen en dat ene moment waarop alles opnieuw lijkt te kloppen. Misschien organiseer je zelf ook wel iets vandaag of de volgende dagen. Stuur het dan door in de Radio 2-app. En we pakken het hier gewoon nog even mee in Weekendwijzer. Tot 6 uur is er nog tijd, dus we hebben nog wel tijd. Stuur maar door in de Radio 2-app. Acteur Carrie Goossens aan telefoon. Goedemiddag, Carrie.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent ook volop aan het repeteren voor iets dat in de zomer gaat plaatsvinden. Heel de zomer lang een komedie in het Fakkeltheater in Antwerpen. Ja. Wat ben je van plan?
1: Vandaag is het zondag. Vandaag repeteer ik niet. Okay. Maar we gaan in de generale week en we gaan de donderdag generale, vrijdag, zaterdag doen we geen officiële première, maar zo wat try-out om te zien hoe het publiek reageert. En zondagavond is het de volle bak première om 7 uur in het Fakkeltheater. En dan spelen we de hele zomer door tot en met 9 augustus. Mm-hmm.
0: Ja, het stuk heet Oost-West Thuis Best. En het is eigenlijk, het is al een keer geweest. Allee, het is te zeggen, het eerste deel.
1: We wilden dat spelen 5-6 jaar geleden, dus net voor corona, maar door de corona is dat allemaal fout gelopen, is dat afgelast, wat weet ik allemaal, dan hebben we dat terug opbegonnen. En dan, dat was een groot succes, dat heeft goed gelopen, alhoewel we een beetje schrik hadden toen, want dat was zo de eerste fase na corona, mensen of ze al naar de bioscoop of naar het theater durven gaan. Maar dat was een groot succes. En het productiehuis dat dat maakte, het Achterland, gaat er nu mee stoppen met de zondagproducties. Dat wordt volgend jaar door een ander theater afgenomen. En vooraf te sluiten hebben ze ons gevraagd, willen jullie dat nog eens spelen? Want dat was een groot succes. En we doen dat heel graag, want dat is een hele toffe ploeg.
0: Ja, zeg, het is een beetje terug Oscar en Pascalke, want het is met jouw acteurs, compagnon. Danny Heijlen, heerlijk.
1: Ik ken Danny bijna 50 jaar. Al 45 jaar. We hebben 7 jaar samen in het Thijssen Volkstheater gespeeld. We hebben dan daarna nog de kampioenen gedaan, 4 jaar. En dan nog daarna een paar keer in theater elkaar ontmoet en zo. En het is een hele goede comedian. En het is een van mijn favorieten om mee samen te spelen. We mochten altijd man en vrouw spelen en dat is heel plezant.
0: Ja, zij is Jenny de Bie. Ze is overtuigd voorstander van de staycations. Van we willen niet op vakantie, we gaan hier wandelingen maken bij ons in Vlaanderen.
1: Ja, ze wil absoluut een vakantie hebben in een tentje in de Molse Meren. En ik zie dat absoluut niet zitten, want ik wil gewoon met mijn lui gat in de Spaanse zon gaan liggen in Calpe. En daar begint het al fout, de discussie daarover. Komt daarbij zijn beste vriend Alex, gespeeld door Bart van Avermaat, komt langs. Blijkt hij een affaire te hebben dat verdoken is, maar dat loopt allemaal fout. En dan is het van de Dam natuurlijk. Hè, ja, comedie. Maar het is echt een hele toffe ploeg. Het is bij Danny Heijlen, dus Bart van Avermaat aan de win. En Lien van den Broek, wat voor mij een revelatie was. Want die speelt dus de jongere minares. En ik wist niet goed wie ik 5 jaar geleden tegenover mij ging krijgen. Aha. Maar het is een prima actrice genomen. Zeker voor zo'n rol.
0: Ja, fijne tip in ieder geval. Vakantiecomedie in de Rode Zaal in het Fakkeltheater in Antwerpen. Première op 21 juni met dus inderdaad Carrie Goossens in de hoofdrol. Dankjewel en een fijne zondag. Een vrije zondag, zo heb ik begrepen.
1: Dankjewel, Ligra.

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet.
2: De zoete inval.
3: Jullie mogen het.
4: Wij mogen het en hij niet.
3: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc?
3: Mag ik ook meedoen?
0: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
3: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
5: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
7: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
8: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
9: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Heb je zelf ook nog een fijne tip voor in Weekendwijzer? Stuur maar door via de Radio 2-app. 10 uur vanavond, Nederland tegen Japan. Robert uit Vilvoorde, Nederlander, die gaat met zijn gezin kijken. Gerda, die is hier geboren. Robert in Amsterdam, maar vanavond supporten ze allebei voor Nederland. Ik heb nog tips uit je buurt.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Antwerpen.
0: Dag Els, welke tips heb jij nog voor ons?
3: Wel Niels, tot 10 uur vanavond nog en ook morgen is het kermis op den Hout in Beersen, langs het kanaal Desselschoten. Morgen is de kermis open van 4 tot 10, dus smoutenbollen als 4 uurtje zitten er zeker in. De leerlingen creatie en mode van de provinciale school Avant stellen hun werk tentoon nu woensdag, donderdag en vrijdag in galerij Rivierenhof aan de Parkweg in Deurne. De expo heet De Zevende Dimensie en 5 afstuderende leerlingen nemen je mee in hun persoonlijke universum. Elk vertrok vanuit een eigen invalshoek met het thema ruimte en het levert verrassende collecties op. De praktische info staat op de website van de provincie Antwerpen. En komende donderdag begint in Antwerpen de zomer van Antwerpen, met traditioneel circussen in het park Grootschijn aan de Ruggeveldlaan in Deurne. Films, voorstellingen op bijzondere locaties, muziek in de wijk, de zomerfabriek en het dagelijkse zonsondergang. Ga voor het volledige programma en tickets zeker eens kijken op de website ZVA.

klinkt lekker toch, hè? De nieuwste van Tom Dyes. Morgen komt hij naar Radio 2, Olala. Zijn nieuwe single is dus zijn eerste nieuwe eigen single, solo sinds 2018. Duurde even voor hij inspiratie vond, maar nu dus duidelijk wel. Ondertussen even kijken hoe dat zit op de weg, want op de E403 van Brugge naar Doornik moet je opletten met vertraging bij Wevelgem. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Op de andere snelwegen zijn er alleen maar lichte vertragingen. Op de N41 van Sint-Niklaas naar Hamme is momenteel, daar is het afgesloten, net voorbij de afrit van de E17. En de politie waarschuwt nog altijd voor verkeershinder in Brussel door die betoging. Tot 6 uur vanavond kunnen er problemen zijn op de kleine ring tussen Rogier en Kunstwet. En verder ook in de Europese wijk, daar moet je opletten.

0: Genesis, Jesus, He Knows Me. Ja, en ik weet wel dat jij aan het luisteren bent en dat je tips kan gebruiken, weekendtips, maar misschien ook tips voor de week die eraan komt. Ik kreeg nog een hele fijne tip doorgestuurd van Gerrit uit Hasselt. Hij zal van nu donderdag 18 juni tot zondag 21 juni te vinden zijn op Graspop. Inderdaad, het is weer zover. Graspop, en dat klinkt dan zo. Damn, pretty fly for a white guy. Ja, lekker stevig. En dat is dan de bekendste die er komt. The Offspring. Is daar bijvoorbeeld. Op het festivalpark Steen en Hei in Dessel. Gerrit gaat dus vooral voor The Offspring. Echt een grote fan. Maar dus ook heel wat onbekende groepen die er dus naartoe gaan. Metal dus. Deze week op Graspop.
1: Radio 2 Weekendwijzer.
2: Niels van der Loo. Radio 2.

0: zon. Er komt misschien zelfs een hittegolf aan, hoorde ik. De Beatles. Misschien wel jouw grote idolen, de Beatles. Ja, de Beatles. Idolen voor velen. Misschien staan ze ook wel hoog in de lijst morgen bij Radio Bene.
1: Volgende week, nieuw op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
2: Wie verdient een ereplaats?
1: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
2: Of misschien Anne-Christie, Céline Dion of Tina Turner?
1: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
2: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Vanaf morgen een hele week op Radio Bene.
3: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: op kinderdoel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: en Pelman.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijne Waver, Zwijndrecht Olen en Pelkmans Turnhout.
0: O'Green en Pelkmans.
4: Voorwaarden in de winkel.
5: Radio 2 in Antwerpen, live.
6: Ik heb gisteren nog eens naar de film Legally Blonde gekeken. En daar zit dus ook dit nummer in. Beetje een tweede leven gekregen ook dit nummer. Dankzij Legally Blonde. Nicolas Compernolle, goedemiddag. Hallo Nicolas. Ah, geen Nicolas. We gaan zo meteen proberen bellen met Nicolas. Want Nicolas, die heeft ja, toch wat het een en ander te vertellen over honden en film. Een mooie combinatie.
7: Radio 2. Radio 2, Weekendwijzer.
8: Niels van den Loop.

0: wat niemand kan. Yevgeny, op je radio. Ja, de hond was even gaan lopen met de telefoon van Nicolas. Nicolas, goedenavond.
1: Goedenavond, dag Niel.
0: Ja, hele fijne weekendtip. Straks is er in de hondenkoer in Damme een heel bijzondere avant-première. Leg eens uit.
1: Dat klopt. Wij werden heel dankbaar gevraagd eigenlijk om de film Gohan. Dat is een internationale film vanuit Thailand. Pardon, er is nog een tweede oproep. Om die eigenlijk in avant-première tijdens onze dag van de straathond op de hondenkoer op grootscherm te mogen brengen. Dus we kijken er naar uit.
0: Ja, nu voor alle duidelijkheid.

0: Jullie hebben dus een film die wordt vertoond, een film over honden, straks in open lucht. En het bijzondere daaraan is dat er ook honden welkom zijn.
1: Ja, dat klopt. Dus hondjes zijn op hondenkoer uiteraard welkom, maar de mensen kunnen dus inderdaad samen met zijn hond naar de film Gohan kijken, terwijl dan de hondjes eigenlijk ofwel kunnen meekijken of gezellig met elkaar kunnen socialiseren en spelen op de hondenkoer.
0: Ja, gaat het dan geen gedoe geven tijdens de film, als al die honden daar samen beginnen te spelen?
1: Nee, maar ik denk dat ze al heel de dag mooi kunnen samen spelen en ik denk dat ze s'avonds gezellig naast het baasje gaan liggen. Met een dogpopje of een snackje erbij voor de hondjes. Dus ik denk dat dat helemaal goed komt.
0: Wat een dogpop? Dat ken ik niet.
1: Ja, dus tegenwoordig heb je al ijsjes voor hondjes, cappuccino's voor hondjes. Je kan het zo gek niet bedenken, maar tegenwoordig heb je al van alles een volledig menu, ook voor de hondjes.
0: Oké, dus wij straks popcorn bij de film, maar de hondjes die krijgen een dogpop.
1: Bijvoorbeeld, ja. Okay. Dat kunnen ze zeker krijgen.
0: Oké, dus hondenliefhebbers en vooral mensen met honden. Straks, waar moeten ze zijn?
1: In de oude kazerne in Seitzele, Dorpstraat 188. Dat is eigenlijk waar de hondenkoer gevestigd is. Wij zijn eigenlijk een zomerbar die heel de zomer open is, waar de hondjes vrij kunnen spelen, kunnen zwemmen, terwijl dan de baasjes ook iets kunnen eten of drinken.
0: En straks dus met een openluchtfilm. En ik denk dat het goed weer wordt, dus dat komt helemaal goed. Dankjewel voor de tip.
1: Zo mag het blijven.

0: Okay. Ja, er is Purple Rain. Maar regen, dat is niet goed voor openluchtcinema met honden. Ja, dan maar die andere grote hit van Prince. En we krijgen er nog heel wat gratis kisses bij. Dankjewel.
1: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
3: La maffia!
2: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
2: Snotneusneus. Snotneus.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immos Koopman.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
12: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Taco met kip en...
13: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
15: Caramba.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Straks Nederland tegen Japan op het WK. Het is ook uitkijken naar de wedstrijd van de Rode Duivels van morgen. Straks heb ik het over een bijzondere manier om die match te volgen van de Duivels.
16: Elke dag telt voor twee. WNT Radio 2.
17: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koolman. In Genève is er een grote betoging tegen de G7-top van rijkste industrielanden. In Brussel protesteren duizenden mensen tegen de gestegen defensieuitgaven. En Donald Trump viert zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht. In Genève in Zwitserland is op dit moment een grote betoging aan de gang. Enkele tienduizenden mensen protesteren tegen de G7-top die morgen begint in de buurt van Genève. Amaury de Mulder, ja, er wordt gevreesd voor rellen op die betoging. Hoe is het daar nu?
18: Voorlopig blijft alles nog rustig. De politie is er wel massaal aanwezig en er is al wel heel wat verboden materiaal in beslag genomen. Aanleiding is dus inderdaad die G7-top in Evian in Frankrijk, dichtbij Genève. Daar bespreken de 7 rijkste industrielanden de geopolitieke situatie. Maar die bijeenkomst werkt bij de betogers als een rode lap op een stier. Naar schatting zijn ze met zo'n 25.000. Een heel bond internationaal gezelschap is er aanwezig, maar er wordt gevreesd dat relschoppers die betoging zouden kapen. De chique winkels in Genève, die hebben vanmorgen in elk geval al houten panelen voor hun ramen geplaatst.
17: Dankjewel, Amaury. En ook in Brussel is een betoging aan de gang. Daar protesteren zo'n 3000 mensen tegen wat ze de toegenomen militarisering van de maatschappij noemen. Ze vinden dat er onnodig veel geld naar defensie gaat. Geld dat volgens hen beter in welzijn zou worden geïnvesteerd. Een verslag van Gianni Palink.
19: Er gaat te veel geld naar militaire uitgaven, scanderen de betogers. Dat er zoveel moet geïnvesteerd worden in defensie wegens buitenlandse dreiging, vinden ze larig.
20: Wij zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici dreigen die, creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
21: Zet er een minister van vrede op, samen met de diplomatie.
3: die er echt voor gaan, 100%.
19: Meer diplomatie nodig dus. We zien vlaggen van vredesbewegingen, van de Socialistische Vakbond, ook van politieke partijen zoals Groen en PvdA. Wij betalen niet voor hun oorlogen, staat op borden te lezen. Er moet minstens over gedebatteerd worden, zegt Ludo de Brabander van VZW Vrede.
14: Wij willen eigenlijk met deze opkomst hier hopelijk toch een signaal geven dat er ook een ander narratief bestaat, met andere analyses en andere recepten voor de uitdagingen waar we voor staan.
17: De uiterst linkse partij PvdA ontkent dat ze betrokken was bij de rellen tijdens de Franstalige scholierenmanifestaties in Brussel. Tijdens een van die betogingen kwam een leerkracht aan het woord die ooit nog op een kartellijst van de partij stond. Ze zei dat een vreedzame opstand een contradictie is. De Vlaamse fractieleider van PvdA, Jos Daze, neemt afstand van gewelddadige acties. In de zevende dag ging hij erover in discussie met N-VA-parlementslid Koen Daniels.
21: Natuurlijk dat wij al die leerkrachten en leerlingen, die duizenden leerkrachten en leerlingen die opkomen voor hun toekomst, uiteraard dat wij die steunen. Steunen wij daarom die enkelingen die gewelddadige acties hebben gepleegd? Maar natuurlijk niet. En als men zegt dat er linken zijn, dan moet men de bewijzen op tafel leggen. Als men ze niet heeft, dan moet men zwijgen, want dan doet men aan criminalisering van oppositiepartij op basis van leugens.
22: Er zijn wel degelijk linken, ze is misschien wel geen lid van uw partij, maar u bakt er wel zoete broodjes mee. En die strijd van de straat, wat u dat noemt, u vindt dat fantastisch. Ik begrijp dat niet.
17: In het Centraal Station van Antwerpen zijn twee agenten van spoorbeveiligingsdienst Securrail gewond geraakt. Een verdachte sloeg de agenten enkele keren met de vuist. Wat de precieze aanleiding was of waarom de man gecontroleerd werd, is niet duidelijk. Toen een patrouille van de Antwerpse politie hem even later wilde arresteren, raakte ook een politieinspecteur gewond. De verdachte is uiteindelijk opgepakt en meegenomen voor verhoor. In de VS wordt vannacht de 80ste verjaardag gevierd van president Trump. Dat gebeurt met een groot kooigevecht op het gazon van het Witte Huis in Washington. Thomas de Grave in de VS, is het gebruikelijk dat de verjaardag van de president op zo'n manier gevierd wordt?
23: Nee, dit is zeker niet gebruikelijk. Ook al wordt dit evenement eigenlijk gekoppeld aan de 250ste verjaardag van Amerika en aan Flag Day. Het is zeker geen toeval dat dit evenement plaatsvindt op de 80ste verjaardag van Donald Trump. En het wordt ook een gigantisch evenement. De Claw, het grote podium, steekt al wekenlang uit boven het Witte Huis. Een groot stuk van de binnenstad rond het Witte Huis is nu al afgesloten. Want niet alleen worden er 4000 gasten verwacht aan het Witte Huis zelf. Het grote publiek kan de gevechten meevolgen op grote schermen op een grasveld net naast het Witte Huis. En daar worden rond de 100.000 fans van de sport verwacht. Ze zijn naar hier gekomen uit het hele land en zij vinden dit een geweldig evenement. Maar er is natuurlijk ook veel kritiek van Amerikanen die vinden dat deze gewelddadige sport, zo'n commercieel evenement ook, niet thuis hoort op het domein rond het Witte Huis.
17: Dankjewel, Thomas. En voor hij zijn verjaardag kan vieren, heeft president Trump nog andere zorgen. Trump is boos op Israël omdat het Beirut in Libanon opnieuw heeft aangevallen. Net nu Iran en de VS heel dicht bij een akkoord staan dat tot vrede moet leiden. Israël moet stoppen met Libanon aan te vallen, zegt Trump. Maar ook de pro-Iraanse militie Hezbollah moet zijn aanvallen op Israël stoppen. Ook Iran is boos. Het dreigt met vergelding en het stilleggen van de onderhandelingen. Israël is niet betrokken bij de gesprekken, maar is tegen het akkoord dat nu voorligt. In het wielrennen heeft Jasper Philipsen de Copenhagen Sprint in Denemarken gewonnen. Philipsen was in de massasprint nipt sneller dan de Deen Andreessen en de Australiër Welsford. Onder andere Merlier, Meus en De Lee konden niet meesprinten door een grote valpartij. En de Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs Formule 1 van Barcelona-Catalunya gewonnen. De zevenvoudige wereldkampioen was in zijn Ferrari sneller dan zijn landgenoten George Russell en Lando Norris. WK-leider Kimi Antonelli viel enkele ronden voor het einde uit met motorpech toen hij op de tweede plek reed. Deze zege is meteen de eerste voor Hamilton bij Ferrari sinds hij in 2025 de overstap maakte. Morgen opnieuw wisselend bewolkt weer en tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op een bui, later opklaringen en tot 25 graden. De rest van de week blijft het zomers warm. Vrijdag tot 33 graden met ook kans op onweer. Vooraan in dit nieuws. In Genève in Zwitserland is een grote betoging aan de gang. Enkele tienduizenden mensen protesteren tegen de G7-top. Er werd gevreesd voor rellen, maar voorlopig blijft alles rustig. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Op de snelwegen zijn er alleen maar lichtere vertragingen. Op de N41 van Sint-Niklaas naar Hamme is momenteel die afgesloten. Net voorbij de afritten van de E17, zegt de politie. Daar wordt een spoor van gelekte frituurolie opgeruimd. Problemen daar kunnen nog even duren. En de politie waarschuwt ook voor verkeershinder in Brussel door een betoging. Tot 6 uur vanavond kunnen er problemen zijn op de kleine ring tussen Rogier en Kunstwet. Verder ook in de Europese wijk. Daar moet je ook op letten.

eigenlijk. Kijken maar eens naar buiten. Daar een beetje maanlicht bij. En dan dit. Toploader, Dancing in the Moonlight. Ja, veel mensen denken dat het origineel nummer is van Toploader, maar het is eigenlijk een cover. Het lied werd in 1970 voor het eerst opgenomen door de groep King Harvest. Nooit van gehoord, ja, en zo werd dus die cover populairder dan het origineel. Vorig jaar was er Better Be Ready van Barbara Dex, de zomersingle van Barbara. En ze gaat door op die country vibe met haar nieuwe single, Back to You. Over een liefde die altijd blijft bestaan, zelfs wanneer anderen zeggen dat het eigenlijk beter is om elkaar gewoon los te laten.

0: Barbara Dax. En dan die WK-koorts. Daar moeten we het ook nog over hebben natuurlijk. Hè. Beetje plattekes voorlopig in Vlaanderen, vind ik. Maar hier en daar toch wat plannen, hoor. Gisteren belde ik al met iemand uit Heuse Zolder. Die doet daar voorstellingen van ja, het gebeuren. Die gaan samen kijken in de moskee. Vond ik wel bijzonder. Die gaan eerst hebben die het ochtendgebed. Dan hebben ze soep voorzien. En daarna kijken ze dan allemaal samen naar het voetbal. Jan Mons, goedenavond.
1: Hoi, dag Niels.
0: Jij bent van de filmgroep, de Cinema Pathé. Onder andere in Genk ook. En bij jullie, en dat vond ik wel bijzonder, we hebben het dan over de wedstrijden van de Belgen. Jullie gaan de wedstrijden van de Belgen op groot scherm afspelen, zeg maar, in de cinema.
1: Ja, de eerste twee wedstrijden nu, dat gaan we doen als testcase. De wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, die valt een beetje op een moeilijk uur. Ik dacht 5 uur 's ochtends, dus dat is een beetje moeilijk. Maar die twee andere wedstrijden, dus tegen Egypte en tegen Iran, die gaan we al uitzenden. En dan waarschijnlijk gaan we ook vanaf, ik denk de kwartfinale, dat we gewoon alle wedstrijden gaan doen.
0: Ja, hebben jullie dat al eerder geprobeerd, zo'n grote wedstrijden in de cinema?
1: Ja, de laatste keer, het was ook de eerste keer in Genk, hebben wij de Clásico, dus Barcelona tegen Real Madrid, gedaan. En dat was een heel groot succes. Ik was er in het begin, vond ik het een beetje een moeilijk huwelijk eigenlijk, hè, voetbal in de cinema. Maar toen ik er ben begonnen over na te denken, toen dacht ik van ja, maar eigenlijk de duur van zo'n match, dat is ongeveer de duur van een film. Een goede voetbalmatch, daar zit normaal gezien ook wel wat spanning in of allerlei emoties. Eigenlijk hetzelfde wat je met een film hebt. En eigenlijk, die voetbalspelers van tegenwoordig, dat zijn ook allemaal goede acteurs, hè.
0: Dat is waar. Zeg, mag het dan ook er wat geanimeerd aan toegaan? Want zo in een voetbalwedstrijd, daar wordt al wel eens wat Bengaals vuur afgestoken. Daar wordt al wel eens iets afgebroken.
1: Laten we zeggen dat we Bengaals vuurwerk liever niet zien. En dingen afbreken ook niet. Wij mikken op een andere sfeer. Eigenlijk meer een huiselijke sfeer, maar dan met een veel groter scherm. En veel meer stoelen. Dus als je canapé wat beperkt is, dat je maar 4 mensen kunt zetten, al wel oké, dan kom je naar de cinema. Dan kun je met 10, 20, 30 mensen makkelijk naast elkaar zitten en toch de match zien op het grootst mogelijke scherm dat je kunt inbeelden.
0: Ja, en babbelen is dan toch toegelaten, hoop ik?
1: Babbelen is toegelaten, supporteren is toegelaten. Dat zijn allemaal dingen die perfect kunnen. Als er een goal is, dan mag er natuurlijk gejuicht en gesprongen worden. Maar zoals ik eerder zei, Bengaals vuurwerk, vechtpartijen, dat soort zaken, ja, dat zien we natuurlijk liever niet.
0: Ja, en je zegt net van ja, we doen er nu 2 of 3. Hè, maar stel nu de Rode Duivels gaan echt verder. Hè, en ja, bijvoorbeeld.
1: Ze gaan verder, tof.
0: en stel dat die wedstrijden dan 's morgens zijn, gaan jullie dan ook de cinema open doen?
1: Goh, dan moeten we een beetje bekijken hoe dat zich dat zet. Maar ik dacht dat vanaf ongeveer de kwartfinale, dat dan de meeste uren meer haalbaar zijn. Dat echt die nachtwedstrijden, ook met de Europese markt in het achterhoofd natuurlijk, dat die dan afgeschaft zijn. En dat het dan eerder, of toch vooral, haalbare uren zijn. Wat ik wil mee zeggen, laten we zeggen ten laatste middernacht.
0: Oké, ik onthoud, de Belgen gaan door naar de volgende ronde. En ja, naar de voetbal kijken kan dus vanaf nu ook in de cinema. De Pathé-groep, jullie zitten in Genk onder andere. Waar nog? Waar is het nog mogelijk?
1: In Sint-Niklaas.
0: Oké, bij deze.
1: En in Sint-Niklaas hebben ze gisteren al een test gedaan met Marokko tegen Brazilië. En de zaal was volledig uitverkocht. En er zat 1 supporter van Brazilië bij.
0: Oké, wie heeft er gewonnen eigenlijk?
1: Het was een gelijkspel.
0: Oké, maar toch sfeer daar in de cinema. Jan, ja, dankjewel voor de babbel en veel succes ermee.
1: Dankjewel Niels, fijne avond.

0: optimisme van Wiltura. Mooi, het leven is mooi.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
3: Ik ben blind.
4: Hij zit vast.
3: Ik ben blind.
4: Het licht is uitgevallen.
3: Oh. Ik dacht even...
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Radio 2.

0: mijn favoriete nummer van NXS, Beautiful Girl. Geschreven ja, voor een pasgeboren dochter. Helemaal tot het einde. En ik heb nog een tip voor als je houdt van voetbalverhalen. Want op zondagochtend op Radio 2 neemt Peter van den Bemt je de komende weken mee op een reis door de geschiedenis van het WK voetbal. Want die geschiedenis die is lang en breed in Radio 2 WK Koorts, zo heet dat. En vanmorgen blikte Peter samen met Frankie van der Elst terug op onder meer het WK van 1994 in de Verenigde Staten. Ook toen, waar de Rode Duivels dus ja, toch wel voor heel wat spanning zorgden. 1994, ook dus in de States. Geen echt voetballand, maar dus wel een unieke ervaring voor die Rode Duivels. Groot verschil met nu waren de beperkte ontspanningsmogelijkheden.
1: We zijn na de match op weg naar het hotel. En we zaten allemaal zo alleen. Hè, alleen zo. En ik zat rechts in die bus, echt nooit vergeten. Op een bepaald moment kijk zo een keer naar links, naar de Lorre. En de Lorre zat links. En de Lorre die lag zo met zijn hoofd. Echt waar, Peter. Die lag zo met zijn hoofd tegen het venster. Zo'n beetje verkoeling zoeken eigenlijk.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar die zag wit. Maar die zag wit. Dat was echt niet normaal. Ik zeg, Lorre, wat is het? Oh. En die had een zo'n wit plastic bekertje. Waarin hij al zo, ja, dat was niet, okay, sorry, dat is geen prettig verhaal. Waar hij zo al precies een beetje had overgegeven, maar dat was zo zwart donker. Dat was echt.
2: En die was er slecht aan toe.
1: Ja, die was echt helemaal weg. Allee, helemaal weg, die was. Ja, die was op. En die inderdaad onmiddellijk een hotel aan. Neergelegd en met een bakster.
0: Hè? Nou, meer verhalen in de Radio 2 WK-koorts. Op zondagochtend dus bij Radio 2, maar zeker ook te herbeluisteren op VRT Max. Op de snelwegen zijn er ondertussen alleen maar lichte vertragingen. Op de N41 van Sint-Niklaas naar Hamme is momenteel die afgesloten in Elverselen, zegt de politie. Daar wordt een spoor van gelekte frituurolie opgeruimd. De problemen kunnen er nog even duren. Je kan omrijden via de zijrijweg.

0: Kian De Crow, Heaven. Ja, een hele toffe man. Is er ook een paar keer langs geweest bij Radio 2. Straks morgen maandag op Radio 2. Ook jouw verzoekplaat is dan welkom. Misschien wil je wel iemand een hart onder de riem steken of gewoon iemand in het bijzonder bedanken. Het kan het, ja, kan het nu al doorsturen in de Radio 2-app. Verzoekjes voor bij Carolien in morgen maandag vanaf 6 uur op de radio.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Elke dag telt voor 2.
6: Radio 2.

0: de juiste weekend vibes. Aan de muziek zal het niet gelegen hebben. Level 42 en Hot Water. Ja, daar straks had ik het over de geschiedenis van het WK in WK Koorts. Te volgen via VRT Max. Dat heeft Ant Christiaans uit Tongeren geïnspireerd om te gaan voor de geschiedenis. Ja, want als je Tongeren zegt, dan zeg je ook altijd geschiedenis. Anne, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, hele fijne tip. Een nieuwe pop-up expo in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren bij jullie. En het opvallende eraan, vind ik, het gaat deze keer niet alleen maar over de Romeinen bij jullie in Tongeren, maar ook die in West-Vlaanderen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Vanaf komende dinsdag, 16 juni, openen we in het Gallo-Romeins Museum een nieuwe expo. Een pop-up expo over het Romeins fort in Oudenburg. Het is natuurlijk zo, als we zeggen Romeinen, ja, dan denken heel veel mensen gelukkig maar aan Tongeren en aan het Gallo-Romeins Museum. Maar een andere heel belangrijke site in Vlaanderen, in België, is dat fort in Oudenburg. En inderdaad, aan de Belgische kust, vrij kort bij Oostende, maar ook daar was er een heel belangrijke site dat ons heel veel kan leren en heel veel leert over dat Romeinse leven van destijds.
0: Is dat dan geen concurrentie voor jullie?
1: Nee, natuurlijk niet. Zo bekijken we dat sowieso al niet. En we hebben dus een hele fijne samenwerking, want de Universiteit van Gent heeft een heel aantal jaren gespendeerd aan de laatste vondsten van het archeologisch onderzoek in Oudenburg. En wij kunnen nu in het Gallo-Romeins Museum, die vondsten en dat verhaal, de ontdekkingen die daar gebeurd zijn, die mogen we inderdaad aanbieden aan onze bezoekers in het Gallo-Romeins Museum.
0: Ja, daar zullen ook wel een paar skeletresten bij zitten, denk ik dan.
1: Ja, het is inderdaad natuurlijk een grafvelden, een site met grafvelden er rond. En het gaat over dat leven van die laatste Romeinen in Oudenburg. Dus het klopt inderdaad, er zullen de grafvondsten worden getoond en daar zullen vanzelfsprekend ook wat skeletresten bij zijn, ja.
0: Skeletten gaan kijken in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren uit West-Vlaanderen. Anne, dankjewel voor de tip.
1: Heel graag gedaan en heel welkom natuurlijk.

0: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Radio 2 in Antwerpen, live. Got no money, he's got his strong beliefs.

0: Gala, Freed from Desire. Veel inspiratie en Radio 2 Weekendwijzer vandaag. Carrie Goossens speelt de hoofdrol in een nieuwe komedie, Oost-West Thuis Best. Vanaf 19 juni te zien in het Fakkeltheater in Antwerpen. Je hoorde dat hij samen speelt met Danny Heijlen. Hij speelt samen met haar een koppel. En zijn madame die houdt niet van op vakantie gaan in het buitenland.
1: Ze wil absoluut een vakantie hebben in een tentje in de Molse Meren. En ik zie dat absoluut niet zitten, want ik wil gewoon met mijn lui gat in de Spaanse zon gaan liggen in Calpe.
0: En dit hoorde je misschien ook, een tip voor hondenbaasjes. Vandaag is er in de Hondenkoer in Damme een bijzonder evenement. Straks een openluchtvertoning van een toffe film waar honden mee naartoe mogen.
2: Dus de hondjes zijn op Hondenkoer uiteraard welkom, maar de mensen kunnen dus inderdaad samen met zijn hond naar de film Gohan kijken, terwijl dan de hondjes eigenlijk ofwel kunnen meekijken of gezellig met elkaar kunnen socialiseren.
0: Ja, hele fijne tips in Weekendwijzer. Ook merci om alles door te sturen, hè, want die tips die komen ook uit onze Radio 2-app. En als je nog een verzoekje hebt voor straks, ook welkom, hè, want zometeen is er morgen maandag met Caroline de Becker met jouw verzoekjes.

gewoon blijven zitten in je luie zetel. Het is toegelaten. Of misschien met de juiste moves die zondagavond in. Maroon 5. Moves like Jagger. Goed idee, blijf bij Radio 2. Dit zijn nog Katy Perry en Snoop Dogg. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
3: Peugeot. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: Zo dadelijk Radio 2 morgen maandag. Vraag hier een plaat aan voor iemand. Ben je bijvoorbeeld niet tot bij je vader geraakt vandaag en je wil hem toch een plaat cadeau doen? Doe het via de Radio 2 app.
6: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
7: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koolman. Duizenden mensen hebben in Brussel geprotesteerd tegen de gestegen defensieuitgaven. In Genève is er een grote betoging tegen de G7-top van rijkste industrielanden. En Donald Trump viert zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht. In Brussel hebben zo'n 3000 mensen betoogd tegen wat ze de toegenomen militarisering van de maatschappij noemen en tegen oorlog. Ze vinden dat er onnodig veel geld naar defensie gaat. De betoging verliep zonder incidenten. Een verslag van Gianni Palink.
8: Wij betalen niet voor hun oorlogen, staat op borden te lezen. Er gaat te veel geld naar militaire uitgaven, scanderen de betogers. Dat er zoveel moet geïnvesteerd worden in defensie wegens buitenlandse dreiging, vinden ze hier lari.
9: Wij zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
10: Zet er een minister van Vrede op, samen met de diplomatie. Die er echt voor gaan.
8: Meer diplomatie nodig dus, en dat is geen naïef idee. Ook niet als het gaat over Rusland, zegt Ludo de Brabander van medeorganisator Vrede VZW. Volgens hem is het politieke en maatschappelijke debat te eenzijdig.
11: Op dit ogenblik denk ik dat militaristisch narratief heel erg dominant is en aanwezig is in de media. En wij willen eigenlijk met deze opkomst hier hopelijk toch een signaal geven dat er ook een ander narratief bestaat.
8: Een boodschap ook aan defensieminister Theo Franke. Deze betoging is een opstap, klinkt het hier, naar breder protest in heel Europa.
7: De uiterst linkse partij PvdA ontkent dat ze betrokken was bij de rellen tijdens de Franstalige scholierenmanifestaties in Brussel. Tijdens een van die betogingen kwam een leerkracht aan het woord die ooit nog op een kartellijst van de partij stond. Ze zei dat een vreedzame opstand een contradictie is. De Vlaamse fractieleider van PvdA, Jos Daze, neemt afstand van gewelddadige acties. In de zevende dag ging hij erover in discussie met N-VA-parlementslid Koen Daniels.
12: Natuurlijk dat wij al die leerkrachten en leerlingen, die duizenden leerkrachten en leerlingen die opkomen voor hun toekomst, uiteraard dat wij die steunen. Steunen wij daarom die enkelingen die gewelddadige acties hebben gepleegd? Maar natuurlijk niet. En als men zegt dat er linken zijn, dan moet men de bewijzen op tafel leggen. Als men ze niet heeft, dan moet men zwijgen, want dan doet men aan criminalisering van oppositiepartijen op basis van leugens.
13: Er zijn wel degelijk linken, ze is misschien wel geen lid van uw partij, maar u bakt er wel zoete broodjes mee. En die strijd van de straat, wat u dat noemt, u vindt dat fantastisch. Ik begrijp dat niet.
7: Ook in Genève in Zwitserland wordt op dit moment betoogd. Daar protesteren enkele tienduizenden mensen tegen de G7-top die morgen begint in de buurt van Genève in Frankrijk. En tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Bert de Vroei, jij bent in Genève. Het is een grote opkomst daar blijkbaar.
14: Ja, aan de vooravond van die G7-top in Evian, aan het meer van Genève, lopen er hier in Genève zelf in Zwitserland duizenden betogers door de straten. Feministen, mensen die opkomen voor het klimaat, veel mensen die opkomen voor Palestina. En allemaal kanten ze zich tegen de macht van die wereldleiders van de G7. En vooral hebben ze het op Donald Trump gemunt. Dat zie je duidelijk aan de slogans hier. Er was gevreesd voor relletjes en die relletjes die zijn er intussen ook al wel gekomen. Niet op grote schaal, maar kleine groepjes maken zich los van de stoet om hier en daar ruiten van een bank in te slaan. Er zijn ook al auto's in brand gestoken. De Zwitsers zijn eigenlijk niet blij met het feit dat Frankrijk de top in Evian heeft georganiseerd. Want dat betekent dat de Zwitsers duizenden politieagenten en soldaten moeten inzetten om de komende dagen de veiligheid te garanderen en ook om vandaag de orde te handhaven in de straten van Genève.
7: Dankjewel, Bert de Vroei. In de Verenigde Staten wordt vandaag de 80ste verjaardag gevierd van president Trump. Dat gebeurt met een groot kooigevecht op het gazon van het Witte Huis in Washington. En dat is heel ongebruikelijk, vertelt Thomas de Graven in Washington.
15: Ook al wordt dit evenement eigenlijk gekoppeld aan de 250ste verjaardag van Amerika en aan Flag Day, het is zeker geen toeval dat dit evenement plaatsvindt op de 80ste verjaardag van Donald Trump. En het wordt ook een gigantisch evenement. De Claw, het grote podium, steekt al wekenlang uit boven het Witte Huis. Een groot stuk van de binnenstad rond het Witte Huis is nu al afgesloten. Want niet alleen worden er 4000 gasten verwacht aan het Witte Huis zelf, het grote publiek kan de gevechten meevolgen op grote schermen op een grasveld net naast het Witte Huis. En daar worden rond de 100.000 fans van de sport verwacht. Ze zijn naar hier gekomen uit het hele land en zij vinden dit een geweldig evenement. Maar er is natuurlijk ook veel kritiek van Amerikanen die vinden dat deze gewelddadige sport, zo'n commercieel evenement ook, niet thuis hoort op het domein rond het Witte Huis.
7: En voor hij zijn verjaardag kan vieren, heeft president Trump nog andere zorgen. Trump is boos op Israël, omdat het Beirut in Libanon opnieuw heeft aangevallen. Net nu Iran en de VS heel dicht bij een akkoord staan dat tot vrede moet leiden. Israël moet stoppen met Libanon aan te vallen, zegt Trump. Maar ook de pro-Iraanse militie Hezbollah moet zijn aanvallen op Israël stoppen. Ook Iran is boos. Het dreigt met vergelding en het stilleggen van de onderhandelingen. Israël is niet betrokken bij de gesprekken, maar is tegen het akkoord dat nu voorligt. Sport. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de slotetappe in de wielerwedstrijd de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Hij reed weg op de slotklim en eindigde solo. Het was voor Del Toro zijn tweede ritwinst op rij. Hij is ook de eindwinnaar. Jasper Philipsen was de beste in de Copenhagen Sprint in Denemarken. Het was een massasprint en Philipsen was nipt sneller dan de Deen Andreessen en de Australier Welsford. En het team van de Nederlandse autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. De Vries reed voor Toyota naar de overwinning samen met een Japanse en een Britse piloot. De beste Belg was Stoffel van Doorne op de 12e plek. Hij vormde in een Peugeot een team met een Brit en een Nieuw-Zeelander. Morgen opnieuw wisselend bewolkt weer en tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op een bui, later opklaringen en tot 25 graden. De rest van de week blijft het zomers warm. Vrijdag tot 23 graden, met dan ook kans op onweer. Vooraan in dit nieuws. 3000 mensen hebben in Brussel betoogd tegen de gestegen militaire uitgaven. Ze vinden dat er meer ingezet moet worden op diplomatie in plaats van op oorlog. De betoging verliep zonder incidenten. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Op de snelwegen gaat het wel, alleen maar lichte vertragingen. En op de Antwerpse ring richting de Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft nog zo tot morgen vroeg. Je moet omrijden via de sluis van Calo.
16: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
4: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio 2.
16: Radio 2, morgen maandag.
4: Carolien de Bekker.
5: Allee, tijd om een plaat aan te vragen voor iemand. Wie wil jij gelukkig maken? Met welk nummer? Stuur maar door. Wij laten jou weten wanneer die ongeveer gedraaid wordt.

het WK-nummer. Shakira samen met Burna Boy en Dai Dai. Het is 14 juni. Het is Vaderdag vandaag. En vaders maken een groot verschil in de levens van heel veel luisteraars. Zoals in dat van Marijke van Herle uit Kortenberg. Haar vader heet Ronnie. En Marijke die schrijft: als kind nam hij mij op schoot of danste wij tijdens dit liedje. Hij mag zeker weten dat ik en heel de familie heel veel van hem houden. En heel erg opkijken naar hem. Had jij trouwens ook een schitterende vader of heb je er een? Waarom dan? Wat maakt van jouw vader nu eens echt een goede papa? Een onmisbare man? Zet het gerust in een bericht in de Radio 2-app en zet er een plaat bij. Wij draaien die.

0: Volgens mij is Ronnie heel gelukkig. Dankjewel. Marijke, om deze plaat aan te vragen, ook al is die voor je vader. Zijn wij ook wel content van. Ja, heel veel papa's die er niet meer zijn natuurlijk. En die verdienen ook een plaat, hè. Dat mag ook allemaal. Annelies Verschoren uit Zonnebeke, die wil een plaat horen voor iedereen, jong en oud, die vandaag op vaderdag hun papa missen. Ze schrijft, mijn man heette Henk. Hij is de papa van mijn twee fantastische kinderen, Alice en Henri. Hij was een lieve en kordate papa en we missen hem nog elke dag. En dus voor hem, maar ook voor iedereen die een papa moet missen.
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2, morgen maandag.
0: Deze plaat.

0: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
1: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
2: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
1: Goedemorgen, Maxime.
3: Doe jij dagcrèmpjes?
1: Ja, dagcrèmpje.
3: Ah,
1: ja,
3: een avondcrèmpje ook.
2: Zie je wel, mooi glow heb je.
3: Heel
2: dat is waar, hè.
1: Siska Scooters en Wilde Stadsbader, goedemorgen.
4: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
5: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max. Goedemorgen, morgen.
6: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
8: Proximus. Think possible.
9: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
10: Oké, ik kreeg daar net een berichtje hier in Morgen Maandag van de mama en de papa van Eline Ramaal uit Schoten en van haar broer Stef. Ze willen Harry Styles aanvragen voor Eline, want ze is de laatste examens van het middelbaar aan het studeren. Dus go Eline, deze is voor jou.
11: Radio 2. Radio 2. Morgen Maandag.

Harry Styles en American Girls. Go Eileen, succes met je laatste examens van het middelbaar. En Nele van Uitsel en Nadine uit Gent, die vragen via de Radio 2-app of ze een liedje kunnen aanvragen voor hun studerende kinderen, Roxanne en Johannes. Want de oudste moet heel hard studeren voor haar examen filosofie. En daarom hebben ze een beetje positiviteit nodig. Oké, goede keuze.

No worries, Roxanne en Johannes. Nog even door die examens en dan straks een paar maanden geen school. Tot de middag in je bed liggen. Echt, dat komt nooit meer voor in je leven. Goed, er zit een lijn in de berichten die vandaag binnenkomen. Veel platen voor studenten, maar ook heel veel liefde van jongeren voor hun ouders. Daan van Springel uit Westerlo bijvoorbeeld. Hij is 18 jaar en wil deze aanvragen voor zijn papa. Want hij is de beste. The Cure. Boys Don't Cry. Het is echt zijn nummer. Dus voilà.

0: Hans Minnaert uit Assenede. Die heeft Tele Romeo aangevraagd. Voor zijn zoon Jasper. Met wie hij momenteel geitjes aan het melken is. Dat is schitterend. Echt, dat de mensen geiten aan het melken zijn met Radio 2 op de achtergrond, dat maakt mij nu eens blij. Hè? Maar goed, vandaag vaderdag. Andy van Impe uit Zottegem die zegt... Mijn papa is jammer genoeg al 16 jaar geleden overleden. Maar ik ben ondertussen pluspapa van een fantastische zoon Jan. En ondertussen ook grootvader van 3 schattige jongens. Otis, Owen en Olan. En ik wil mijn man daarvoor bedanken. Ondertussen zijn we al 26 jaar samen. Hendrik de Winter. En speciaal voor hem wil ik een van zijn godinnen horen. En dat is Diana Ross.
1: Radio 2, morgen maandag. Radio
2: 2. Caroline de Becker.
0: Hij heeft er niet echt een plaat bij gezet. Dus wij kozen Ain't No Mountain High Enough van Diana Ross.

0: de man van Andy, die van hem een opa maakte. Prachtig. Op de snelwegen zijn er alleen maar lichte vertragingen. Let wel op voor wat files op de A201 richting Brussels Airport. Dat is zo'n 10 minuutjes. Op de Antwerpse ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten. Dat komt door werken daar. En dat blijft ook zo tot morgen vroeg. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. Verder geen problemen.
1: Radio 2. Radio 2.

0: Alex Warren en Fever Dream. Weet je dat er vanuit Ierland naar ons geluisterd wordt? Door Roos de Mol. En die heeft een vader. Die is er niet meer, maar dit was wel zijn lievelingsliedje. Daar gaan we. Anderhalve minuut.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel aan moer huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Onder de glaas van de mannen stralen. Werd die langse wereld een avondelijks bed. Kom mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen. Vergeet uw naam en al de rest. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel aan moer huis.

Alle vrouwen heel net en genereus. Laat ons dan samen de wereld verteren. Met klinkende glazen vol Franse wijn. Zingt mij met de mensen dat hebben ze geren. En laat deze nacht nooit een einde zijn. Ik wil deze

0: dan kruis.
1: Wannes van de Velde.
2: Radio 2, morgen maandag.
3: Caroline de Bekker.
1: Dankjewel, Roos, vanuit Ierland, om deze schitterende plaat aan te vragen voor je papa, die er niet meer is. Als je zelf ook een plaat wil aanvragen voor iemand, iemand die je graag ziet, is het je vader. Was je hem vergeten vandaag? Je kan het goed maken tot 9 uur vanavond. Misschien voor je studerende kinderen of iemand die lekker voor jou aan het koken is. Iemand die jou ergens naartoe aan het rijden is op dit moment. Verras die persoon. Stuur een bericht in de Radio 2-app. Wij laten weten om hoe laat jouw plaat voorbij komt.
3: Volgende week, nieuw op Radio BNE.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
3: Radio BNE Gouden Idolen 500.
2: Wie verdient een ereplaats?
3: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
2: Of misschien Anne-Christie, Céline Dion of Tina Turner?
3: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
2: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
3: Radio BNE Gouden Idolen 500.
2: Vanaf morgen een hele week op Radio BNE.
4: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: moest hem draaien van Clint Gerech uit Diest voor zijn allerliefste papa, Niels de Stadsbader.
1: Radio 2, morgen maandag.
2: Carolien de Bekker. Radio
0: 2. Nog heel wat platen voor vaders die zijn binnengekomen, maar ook voor geliefden. Nick de Vuist uit Gent. Dag Nick.
3: Dag Carolien. Goedenavond.
0: Goedenavond. Nick, proficiat zeg. 16 jaar samen met je man vandaag.
3: Ja, heerlijk hè.
0: Ik weet niet, is dat heerlijk na 16 jaar?
3: Ja, zeker wel, zeker wel.
0: Ja, wat zie ik hier? Je hebt nog heel veel kriebels, elke dag. Dat kan niet.
3: Ja,
0: na 16 jaar.
3: Jawel, nog altijd.
0: Nee.
3: Iedere dag een keer in de ogen kijk. Ja,
0: serieus?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, heb je het al gevierd vandaag?
3: Nee. We hebben van de middag drag bingo moeten doen.
0: Sorry?
3: Dus mijn man heeft moeten optreden.
0: Drag bingo?
3: Drag bingo.
0: Wat is drag bingo?
3: Een drag queen die balkjes draait en nummertjes uitroept.
0: Ah, serieus? Echt? Ah, geweldig.
3: Ja.
0: Het is, wacht, hij is drag queen?
3: Yes.
0: Maar jij ook?
3: Nee. Ik ben de man achter de drag queen.
0: Ah, oké. Okay. Dus hij heeft als flink moeten werken vandaag, zeg.
3: Ja.
0: En schuift dat wat? Heeft hij goed bijverdiend?
3: Ja, dat is wel leuk om te doen.
0: Oké. Okay. Allee, en hoe lang duurt het voor zijn make-up eraf is, zodat jullie eindelijk kunnen vieren?
3: Toch een half uur ongeveer.
0: Oh, wauw, dat is nog langer dan bij mij s'avonds. Wauw.
3: Ja,
0: je moet er wat voor over hebben, hè. Oké.
3: Okay. Ja. Caroline, een paar jaar geleden hebben we bij jou in de studio gestaan.
0: Is dat echt? Ja?
3: Ja, samen met Michelle. Drag Oriflame.
0: Oké. Okay. Blauw haar.
3: Die met haar mooie blauwe haar.
0: Blauwe haar, ja. Schitterend. En vandaag 16 jaar getrouwd, zich. Maar fantastisch, echt. Oké, welke plaat? Is het echt zo'n dragplaat die je wil horen? Of wat wil je horen?
3: Nee. Echt een liefdesnummer. Iets dat ons omschrijft. Love Me Like You Do van Ellie Goulding.
0: Ah, dat is een mooie plaat. Ja, dat is echt. Ja. Oké, goed. Is hij aan het luisteren?
3: Ja, hoor.
0: Oké, goed. Dan gaan we draaien.
3: Het is te denken.
0: Alright. Nick, veel plezier. Hè?
3: En, dankjewel.
0: Ja, en tot gauw. Ik vond het een heel leuke avond met jullie in de studio. Dus,
3: ja, wij ook.
0: Oké. Okay. Ellie Goulding voor jullie. Ciao, hè.
3: Tot de volgende.
2: Radio 2.

Het is vandaag 14 juni en exact 13 jaar geleden kwam Lore ter wereld. De dochter van Jasmina Bone uit Temse. Die bevalling liep niet van een leien dakje, maar het is goed gekomen. Lore is 13 vandaag, hoera. En kan niet stilzitten, daarom deze. Dus dat wordt waar.

0: Ik moet niks, ik wil jou. Ik moet gaan, niet weg van hier, maar met ons allemaal.
1: Poemelien Tess voor Loren. Gelukkige verjaardag.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: En je luistert naar morgen maandag. Dit is de plaats waar je platen kan aanvragen voor iemand anders. Dus laat maar komen. Tot 9 uur vanavond ben ik hier.

0: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koeman. In Genève in Zwitserland protesteren enkele tienduizenden mensen tegen de G7-top. Die begint morgen in Evian aan het meer van Genève in Frankrijk. Ze protesteren tegen de rijke industrielanden die daarbij inkomen. En vooral tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Dat vertelt Bert de Vroei in Genève.
1: Feministen, mensen die opkomen voor het klimaat, veel mensen die opkomen voor Palestina. En allemaal kanten ze zich tegen de macht van die wereldleiders van de G7. En vooral hebben ze het op Donald Trump gemunt. Dat zie je duidelijk aan de slogans hier. Er was gevreesd voor relletjes en die relletjes die zijn er intussen ook al wel gekomen. Niet op grote schaal, maar kleine groepjes maken zich los van de stoet om hier en daar ruiten van een bank in te slaan. Er zijn ook al auto's in brand gestoken. De Zwitsers zijn eigenlijk niet blij met het feit dat Frankrijk de top in Evian heeft georganiseerd. Want dat betekent dat de Zwitsers duizenden politieagenten en soldaten moeten inzetten om de komende dagen de veiligheid te garanderen en ook om vandaag de orde te handhaven in de straten van Genève.
0: Intussen heeft een meerderheid van de Zwitsers tegen het voorstel gestemd om een maximum bevolkingsaantal vast te leggen. Alle stemmen zijn intussen geteld en bijna 55% stemde tegen in het referendum. Het voorstel kwam van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking tot maximaal 10 miljoen inwoners laten groeien. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Maar het voorstel heeft het dus niet gehaald. Ook in Brussel is betoogd vanmiddag. Zo'n 3000 mensen kwamen op straat tegen de stijgende investeringen in defensie en de besparingen in verschillende sociale sectoren. De investeringen in defensie zijn niet nodig, zeggen de betogers.
2: We zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
3: Zet er een minister van Vrede op, samen met de diplomatie, die er echt voor gaat, 100%. En die dus zegt, oké, ik ben alle dagen met de problematiek van vrede bezig.
0: De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon te stoppen. Israël viel vandaag opnieuw de Libanese hoofdstad Beirut aan. Net nu Iran en de VS dichtbij een akkoord staan dat tot vrede moet leiden. Ook Iran is boos. Het dreigt met vergelding en het stilleggen van de onderhandelingen. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen omgekomen bij een bootongeval. Een zeilboot kwam in aanvaring met een veerboot. De hulpdiensten zoeken nog naar 1 vermiste opvarende. 4 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. Alle opvarenden van de zeilboot zouden Tsjechen zijn. De veerboot had 125 mensen aan boord. Het ongeval gebeurde in een smalle zeestraat in de Adriatische Zee bij Kroatië. Morgen opnieuw wisselend bewolkt weer en tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op een bui. Later op de dag opklaringen en tot 25 graden. De rest van de week blijft het zomers warm. Vrijdag tot 33 graden met dan ook kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Op de Antwerpse ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. En dat blijft zo tot morgenochtend. Je moet omrijden via de sluis van Calo. Verder geen problemen.
5: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio 2.
6: Radio 2, morgen maandag.
4: Ja, vaderdag. Sorry, ja, vaderdag, dat is altijd een beetje stress, hè. Je mag niemand vergeten, zoals je eigen man, je papa, je schoonvader enzovoort. Maar Eline Goetals uit Gistel die heeft een goede slag geslaan. Ze, hè? Amai. Deze plaat vraagt ze aan voor haar liefste papa, haar schoonpapa en haar eigen lieveling. 3 papa's die voor mij de hemel op aarde zijn. En dus deze plaat verdienen.

voor de drie mannen in het leven van Eline Goethals. Coldplay en a star full of... a sky full of stars. Zo was het. En Mark Lijs uit Dendermonde wil een plaat aanvragen voor zijn jeugdvrienden die hij vrijdag heeft teruggezien. Bij sommigen was het niet zo lang geleden. Anderen had hij al 40 jaar niet meer gezien. Maar binnen de 10 minuten was het alsof er geen dag voorbij was gegaan. En het volgende nummer doet hem altijd denken aan toen ze vroeger rondhingen en uitgingen. Hij zegt, ik draag het op aan alle vrienden van toen, ook degene die er niet meer zijn.

Favorites and Be Mine. Het is 7:15. Het is vaderdag vandaag. Dat is een hele fijne dag voor veel mensen. Maar toch ook wel een zware dag voor mensen die iemand moeten missen, hè, vandaag. Zoals Mimi uit Deinzen. Die mist haar man. Hij was trouwens ook de papa van Giovanni, schrijft ze. En het was zijn rechterhand wanneer beslissingen moesten genomen worden voor zaken. Mijn man had daar een enorm inzicht en feeling voor. En graag dit nummer voor hem.

Wauw, ik was dit nummer echt vergeten. Zo lang geleden. Gene Pitney en Mark Almond voor Monique, die haar man mist. En Giovanni, die zijn papa mist. En weet je wat? Ik kreeg ook een bericht van Sandra uit Afligem. Zij en haar man moeten voor de tweede keer Vaderdag vieren zonder hun zoon Robin. Want die overleed plots toen hij 27 was. En Sandra zegt, ik zou graag zijn lievelingsliedje nog eens horen hier in Morgen Maandag. Een plaat voor hem. Want Robin had blijkbaar wel goede smaak. Hij hield van Angèle. En daarom gaan we Brussel Je T'aime van Angèle nog eens draaien. Veel moed vandaag, beste Sandra en de papa.

0: Angèle en Brussel, je t'aime. Dit is Radio 2, morgen maandag. Hier vraag je platennaam voor iemand anders. En ik heb er eentje binnengekregen van Davy Maas uit Torhout voor zijn vrouw Stefanie. Want Davy schrijft, we hebben vanmorgen uren naar de docu-reeks van Kylie gekeken. Oh, heb ik ook gedaan. Op Netflix is zo goed. Maar Davy schrijft, daarna stond Kylie heel de dag op bij ons thuis. En nu zijn we op weg naar familie. Stefanie is aan het rijden. Ze weet niet dat ik deze plaat voor haar aanvraag. Dus graag haar favoriete Kylie-nummer. Oeh, en een goeie ook. Komt eraan naar dit.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Oké, actie!
3: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
4: Dat is lang geleden, cowboy.
3: Tot Spider-Man Brand New Day.
5: What is happening?
3: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
6: er is een pakje voor jou.
3: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
7: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel Verkopend tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: Radio 2.

0: en Warrior. Het is 7:30. We zitten midden in Radio 2 morgen maandag. Er komen heel veel platen binnen voor vaders natuurlijk. Maar ook voor studerende kinderen. Ja, morgen nog eens een paar examens doen, hè, jongens. Als je zelf een plaat wil aanvragen voor iemand die het nodig heeft, of iemand die naast jou in de auto zit, het mag allemaal, iemand die net voor jou gekookt heeft, stuur maar door. Welke plaat en voor wie? Er komt zo dadelijk eentje aan waarvan ik denk, oh mijn god, die heb ik echt al zo lang niet meer gehoord en ik ben daar blij om. Het is ook een muzikale spreidstand, want eerst ga ik deze draaien. Aangevraagd door Hilde de Vogelaren uit Deinze voor haar neef Kevin Lava. Wat een naam, Kevin Lava. Lijkt wel een pornonaam bijna, hoor. Sorry. Maar Kevin, die verjaart vandaag. Hoera.
1: Hoe

0: voor de jarige Kevin Lava, die nu terugkomt van een wielerwedstrijd. En hopelijk, als hij slim genoeg is, naar Radio 2 aan het luisteren is. Want dit is aangevraagd door zijn tante Hilde de Vogelaren, Boudewijn de Groot en Jimmy.
1: Radio 2, morgen maandag. Radio
2: 2. Caroline de Becker.
0: Ik krijg hier een bericht van Christine Somers uit Rotselaar. En die schrijft: ik hoorde daar straks die man Boston aanvragen voor zijn jeugdvrienden. En ik dacht, ik ga dat ook doen. Want mijn vrienden van vroeger, daar heb ik zoveel plezier mee gemaakt. We hebben ons heel hard geamuseerd in de 90's. Met de fiets naar de Fuifkes in de buurt. Of helemaal met de fiets naar Leuven. Dus voor Eva, Magali, Sarah, Krikke en Thijs, deze plaat. Oh, ho, ho, ho. Word ik ook zo blij van. Olive, Jonathan.

0: Pasta Spinar kiest bewust voor één kind.
1: Ben ik overbeschermd? Nee.
0: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
2: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
0: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
2: De Chromebook is voor huiswerk.
0: Alles goed?
3: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
0: Alles goed?
3: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.

0: past your street.
1: Olivia Rodrigo. En driver's license. En weet je, dat is aangevraagd door de oma van Marjolein. Annemie Pauwels uit Sint-Amans. Want haar kleindochter Marjolein, die heeft morgen een examen. Ik hoop dat het geen rijexamen is, beste Marjolein. Het zou een beetje te veel zijn, hè. Examens en rijexamen erbij, dat is, nee, dat kan een mens niet aan. Maar succes morgen. Ik hoop dat je van je plaat hebt genoten. Ondertussen heb ik Isabel Mestag uit Deinzen aan de lijn. Dag Isabel.
2: Goedenavond, Caroline.
1: Hey, proficiat met je jarige vader.
2: Ja, dank u wel.
1: Vaderdag en jarig zijn, dat is dubbel zoveel taart, hè?
2: Ja, zeg wel. Dubbel feest, ja. Vandaag.
1: Ja, en het is een muzikale vader.
2: Ja, zeg wel. Mijn papa speelt al, ik denk dat hij 16 jaar was. Als hij zijn eerste gitaartje en versterker gekregen heeft van zijn papa. En ja, mijn zus en ik, wij weten van niet anders. Hè. Altijd muziek thuis.
1: Echt?
2: Live muziek ook.
1: Heb jij zo'n coole vader die hele tijd gitaar zit te spelen thuis of zo? Altijd muziek in huis?
2: Ja. Oh ja, papa. Vooral in de winter, want als het goed weer is, werkt hij ook graag in zijn tuin. Maar in de winterperiodes... altijd gitaarmuziek.
1: Mm. Ja. En zit hij dan in een band op zijn 77ste?
2: Hij is onlangs, eerlijk gezegd, nog maar pas gestopt. De repetities waren nogal ver van huis en dat begon een beetje lastig te worden.
1: Oké.
2: Dat was ook op zondagvoormiddag en eigenlijk is hij dan graag thuis met zijn vrouwtje gezellig ontbijten.
1: Prioriteiten, natuurlijk. Maar wij moeten een geweldige plaat voor hem draaien. Ik ben al helemaal over de moon. Welk nummer mag het zijn?
2: Ah ja, dat zijn band waar alles met begonnen is, The Shadows.
1: Is het echt?
2: Ja. Hij had een neef die heel veel plaatjes had van hun. En dan is hij heel jong ook nog een keer mee geweest naar een concert. Ik geloof dat het in Oostende was, maar dat ben ik niet zeker. En dat was hij helemaal verkocht. Hè. Hank Mazen heeft zelfs identiek dezelfde gitaar als Hank Mazen al altijd.
1: Oké, dan ben je echt obsessed. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen op deze plaat hebben leren gitaar spelen. Dus ik ga er gewoon even in knallen. Hoe heet je vader?
2: Ja. Freddy.
1: Freddy. Freddy, proficiat. Gelukkige verjaardag. En dit is voor jou The Shadows. En Apache. Dag Isabel.

0: en Peltman.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katerina.

Je ziet het paard over de prairie galopperen. Bij deze platen The Shadows en Apache voor Freddy. En ondertussen zit Ingrid Klaas uit Waregem in de auto met Mark. Ze willen hem verrassen voor Vaderdag met deze plaat. Je mag me alles vragen, vroeg ze. Dat is magie van Philippe Robrecht. Want vandaag is het Vaderdag. En dan mag hij haar echt alles vragen. Ik ben

Philippe Robrecht en magie. Wie was er gisteren in het Capitool in Gent? Wim de Smet uit Waregem vraagt zich dat af, want hij wil deze plaat aanvragen voor iedereen die er ook bij was.

0: Juste avant le mariage.
1: Moest jij er gisteren ook bij in het Capitool in Gent?
0: Juste avant le mariage.
1: Adamo was daar. Vous permettez, monsieur, van Wim.
2: Radio 2.
1: Geert Lauwers, uitstekende, vraagt een plaat aan voor zijn liefste Hilde.
2: Radio 2.
1: Hilde zit in een oncologisch traject, maar straks gaat ze weer deeltijds aan de slag op het werk. En Geert is zo trots op haar doorzettingsvermogen, daarom deze plaat.

0: The Smiths en Girlfriend in a Coma.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Die kwam van Geert Lauwers uittekenen voor zijn allerliefste Hilde. Veel moed nog, Hilde. Je bent zo goed bezig. Straks meer platen die aangevraagd worden. Misschien die van jou?
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Genève in Zwitserland protesteren enkele tienduizenden mensen tegen de G7-top. Die begint morgen, niet ver van daar, in Evian aan het meer van Genève in Frankrijk. De actievoerders protesteren tegen de rijke industrielanden en tegen de Amerikaanse president Trump. Het gebeurt de laatste jaren wel vaker dat er stevig wordt betoogd wanneer die groep wereldleiders samenkomt. En dat was nu niet anders, vertelt Bert de Vroei vanuit Genève.
4: Nee, er was hier een betoging, een vrij grote betoging. 20, 25.000 mensen misschien. Vrij radicaal linkse betogers. En het is inderdaad tot relletjes gekomen. Er zijn ruiten ingeslagen van banken, van consultancybedrijven, zagen we. De politie heeft al ingegrepen. Die betoging is hier gepasseerd aan het Paleis van de Verenigde Naties ook. Maar daar straks stonden hier nog veel waterkanonnen. Die zijn allemaal vertrokken achter de betoging aan. Ik vrees dat het nog niet helemaal is afgelopen. Het is inderdaad een traditie van mensen die zich kanten tegen wat zij noemen de onterechte macht van die wereldleiders, van die rijke industrielanden. Ook heel sterk voor Palestina, zagen we. Maar vooral tegen Donald Trump.
3: In de Nederlandse provincie Zeeland is tijdelijk de maximumsnelheid verlaagd aan de weg waar enkele dagen geleden een dodelijk ongeval gebeurde. Veel mensen bezoeken de locatie om bloemen neer te leggen en stil te staan bij de slachtoffers. Daardoor is het drukker dan normaal langs de weg. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een fietsende groep leerlingen die op schoolkamp was. Drie van hen kwamen om en ook de directrice van de school die mee was overleefde het ongeval niet. De bestuurder van de auto, een jongeman van 19, zit voorlopig in de cel. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. De twee helikopters botsten boven een woonwijk en kwamen neer op de parking van een autohandel. Daar ontstond een grote brand. 20 auto's brandden helemaal uit. Er vielen geen slachtoffers op de grond. De 6 dodelijke slachtoffers waren allemaal inzittenden van de helikopters. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Op het WK voetbal neemt Duitsland, een van de toppers, het op dit moment op tegen Curaçao, het kleinste land, toch qua inwonersaantal, dat zich ooit wist te plaatsen voor de wereldbeker. Glenn Martens, jij volgt die wedstrijd voor ons. Is het verschil op het veld ook zo groot?
5: Duitsland is zeker wel een maatje te sterk voor Curaçao. Zeker als het probeert door te duwen, tempo te maken. Dat deden ze ook in het begin met een vroege heerlijke goal van een match. Dat die nog enkele pogingen voor Duitsland, maar geheel uit de lucht viel er plots een gelijkmaker van Curaçao. Een mooi schot, zeker wel van Comenencia, zorgde voor 1-1. Daar moest Duitsland even van herstellen. Maar met een kopbal van Schlotterbeck na een hoekschop en een penalty van Havertz leidt Duitsland toch bij de rust met 3-1. En we vermoeden dat de score in die tweede helft nog wel eens verder uitgediept zou kunnen worden.
3: Dankjewel, Glenn. Rode Duivel Jeremy Doku zal het basecamp van de Belgische ploeg waarschijnlijk even verlaten tijdens dit WK. De snelle flankaanvaller van Manchester City wordt namelijk voor de eerste keer vader eind deze maand of begin volgende maand. De Rode Duivel wil daar uiteraard graag bij zijn en zal, als het zover is, meteen naar Europa reizen. De Belgische Voetbalbond doet er in ieder geval alles aan zodat hij erbij kan zijn, zegt Doku.
6: Het hangt gewoon af van waar, wanneer, hoe. Maar zoals ik zei, de bond denkt er ook heel veel aan. Ze laten me niet in de steek. Ze leven wel met me mee, snap je? Ze weten dat het mijn eerste kindje is. Dus ze gaan er ook wel hun best voor doen. Zodat ik dat kan meemaken.
3: En de Belgische volleybalmannen hebben in de Nations League tegen Iran een 3-2 overwinning geboekt na een spannende match. In het Braziliaanse Brasilia haalden de Red Dragons het na 5 sets. Het Belgische volleyteam komt daarmee op een mooie 10e plaats in de voorlopige tussenstand. Vannacht is het licht bewolkt en minstens 7 graden. Morgen een zachte dag met temperaturen tot 21 graden en wisselende bewolking. Het blijft meestal droog. Dinsdag nog kans op een bui. Daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Even terug naar de weg, want op de Antwerpse ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten. Dat komt door werken en dat blijft ook zo tot morgen vroeg. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. En op de snelwegen zijn er alleen lichte vertragingen. En de NMBS meldt dat er momenteel geen treinen rijden tussen Diksmuiden en De Pannen. Wel.

Mars en I Just Might. Het is zondagavond, morgen maandag dus. Morgen België, Egypte. Morgen ook examens. En vanavond zijn er weer heel veel mama's die genoeg eten meegeven aan hun kinderen die op kot zitten. En Simon Ardijns, die wil deze plaat horen voor zijn mama Carol. Zij is de mama van de Tupperware-potjes vol soep en pasta, schrijft hij. En nog wat fruit voor de week. Ik kan ook zelf naar de winkel gaan, maar toch, wat zou ik zonder haar doen?

0: Simon Ardijns voor zijn mama Carol. Wat zou hij zonder haar zijn?
1: Radio 2, morgen maandag. Radio
2: 2. Carolien de Bekker.
0: Ergens in Hamme zijn er twee dochters keihard aan het studeren, want die hebben morgen examen. En een papa die heeft genoeg tijd om naar Radio 2 morgen maandag te luisteren. Dag Tom.
3: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond, Tom Nelis. Hoe zit het met de sfeer in huis van zo twee van die dochters die morgen een examen hebben? Dat is niet zo simpel, hè, voor de ouders.
3: Zeker niet, maar wij voorzien hen zeker van comfortfood en zo. En dat komt zeker in orde.
0: Ah ja? Ben jij zo degene die de mandarijntjes schilt, pelt voor de dochters?
3: Ja, we hebben ook een plaatselijke groentewinkel en daar krijgen we genoeg groentjes en fruit en zo van alles en nog wat. En dan dat voorzien we dat voor de kinderen.
0: Ah, maar powerfood voor die dochters, zeg. Wauw, verwennerij.
3: Tuurlijk.
0: Welke examens hebben ze morgen? Weet je dat van buiten?
3: Ja, de een heeft wiskunde en de ander heeft iets van, geen idee.
0: dat is te veel gevraagd, hè, Tom.
3: Ja, sowieso. Een of andere vak.
0: Ja, oké. Okay. Maar hey, je bent toch al een goede vader dat je platen voor hen wil aanvragen. Allee, kom. Welke papa doet dat nu? Dat is toch schitterend? Wat wil je horen voor je dochters?
3: Ik wil sowieso een plaat aanvragen die voor hen past. Ik weet ondertussen niet meer wat ik aangevraagd heb. Niet echt waar.
0: Yep.
3: Nee, ik kom net als van het complot zo wat hangen, want dat houd ik ook open. En dan, ik weet het niet.
0: Nee, maar het is niet... Je had Gary Hegger aangevraagd met Zomerlicht. Dat is,
3: ja, sowieso. Ja.
0: De Gary, dat is ondertussen al een opa. Hè? En uw dochters luisteren daar graag naar.
3: Nee, maar ze weten dat ik daar fan van ben.
0: Ah, het is eigenlijk keihard voor jezelf. Ja, maar kijk, als je Gary ziet bewegen, echt waar, die heeft meer energie dan 20 studenten tezamen. Dus,
3: ik denk dat ook wel, ja.
0: Ah, voilà. Oké, okay, we gaan die draaien voor jezelf dan eigenlijk, hè? Allee, ik dacht dat het voor de dochters was, maar het is niet zo. Het is niet erg, Tom.
3: Nee, eigenlijk voor mijn dochters. Ja, tuurlijk. Geen enkel probleem.
0: Hebben ze tenminste jouw vaderdag gevierd vandaag? Of zijn ze dat ook vergeten?
3: Nee. Ik heb een cadeautje gekregen.
0: Prachtig. Ja, schoon. Allee, goed. Voor die twee, logopedie en examenwiskunde was het. Daar gaan we. Gary Hegger.
1: Ja.
0: Ciao, Tom.

0: is een plaat aangevraagd door Karen de Mare uit Antwerpen voor haar papa. Omdat hij haar heeft leren jiven op dit liedje. En haar papa heet Dirk. Dirk de Mare, Barry White was voor jou. Dan heb je nog een Dirk. Uit Herselt. En voor Vaderdag wil hij graag een plaat horen voor zijn liefste man. Omdat hij een goede hondenpapa is.
1: Zijn zoveel mooier dan ik dromen kon.
0: Ja, ik was even verbaasd. Ik leg het zo dadelijk wel uit.

Oké, Vaderdag is dus niet alleen voor mensen, maar ook voor hondenouders die nu aan het luisteren zijn. Dirk bijvoorbeeld is een goede hondenvader voor de 3-jarige Shatsi en adoptiehondje uit het verre Moskou. Dat laat zijn man Trevor weten. Vandaar dus de Nobelprijs van Clouseau. Ik heb ook een bericht gekregen van Julien Vissers uit Sint-Denijs. Die heeft een kleindochter, Eline. En eindelijk hebben ze een nummer gevonden dat ze allebei goed vinden. Eline, die is net vertrokken na een bezoekje aan haar opa. Dus Eline, ik hoop dat je aan het luisteren bent.

heerlijk. Majestic samen met Bonnie M en Rasputin. Dat is zo leuk, hè? Opa Julien vraagt het aan voor zijn kleindochter Eline, want ze hadden eindelijk een liedje gevonden dat ze allebei goed vonden. En dan zei hij, nu kan ik het met een gerust hart voor haar aanvragen zonder mezelf geweld aan te doen. Oh, hier hou ik van. Muziek die generaties overschrijdt. Is er trouwens een liedje dat jij en je moeder of vader graag horen? En dat jij bijvoorbeeld ook heerlijk vindt. Of zelfs een nummer dat jij en je kleinkinderen goed vinden. Vraag dat nummer aan voor elkaar via de Radio 2-app. Lief berichtje erbij en hopla, ik zwier het op de radio. Maar goed, er worden ook platen aangevraagd voor mensen die iemand heel hard missen vandaag. Want het is Vaderdag. En Patricia Krassaert uit Kortenberg, die wil dit aanvragen voor haar papa, die ze veel te vroeg heeft moeten afgeven. Ik mis je zo, gezongen door Udo.

0: Ik mis je meer en meer.
1: Dankjewel Patricia, om aan degene te denken die het zonder de papa moeten doen vandaag. Er zijn er ook die het zonder een kind moeten doen, dat is ook zo. En Sarah van Loveren uit Brecht, 32 jaar, die moet het ook zonder haar papa doen. Die is er jammer genoeg niet meer. En dit nummer doet haar altijd denken aan hem. Want hij was altijd degene die s'avonds vroeg, is er al brood voor morgen vroeg? Daarom wil ze deze voor hem horen. Bart Peters,

0: de papa van Sarah van Loveren uit Brecht. En ik denk dat er altijd heel veel mensen zijn die nu denken... Juist, brood, ik moet nog langs broodmachine. Vooral op zondagavond. Ondertussen op de Antwerpse ring richting Beveren is die Beverentunnel nog altijd afgesloten. Dat komt omdat daar gewerkt wordt en dat blijft ook zo tot morgen vroeg. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. De NMBS meldt ook dat er problemen... Nee, dat er momenteel geen treinen rijden tussen Diksmuiden en De Pannen. Verder geen problemen.
1: Radio 2. Radio 2.

Cucumber. Het heeft super lang geduurd, maar eindelijk staat hij op 1 in de Ultra Top 50. Gaat ook een keigoed optreden zijn op Pukkelpop. Oh, kijk daar nu al naar uit. Het is ondertussen 20:40 hier op zondagavond. Morgen is het maandag. Je luistert naar Radio 2 morgen maandag. En Vivian Kuipers uit Mortsel wil ook een plaat aanvragen voor DJ Benny van Café de Plaza in Antwerpen. Dat bestaat niet meer, dat café. Maar ze zegt, Benny wist altijd perfect wanneer hij de Pet Shop Boys moest opleggen. Net laat genoeg dat iedereen los was, maar nog vroeg genoeg zodat niemand naar huis wilde. En ik herinner me dan vooral dit nummer. We zijn Benny uit het oog verloren, maar willen nog eens dank u zeggen voor al die nachten met de Pet Shop Boys.

hoe dan ook. Van Maxime en Babette. Het is 9:15. Er komen nog heel wat nummers binnen hier bij Radio 2 morgen maandag. Maar Nick Haantjes uit Buggenhout is al een tijdje aan het sturen. Hij wil zo graag een nummer horen voor zijn papa, die vorige maand is overleden. Hij is al een maand hierboven, stuurt hij. En hij wil graag een nummer van Madonna horen. Namens zijn zonen, Nick en Robin. En ook zijn vrouw, Hilde.

Schitterende plaat. Maar ze duurt bijna 6 minuten. En dan willen we toch ook nog een beetje aandacht geven aan zoveel mensen die nog hun plaat willen horen. Zoals Els Vlamink. Els die is in Spanje aan het luisteren. Ze zei, ik wist het niet meer. Ik wist het niet meer dat het Vaderdag was. Maar kijk, ze weet zeker dat haar 4 zussen... Veerle, Greet, Annemie en Sophie ook aan het luisteren zijn. En voor hun papa die er niet meer

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldieprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

voor de papa van Veerle, Greet, Annemie, Sophie en Els Woed. Dat is een papa die goed heeft geboerd in het leven. Ik wil jullie nu al bedanken voor de prachtige platen die jullie hebben aangevraagd tijdens Radio 2 morgen maandag. Voor heel veel vaders, zijn heel veel vaders gelukkig gemaakt. Ook heel veel studerende kinderen die even een kleine duw in de rug nodig hadden. We hebben nog één plaat te gaan. En een heel goede plaat ook weer voor Vaderdag. Het is van Robbe van Riesium uit Stekenen. Die wil graag Toto en Africa voor zijn vader. Hij zegt, ik stuur het. Hij weet niet dat dit komt. Maar het zou wel leuk zijn, mocht ik hem ermee kunnen verrassen.

0: weet niet hoe het bij jullie zit, maar hier in Brussel wordt het een mooie zonsondergang. Gelukkig is er zo dadelijk Radio 2 Relax. Voor een goed muziekje erbij.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op VRT.

0: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Kosovo heeft de politie vandaag 5 Serviërs gearresteerd, onder wie 4 voormalige politieagenten, dat zegt een procureur. De 5 worden ervan verdacht dat ze betrokken waren bij een oorlogsmisdaad in januari 1999. Toen vermoorden Servische troepen in het Kosovaarse dorp Račak 42 burgers. Het zijn de eerste arrestaties in een nieuw onderzoek naar het bloedbad. 12 mensen zijn om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Missouri. Het gaat om 11 skydivers en een piloot. Kort nadat hun vliegtuigje was opgestegen, maakte het een bocht naar links en stortte neer. Het eenmotorige toestel crashte in een veld op zo'n 300 meter van de startbaan. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. In mei is er ruim 61% minder regenwoud verloren gegaan in het Amazonegebied tegenover mei vorig jaar. Dat meldt onder meer het Braziliaanse ministerie van Milieu. Volgens de milieuminister gaat het om de grootste daling ooit in mei en een fundamentele mijlpaal. Er gingen wel nog altijd 370 vierkante kilometer regenwoud verloren. Ook de jaarcijfers die eind juli worden afgesloten zien er voorlopig positief uit. President Lula wil tegen 2030 de ontbossing van het Amazonewoud volledig stoppen. Een meerderheid van de Zwitsers heeft tegen het voorstel gestemd om een maximum bevolkingsaantal vast te leggen. In een referendum daarover stemde bijna 55% tegen. Het voorstel kwam van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperkt houden tot maximaal 10 miljoen inwoners. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Maar het voorstel haalt het dus niet. Zwitserland telt nu zo'n 9,1 miljoen inwoners. Op het WK voetbal neemt Duitsland het vanavond op tegen Curaçao, op papier een wedstrijd tussen David tegen Goliath. Glenn Martens, heeft Duitsland zich laten verrassen door Curaçao?
1: Nee, zeker niet. Het is een overtuigende zege geworden. 7-1. Het begon al uitstekend. Na 6 minuten een doelpunt van een Metja. Heerlijk schot. Dan was er even opschudding toen de gelijkmaker van Comenesia helemaal uit het niets viel. Even een moeilijkere fase van Duitsland. Maar nog voor de pauze kon ze die scheve situatie rechtzetten met eerst een kopbaldoelpunt van Schlotterbeck. En nadien ook nog een penalty omgezet door Havertz. Havertz die ook in de tweede helft een stiftertje kon maken en daar ook zijn bijdrage kon leveren in een tweede helft die Duitsland domineerde al vrij vroeg met een 4-1 van Musiala. En tussendoor kon ook nog Brown, Undaf en dus ook Havertz een keer scoren. En zo dus 7-1, overtuigende zege voor Duitsland. En een ruime nederlaag voor het kleinste land ooit op een wereldkampioenschap voetbal. Curaçao dat toch zich sterk heeft verweerd, maar gewoon de wet van de sterkste heeft moeten ondergaan.
0: Dankjewel Glenn. En op dit moment begint ook de wedstrijd tussen Nederland en Japan. En de Belgische wielrenner Liam Slok heeft zijn eerste profzege ooit geboekt en dat op een aparte manier. In Zwitserland won hij de grote prijs van Gippingen. Slok reed met een kleine voorsprong richting finish en stak zijn handen al in de lucht. Daarbij verloor hij de controle over zijn fiets en viel. Zo schoof de Belg over de eindmeet, nog net voor de Rus Alexander Vlasov, die tweede werd. De fotofinish bracht daarover de nodige duidelijkheid en zo is voor Liam Slok een eerste en onvergetelijke profzege binnen. Het blijft droog vanavond en vannacht bij een licht bewolkte hemel en minimaal 8 graden op de thermometer. Morgen een zachte dag met temperaturen tot 21 graden en ook dan meestal droog. Dinsdag is er kans op een bui, daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de best.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op 4.

0: is 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Tienduizenden mensen hebben vandaag betoogd in Genève in Zwitserland uit protest tegen de G7-top, de top van 7 rijke industrielanden, die morgen start net over de Franse grens daar. Collega Bert De Vroei is voor ons in Genève en volgde de protesten.
1: Ze waren met 20.000 volgens de politie, met 60.000 volgens de organisatoren. In elk geval zijn er tienduizenden betogers door de straten van Genève gestapt in een grote demonstratie tegen de G7-top die vanaf morgen plaatsvindt in Évian-les-Bains in buurland Frankrijk. Er liepen opvallend veel jongeren in de betoging. De meeste hielden het vreedzaam, maar er waren er toch een heel aantal die er gemaskerd bij liepen. En volgens de politie waren er zo'n 600 zogenaamde casseurs, echte relschoppers, die ook de ruiten insloegen van banken, van consultancybedrijven en die hier en daar ook brand hebben gesticht. De politie reageerde met traangas. De relletjes zijn nog een beetje doorgegaan na de ontbinding van de betoging, maar op dit ogenblik is de rust teruggekeerd en het positieve is dat er niemand gewond is geraakt.
0: In Kosovo heeft de politie vandaag 5 Serviërs gearresteerd, onder wie 4 voormalige politieagenten. Dat zegt een procureur. De 5 worden ervan verdacht dat ze betrokken waren bij een oorlogsmisdaad in januari 1999. Toen vermoorden Servische troepen in het Kosovaarse dorp Račak 42 burgers. Het zijn de eerste arrestaties in een nieuw onderzoek naar het bloedbad. Een van de dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash eerder vandaag in Brazilië blijkt de Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree te zijn. Hij was een bekend muzikant en had in het verleden ook in ons land al opgetreden, in de AB. En in september zou hij een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Oliver Tree scoorde hits met nummers als Miss You en deze Life Goes On. Like

0: Oliver Tree zat in een van de twee helikopters die op elkaar botsten boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Alle 6 inzittenden kwamen daarbij om. Oliver Tree zou later deze maand 33 jaar worden. Koning Filip heeft kort even gevideobeld met enkele van onze rode duivels in de Verenigde Staten. Het Koningshuis deelde daarvan een filmpje op Instagram. De koning sprak met bondscoach Rudy Garcia, aanvoerder Jurrie Tielemans en spits Romelu Lukaku. De koning vroeg onder meer hoe de sfeer was onder de spelers. Lukaku had het over de beste sfeer in zijn 16 jaar bij de nationale ploeg. Volgens de koning is er dan veel mogelijk.
1: Als er echt een goede sfeer is, dan kunnen jullie alles aan. Kunnen jullie winnen. Hè? Maar het hele land staat achter u. Tout cœur avec vous. Toute la Belgique est avec vous. On vous souhaite vraiment le meilleur. On suivra tout.
0: Maandag spelen de Rode Duivels hun eerste match tegen Egypte. We krijgen een droge nacht met een licht bewolkte hemel en temperaturen van minstens 8 graden. Morgen bewolkt, maar meestal droog en tot 21 graden. Dinsdag kan er een bui vallen, daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Zelf uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bornem, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een man van 23 opgepakt die zich had verschanst in zijn woning en had getoond dat hij een mes bij zich had. De politie kwam hem eigenlijk ophalen omdat hij een gevangenisstraf moet uitzitten, maar de man weigerde mee te gaan. De agenten riepen versterking op van de federale politie, die stelde een veiligheidszone in en kon na enkele uren dan toch de man in de woning arresteren. Er zijn geen gewonden gevallen. Tienduizenden mensen hebben vandaag betoogd in Genève in Zwitserland uit protest tegen de G7-top, de top van 7 rijke industrielanden, die morgen start net over de Franse grens daar. Collega Bert De Vroei is voor ons in Genève en volgde de protesten.
4: Ze waren met 20.000 volgens de politie, met 60.000 volgens de organisatoren. In elk geval zijn er tienduizenden betogers door de straten van Genève gestapt in een grote demonstratie tegen de G7-top die vanaf morgen plaatsvindt in Évian-les-Bains in buurland Frankrijk. Er liepen opvallend veel jongeren in de betoging. De meesten hielden het vreedzaam, maar er waren er toch een heel aantal die er gemaskerd bij liepen. En volgens de politie waren er zo'n 600 zogenaamde casseurs, echte relschoppers, die ook de ruiten insloegen van banken, van consultancybedrijven en die hier en daar ook brand hebben gesticht. De politie reageerde met traangas. De relletjes zijn nog een beetje doorgegaan na de ontbinding van de betoging. Maar op dit ogenblik is de rust teruggekeerd en het positieve is dat er niemand gewond is geraakt.
3: Een van de dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash eerder vandaag in Brazilië blijkt de Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree te zijn. Hij was een bekend muzikant en had in het verleden ook in ons land opgetreden, in de AB. In september zou hij een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Oliver Tree scoorde hits met nummers als Miss You en deze Life Goes On.

0: Oliver Tree was bezig met een Braziliaanse tournee en zat in een van de twee helikopters die op elkaar botsten boven Rio de Janeiro. Alle 6 inzittenden kwamen daarbij om. Oliver Tree zou later deze maand 33 jaar worden. Op het WK voetbal speelt Nederland op dit moment zijn openingswedstrijd tegen Japan. Bert Sterks, jij volgt het voor ons. Hoe staat het daar?
1: Het is 0-0 tussen Nederland en Japan. Ze gaan zo meteen aan de tweede helft beginnen. De eerste was licht in het voordeel van de Nederlanders die het vaakste bal hadden. En zeker in het begin van de wedstrijd het gevaarlijkst waren. Met onder meer een schot van Malen dat de Japanse doelman moest redden. Maar helemaal in het slot van die eerste helft was er dan toch plots 2 keer dreiging van Japan. Met Nakamura en Ueda die het doel allebei maar net op een paar centimeter na miste. Nederland dus met het balbezit. Japan wat meer op de counter. Maar afscheiding in de stand is er allerminst 0-0. Halfweg tussen Nederland en Japan.
0: Dankjewel Bert. Eerder op de avond versloeg Duitsland verpletterend Curaçao met 7-1. We krijgen een droge nacht met een lichtbewolkte hemel en temperaturen van minstens 8 graden. Morgen bewolkt, maar meestal droog en tot 21 graden. Dinsdag kan er een bui vallen, daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

0: Anne met de beste muziek nog tot 1 uur vannacht. En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Luister naar Radio 2 Relax op VRT Max.
1: VRT Radio 2.

tweede klas, HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bornem, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een man van 23 opgepakt die zich had verschanst in zijn woning en had getoond dat hij een mes bij zich had. De politie kwam hem eigenlijk ophalen omdat hij een gevangenisstraf moet uitzitten, maar de man weigerde mee te gaan. De agenten riepen versterking op van de federale politie. Die stelde een veiligheidszone in en kon na enkele uren dan toch de man in de woning arresteren. Er zijn geen gewonden gevallen. Duizenden mensen hebben in Nederland een stille tocht gewandeld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeval in Zeeland. Donderdag reed daar een automobilist van 19 jaar in op een groep schoolkinderen en hun begeleiders die met de fiets onderweg waren. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. De aanwezigen willen nu onder meer hun steun betuigen aan de nabestaanden.
4: Waarom kom je dan hier? Ja, dat is het minste wat je kan doen, hè, om steun te betuigen. Zelf vader van drie kleine kinderen. En, ja.
5: Ik schrok daar wel van, want mijn zoontje is 5, die gaat ook naar school. En het is wel dat ik denk van, oh ja, het komt wel heel dichtbij.
6: Wij waren op dat moment ook op schoolkamp. En wij deden dezelfde speurtocht. Zij waren al klaar en wij moesten nog beginnen. En een half uur daarvoor, voor het ongeluk gebeurde, heb ik de groep nog gezien.
3: De stille tocht eindigde bij de basisschool van de slachtoffers. Daar zijn 2 minuten stilte gehouden. De automobilist zit voorlopig in de cel. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan in hun eerste groepswedstrijd 2-2 gelijk gespeeld. Het verslag krijgt u van Bert Sterks.
7: De eerste helft had niet al te veel te bieden. Nederland had veel balbezit, maar de kansen bleven achterwege. Plots barstte het wel allemaal los in de tweede helft. Met een kopbal van Van Dijk kwam Nederland op voorsprong via de binnenkant van de paal. De gestalte maakte het verschil, maar meteen daarna kon Nakamura voor Japan gelijk maken. Het stopte maar niet. Somerville, de jonge Somerville, maakte de 2-1. Opnieuw een doelpunt via de paal, prachtig afgewerkt. Maar Japan liet het hoofd niet hangen. Kwam bijna op een 3-1 achterstand, want Gakpo miste nog een goede kans. Maar helemaal op het einde ging de 2-2 toch nog binnen. Een kopbal van Ogawa die via Kamada in doel verdween. Iedereen niet helemaal tevreden, maar ook niet ontevreden met de puntendeling. Vooral na een erg goede wedstrijd tussen Nederland en Japan.
3: Bedankt Bert. Morgen is het dan eindelijk de beurt aan België op het WK. De Rode Duivels nemen het om 9:00 s'avonds op tegen Egypte. De Duivels zijn op papier de favoriet in deze groep, maar Egypte is wel meteen de moeilijkste tegenstander uit de groep. Aanvoerder Jurie Tielemans wil de match zeker niet te licht opvatten.
8: Wij weten, geen enkele wedstrijd in voetbal is nu nog makkelijk. Het hangt af van hoe dat wij de wedstrijd aanvatten. Zoals ik zei, we zijn met volle vertrouwen. En ja, wij proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat hebben we gedaan. En nu is het aan ons om het te doen op het veld in die eerste wedstrijd.
3: Het weer, eerst nog een heldere hemel. In de loop van de nacht komen er wat meer wolken. Het blijft minstens 7 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag bij temperaturen tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op wat lichte regen. Daarna wordt het voelbaar warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

voorbij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

als bondgenoot. Die fluistert jouw naam en mijn ogen randen rood. Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: WRT Radio 2.
2: Radio 2, relax.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
3: Radio 2 Relax.
1: Ontdek Radio 2 Relax.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.

0: uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het gesloten opvangcentrum van Merksplas is het de hele zondag onrustig geweest. Er waren verschillende incidenten. Het begon toen een bewoner een brandblusapparaat leegspoot in een ontspanningsruimte. Dat zegt Pauline Blondeel van de dienst Vreemdelingenzaken.
1: Het begon met één persoon die in opstand kwam en die heeft eigenlijk het brandblusapparaat leeggespoten in de bewonersgroep, in de leefruimte. Nadien werd het onrustig in die leefgroep en zijn er ook een aantal andere personen bij betrokken geraakt, een aantal andere bewoners.
0: Nog een andere bewoner stak later ook zijn matras in brand. Twee personeelsleden raakten bevangen door de rook, maar ze moesten uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Er is wel veel materiële schade. Het hele weekend was het erg onduidelijk of er een akkoord is tussen de VS en Iran. Maar nu zou het toch echt zover zijn. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. Het is eigenlijk nog geen afgewerkt vredesakkoord, wel een soort intentieverklaring om aan een echt en definitief vredesakkoord te werken. Trump reageerde al op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Laat de olie vloeien, schreef hij. En volgens Trump zou de straat van Hormuz vanaf vrijdag ook weer tolvrij opengaan. Iran bevestigt ook dat er zo'n akkoord is en dat dat akkoord een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden, ook in Libanon. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan in hun openingswedstrijd 2-2 gelijk gespeeld. Een verslag krijg je van Bert Sterks.
2: Nederland leek op weg naar een overwinning in Dallas, maar een late kopbalgoal bracht toch weer evenwicht in een wedstrijd waarin Oranje aanvankelijk veel balbezit had, maar te stereotyp speelde. Enkel malen zorgde nu en dan voor wat dreiging. De gestalte van Virgil van Dijk was uiteindelijk nodig om de wedstrijd na rust open te breken met een kopbal via de paal 1-0. Vanaf dan viel het niet meer stil. Nakamura maakte meteen door een bos van benen gelijk. De jonge Somerville trapte via de paal de 2-1 binnen. Zo kwam Nederland dichtbij een overwinning tegen het ambitieuze Japan, maar een kopbal van Ogawa ging via ex-STVV-speler Kamada nog in doel en 2-2. Meer tevreden gezichten dus bij de Japanners na die late gelijkmaker. De neutrale voetballiefhebber was de winnaar dankzij een erg meeslepende tweede helft.
0: Om 4 uur vannacht wordt ook de tweede wedstrijd in groep F gespeeld. Die gaat tussen Zweden en Tunesië. En over enkele seconden is er ook nog de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador. Die gaat zometeen van start. De nacht begint helder, later komen er meer wolken. Overdag krijgen we zon en wolken en maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer, met vrijdag zelfs temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK-nieuws in de app van Spoorza.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: opgelet. Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Go Yellow!
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Oei, nog maar tot 21 juni?
3: Yep, info op telenet.be.
5: Radio 2 in Antwerpen, live.

Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Wat zijn de grootste Vlaamse hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Oekraïnse hoofdstad Kiev krijgt een zware Russische luchtaanval te verduren vannacht. Bij die luchtaanvallen werd al zeker een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïns-orthodoxe kerk geraakt. Daar brak brand uit. Volgens het Franse persbureau AFP vielen er al zeker 5 doden. En volgens de burgemeester van Kiev zitten zo'n 140.000 mensen zonder stroom nu. Ook een groot flatgebouw staat in brand na de inslag van een drone of een raket. Het hele weekend was het erg onduidelijk of er een echt akkoord is tussen de VS en Iran, maar nu zou het toch zover zijn. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de Straat van Hormuz vanaf vrijdag en de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is die een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden op alle fronten, dus ook in Libanon. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan 2-2 gelijk gespeeld in hun openingswedstrijd op deze wereldbeker. Nederland kwam 2 keer op voorsprong via Van Dijk en Somerville, maar zag Japan ook 2 keer terugkomen. Aanvoerder Virgil van Dijk was achteraf dan ook teleurgesteld.
1: Zeker dubbel gevoel, want ja, je krijgt hem heel laat tegen, dus dat is gewoon balen. En daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen een Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En ja, wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
0: Op dit moment speelt Ivoorkust tegen Ecuador. Bij de rust is het nog 0-0. Al hadden beide ploegen wel goede kansen en werd er ook met veel intensiteit gespeeld. Vannacht wat wolken, minimaal rond 10 graden. Overdag krijgen we zon en wolken en maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer met vrijdag temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Voor de nachtelijke voetballiefhebbers is er de Sporza-app.